0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Terug in de Top 40. En voor degenen die het eerste uur niet geluisterd hebben, ik ben Klaas Bonfolks en ik ga voor jullie dit komende uur nog de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. We hoorden net de Dexy Midnight Runners met Come On Eileen. En we zijn begonnen met The Animals met Bring It On Home To Me. Het origineel is van Sam Cooke. En dat was in 1962. The Animals deden het in 1965. En scoorde daar ook een hele grote hit mee. Dan gaan we verder met Any Song van John Denver.

Volgende nummer is van de Engelse groep Dexy Midnight Runners. Het nummer won de prijs voor de beste Britse single tijdens de Brit Awards van 1983. Hier komt Come On Eileen.

0: down.
1: Little by Little is een single uit 2009 van de zangeres Liza Loyce. Artiestennaam van Lisa Hordijk. Het nummer staat op haar album, debuutalbum moet ik zeggen, Smoke. Uitgebracht in 2009. Na de grote hit, de cover van Hallelujah, was dit eigenlijk minder succesvol. Terwijl het een heel mooi nummer is, toch? Dan gaan we verder met nu eens een keertje een favoriete drietlijst van mezelf. En dan beginnen we met Led Zeppelin, met Ramble On.

Geweldig nummer, Baby O'Reilly van The Who. Meher Baba is een Indiase geestelijke van Iraanse afkomst, die tegen zijn volgelingen zei dat hij de Avatara, een incarnatie van God zou zijn. Hoewel hij vanaf 1925 tot zijn dood in 1969 geen woord zei, is zijn leer toch over de hele wereld verspreid geraakt. Pete Townshend, de schrijver van The Who, was zo gefascineerd door de filosofie van de man dat hij hem betrok in een van zijn nummers. Ja, dan gaan we naar de derde van mijn lijstje en die is van Neil Young. De Loon.

Geweldig nummer, Don't Answer Me, The Alan Parsons Project. Het is afkomstig van het album Ammonia Avenue en dat was in het jaar 1984. In plaats van de art rock en progressieve rockklanken waar Alan Parsons bekend om stond, componeerde Parsons Don't Answer Me in de stijl van Phil Spector en zijn Wall of Sound techniek. Eric Wilson, de auteur, verzorgde de leadzang op de single, terwijl Mel Collins een saxofoon solo speelde met een kalmerende, maar wanhopige klaagzang. Ja, het is maar net hoe je het omschrijft. Dan gaan we verder met twee nummers uit het stenen tijdperk. En dan beginnen we met Frankie Lane met Jazz.

Tweede uit de stenen tijdperk, Peggy Lee met Fever. Het nummer is geschreven door Eddie Cooley en Otis Blackwell, die het pseudoniem John Davenport gebruikten. Het werd oorspronkelijk opgenomen door de Amerikaanse rhythm and blues zanger Little Willie John voor zijn debuutalbum Fever. En dat is uitgebracht in 1956. Het nummer is door verschillende artiesten uit uiteenlopende genres gecoverd. De versie van Peggy Lee uit 1958 werd de bekendste en haar kenmerkende nummer. Dan gaan we verder met zo'n band die vooral in de jaren 80 zeer succesvol waren. Engelse band natuurlijk, moet ik zeggen. En dat is Human League met Human.

Everybody's Changing is een nummer van de Engelse alternatieve rockband Keane. Het werd uitgebracht als de tweede single van hun debuutalbum Hopes and Fears, uitgebracht in 2004. Ja, en daarmee is deze aflevering van Terug in de Top 40 alweer voorbij. Hij wordt vannacht herhaald van 1 tot 3. Maandag ben ik er weer van 5 uur in de middag tot 7 uur in de avond met rond 6. En vandaag sluiten we natuurlijk weer af met een nummer van een van de vrienden van mijn broer Kees. En daar hoort ook zeker Eric Clapton bij. Hier is Cocaine. Doei!

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is

0: Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Noord-Holland, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is je tijdverlies 5 minuten. Aansluitend op de A1 loop je op de A10 Ring Oost richting Volendam ook vertraging op. 5 minuten extra tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder nog vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis.

0: zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nou ja, niet nou.
2: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
1: Nou ja, niet nou.
3: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
4: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
3: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Zomer, warme hits en coole vibes.

0: Ja, hele goede avond en welkom in de Muziek BV. Welkom terug, we hadden best een eerste uurtje. Dat hadden we even overgenomen van Marcel Hansen. En nu gaan we gewoon een uurtje in onze eigen muziekstijl. Ik ga Keanu Keizer bedanken voor zijn techniek. En nu is het stokje weer overgenomen door mijn eigen technicus. En dat is Rob Koning. Goedenavond, Rob.
1: Goedenavond, goedenavond. Nou,
0: blij dat jij er ook weer bent.
1: Ja, zeker.
0: Je hebt één hoofd met haar, een half hoofd en een halve mist.
1: Ja, dat moet ook gebeuren. Hè?
0: Moderne kapsels.
1: Het past bij elkaar.
0: Ja. Nou Rob, goedenavond. Ik ben blij dat je er ook weer bent. Ik had net, zag ik een verzoekje binnenkomen. Maar misschien in een tweede huur dat we het eventjes wat kunnen fixen, Patrick. En dan probeer ik het in de tweede uur even te kijken of ik dat nummer kan vinden. Van I Will Love You, Dolly. Van Miley Cyrus. Maar ja, we weten maar nooit. We hebben hier van allerlei trucendozen halen we op. Rob is daar een vakman. We begonnen met de Larry Stevenson Band. You Made It Right, een nieuwe single. En ik ga verder met de High 48's. En dat is een A Few Old Memories. En dat komt dan uit 2023 van hun uitstekende cd... Crocodile Man.

0: Loreen Jordan samen en Carolina Road. A Stop in the Southport Town. En dat komt uit 2006 van de gelijknamige CD Loreen Jordan en Carolina Road. Meestal betekent dat dat dan weer de eerst uitgebrachte CD is. Dan is dat de gelijknamige aan de bandnaam. Ja, Rob, dat is een bepaalde... Ik weet niet waarom, maar dat hebben ze altijd met die... in de bluegrass muziek. En ja, ik begon met High 48, A Few Old Memories. En A Few Old Memories, dat werd geschreven door niemand minder dan Hazel Jane Dickens. Zij was een Amerikaanse bluegrass zangeres, songwriter, contrabassist, gitarist, banjo-speler. En haar muziek, dat kenmerkte zich niet alleen door haar hoge, eenzame zangstijl, maar ook door haar provocerende, pro-vakbonds feministische liedjes.
1: Zo.
0: Ja, wel mooi. Ze werd geboren in 1925. En in april 2011 overleed Hazel Dickens. Trey Hensley, een gigantische snelle gitarist. Een geweldige bluegrass gitarist. Met een enorm... Dat kunnen we niet nadoen. Wat die man kan op een gitaar, op een akoestisch gitaar, is bizar. We hebben wel meer van die mensen die dat kunnen. En hij is daar één van. 2026 heeft hij nu een prachtige nieuwe cd gemaakt. Outrun the Blues. Singer-songwriter en gitarist. En maakte zijn eerste publieke optreden in de Grand Old Opry. En toen was hij 11 jaar. En toen mocht hij al samen met Marty Stewart en Earl Scruggs het toneel op. En Hensley die verhuisde in 2013 naar Nashville. En vormde een duo met dobro-speler Rob Ikes. En Hensley en Ikes brachten het voor een Grammy-genomineerd album Before the Sun Goes Down. En dat werd uitgebracht op het label Compass Records. Country Blues 2016 en A World Full of Blues samen met... samen met Rob Ikes het album A World Full of Blues in 2019. Van zijn nieuwe prachtige cd Outrun the Blues draaien wij Drown.

0: prachtige nieuwe Grasskills plaat Farmer Blues. Nieuwe cd ook, Not That Gone. Prachtig mooie nieuwe werk van de Grasskills. Grasskills is gewoon een topband. Daar kun je gerust eventjes muziek van streamen of downloaden. De cd's zijn gewoon heerlijk om te luisteren. Lindsay Lowe. Hoe zou jij het noemen, Rob?
1: Ik denk Lindsay Lou.
0: Lindsay Lou, oké. Okay, nou, houdt op Lindsay Lou aan. En die heeft ook een nieuwe cd. En dat is Bluegrass Woman. En met de Bluegrass Woman, dan doen er een heleboel mee. Kun je dat zien op de display van dat? Dan zie je dus dat...
1: Ik zie wel zeker een stuk of 4, 5 mensen die er aan meedoen. Ja.
0: Ja, noem eens op. Kun je het even...
1: Noem maar zo.
0: Ja, dat loopt zo voorbij.
1: Oh ja, iemand doet zingen, gitaar, viool zie ik ook onder andere.
0: Nee, maar op de namen onder dit...
1: Ik zie Willa Frank, Hesse Kajatso zie ik staan. Gena Britt.
0: Ja.
1: En dus... Ai Lee en Country Hardman.
0: Ja, dus dat is een hele boel met
1: hele waslijst.
0: Mensen die aan dit nummer meedoen. Maar het is gewoon een prachtige plaat. Like a River, zo heet de plaat. En Lindsay Rachel Petrov, zo is haar eigenlijke naam. Singer-songwriter en eigenlijk een beetje in de indie-folk muzikanten. Ze begon in 2009 professioneel bluegrass muziek te spelen met de Flat Bellies in Lansing, Michigan. En de band die bracht in 2012 Release Your Shrouds uit. En drie jaar later... een tweede album, Ilona. Maar goed, heb je een verzoekie? Want we hebben natuurlijk wel een country festival op de tv. Maakt niet uit, wij zijn live op de radio. Dus heb je een verzoekie?
1: Ja, dan kunt u whatsappen of bellen via het nummer 0299-369916. Ik herhaal 0299-369916.
0: Ja, het is inmiddels 19:30 en we beginnen met Lindsay Lou, Like a River. En daarna de Blue Stone Ramblers, Oh Baby, It Ain't No Lie. En daarna de prachtige nieuwe single van Douwe Bob, Note to Self. En daar kom ik later nog eventjes na Douwe Bob op terug.

Ja, Douwe Bob. Hij doet ons weer gewoon versteld doen staan met deze prachtige, mooie nieuwe single Note to Self. Hij is teruggekomen. Hij had een avontuur natuurlijk met zijn Amerikaanse avontuur met de Zac Brown Band. En daar trad hij ook op met dit nummer Note to Self. Hij is er nu uitgebracht hier in Nederland. En ik moet het echt met recht zeggen dat ik het een fantastische mooie song vind. En trouwens, by the way, Rob, ik heb Douwe Bob een aantal keren zien optreden. En daar kun je gerust heen. Dat is echt heel goed. En dan heb je een begeleidend gitarist met tweede stem. Die is misschien nog beter. Ja, maar die zit een beetje op de achtergrond. Ik ben zijn naam even kwijt. Maar die jongen, dat is gewoon samen hebben ze dat allemaal een beetje op elkaar gezet. Schrijf ook de nummers samen. Maar er zijn de gitarist en tweede stem die hij bij hem heeft, zijn grote vriend. Nou, dat is ongekend. Wat die man, juist ongekend. En dat maakt Douwe Bob dus ook weer zoveel beter. Want zo gaat dat in het leven. Je vult elkaar aan. Rob, Dolly Parton die overleed. We proberen in het tweede uur nog eventjes een verzoekje van Patrick Commandeur voor elkaar te krijgen. Van I will love you, Dolly. En daar komen we nog even op terug. Maar ik heb ook, om Dolly toch eventjes terug te eren, heb ik van haar een nummer meegenomen. En dat is Dreams Do Come True uit 1987.

0: Chris Jones en The Night Drivers. Deeper Call, daar komt het van zijn nieuwe cd. The Shark Lines and Dust. De nieuwe cd is ook pas uit. Rob, we lopen naar het nieuws. En zelfs Jones, die begon in Brooklyn, New York. Waar zijn moeder eigenlijk zangeres en actrice was. En zijn oom, die speelde dus weer... die speelde de Scruggs-stijl. Dat is dan weer een aparte banjo-stijl. Clawhammer. En dat is tik, tik met drie vingers. En je hebt ook weer stijl met vier vingers. Maar goed, dat is eventjes voor een andere keer. Chris Jones, de interesse in de bluegrass, die werd wel gewekt in Albuquerque. Waar zijn vader met zijn stiefmoeder woonde. Die naar country en music, bluegrass muziek luisterden. Oké, Rob, we gaan naar het nieuws met een mooie van Conrad Visser, Peace in the Valley. En na 8 uur zijn we weer terug. Wat zeg je, Rob?
1: Ja, we hebben nog 20 seconden over. Nog 10 seconden.
0: Nou, ik dacht niet dat die 1 minuut 59 duurde. Komt goed.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Moet je naar geen nieuwe website?
5: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
4: Bij wie?
5: Bij Ventori.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon. Bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk.

0: Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
4: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
5: Wat zei jij nou?
4: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Warme hits en coole vibes.

0: Oké, welkom terug in de Muziek BV. En we begonnen met Friends of the Mountain. The Tennessee a Woman. En de cd die heet Johnny Lee. Rob, blij dat je er nog even bent.
1: Ja, nog een uurtje vol gas.
0: Vol gas, ja. En dan een uurtje prachtige muziek. Ik heb ook een mooie nieuws meegenomen van... Martina Haugen, de Paul Ramblin' Boys, de Admiral Radio. Heb ik een Niam Lynn, Buddy Miller nieuw. Het is niet te geloven wat er allemaal nu uitkomt. Dat is een stortvloed aan goede muziek. En zo ook Bertolf. Bertolf Lenting heeft ook een nieuwe plaat, of een EP eigenlijk. En dat is Blue Finger Volume 2. En Bertolf Lenting die studeerde gitaar aan het conservatorium in Zwolle. Waarna hij na zijn afstuderen de Vriendenprijs won. Hij richtte met zijn studiegenoten de band The Dunes op, waarvoor hij de songwriter en zanger en gitarist was. The Dunes die wonnen de Battle of the Bands in Amsterdam en leverden in 2004 vier songs voor de film Afblijven, een verfilming van het boek van Carrie Slay. In 2007 trad Bertolf Lenting toe aan de band van Ilse de Lange. Hij ontmoette haar in 1994 tijdens een talentenjacht voor country en western in Rotterdam. In de Lange's band speelde hij gitaar, dobro en mandoline en zong hij de backing vocals. Hij speelde onder andere mee met de Lange tijdens de concerten in de Heineken Music Hall, die later op CD verschenen, onder de titel Live in Amsterdam. Hij keerde in 2011 nog eenmaal terug in haar band tijdens een concert in de Gelderdom in Arnhem. Dat werd uitgebracht als Live in de Gelderdom. Later heeft hij nog in Her Majesty gezeten. Daar hebben ze ook nog de Beatles nagedaan. Eigenlijk als eerste tribute band speelde zij Abbey Road live. Heb ik nog live gezien? Geweldig. En Bertolf Lenting is een van mijn favoriete gitaristen. Want als hij meespeelt in een band, of in Her Majesty, of het maakt niet uit waarin, dan gebeurt er toch wat. Hij heeft iets magisch, want hij heeft die power. Hij speelt precies op de toon en hij speelt op de tel. En het is magic. En dat vind ik ook met zijn nieuwe cd. En als je hem tegenkomt in het theater met zijn live optreden met Blue Finger, dan moet je daar echt heen, want het is gewoon genieten als deze man speelt en zingt samen met zijn bandgenoten natuurlijk, zoals Joost van S op viool. Bassiste, geweldige band. Ik draai gewoon van zijn nieuwe cd Blue Finger Volume 2 All the Light.

Ja, prachtige nummer van The Third Time Out. And the Woman Dressed in Scarlet. Een oudje eigenlijk uit 1991. Na de gelijknamige CD Third Time Out. En dan ga ik naar een nieuwe van Martine Haugen. Martine Haugen die werd geboren of is geboren in Dombaas. In de gemeente Doveren in Noorwegen. Opkomend artiest, 26 jaar. Songwriter en zangeres binnen het genre van country en Americana. En er zijn dus best wel hoge verwachtingen rond deze splinternieuwe CD die ze heeft nu is uitgebracht. Hardships and Hope. En een debuutalbum, want eigenlijk krijgt Martine Haugen ontzettend veel aandacht, omdat ze op 14-jarige leeftijd al als June Carter mee toerde in de Johnny Cash Tribute Band en met hen door Noorwegen ging. Ze bracht ook een album uit met de band Green, met de band Gone North, met eigen materiaal, zoals Another Place in the Sun. En deze release leidde ertoe dat de band werd genomineerd voor de Newcomer of the Year bij de Norwegian Fjording Awards in 2023. En ondanks haar jonge leeftijd heeft Martine Haugen al samengewerkt met artiesten als Kenneth Norum, Jesse Tomlinson, The Salmon Smoker, Country Heroes, Claudia Scott. Heeft ze concerten gegeven op locaties zoals in Oslo en in Valkenberg in Noorwegen. Martine Haugen die heeft dus nu die CD uitgebracht, Hardships and Hope. En ik draai daar een nummer van, Border Affair. En dat vind ik gewoon echt een prachtig en mooi nummer. Het is Amerikanen, het is een stijl die ja heerlijk gevoel geeft. Luister en huiver.

0: prachtig. Admiral Radio. En dat is een cd die is nu uitgebracht. Higher Loom. En Admiral Radio is eigenlijk een beetje geïnspireerd naar een oude houten radio. Cody Hover en Becca Smith. Ze komen uit South Carolina. En dit is een bekroonde, of ze, het is eigenlijk een bekroond duo. Folk Americana act is het uit South Carolina. En het geinig is dat ze zijn nu bij Triple Eight het management ondergebracht. En dat is dan ook weer het management van Sierra Farrell en Caitlin Butts. Madison Cunningham. Deze plaat, Higher Loom, nieuw uitgebracht. Ze hebben eigenlijk al 5 cd's op hun naam staan. Die ze eigenlijk in eigen beheer hebben uitgebracht. Maar geloof me, dit duo dat krampt aan de weg. Want dat is gewoon een geweldige cd en een geweldig nummer. Coal Mining Town hoorde je van mij. Rob zat achter de knop. Rob, we hebben nu Nia Malin. En nee, kun jij dat een stukje voor mij eens eventjes...
1: Ja, Nia Malin is een in Dublin gevestigde zangeres en songwriter.
0: Ik hoor het al, je bent zo verkouden.
1: Ja, de herfst is begonnen.
0: Ja, de herfst is begonnen. Ik neem het even van je over. Nia Malin, een Dublin gevestigde zangeres-songwriter. En deze zangeres die is plotseling opgeklommen tot Ireland's Queen of the Country Music. Nou, dat is wel een titel.
1: Ja.
0: Hoewel ze eigenlijk oorspronkelijk uit Castle Knock in Dublin komt, noemt ze zichzelf nu Country Cavan thuis. Country Cavan home. Niamh houdt van ouderwetse country music. En die leerde ze eigenlijk een beetje kennen terwijl ze luisteren naar legendes zoals Patsy Cline, Loretta Lynn, Billy Joe Spears, Tammy Wynette. En dit leidde ertoe dat ze de hoofdrol kreeg in de internationale reizende musical Stand By Your Man. The Tammy Wynette Story. Presentator Ryan Lubridge, Ryan Tubridge, die omschreef Niam als de Imelda May, wat eigenlijk de Imelda May is voor rockabilly. Na haar eerste recente optreden in het internationaal erkende tv-show. Niam speelde ook in de show Ladies of Country, waar het vervolg later zal verschijnen. Ik draai van Niam Lin een nieuwe single en dat is Before the Next Teardrops Fall. En daar kun je dus eigenlijk horen dat haar voorliefde van oude country muziek. Maar het is wel prachtig

prachtig mooi oudje van Gene Clark. So Rebellious Lover. 1987 kwam dit meesterwerkje. Gypsy Rider. Oké, een klein stukje even agenda. Er is nog niet heel veel te doen. Maar de PX Songwriters Guild. Die zit op 18 september in de PX. En de intree is gratis. De deur gaat open om 19:30. En om 20:30 is het aanvangen. En wanneer je denkt bij jezelf, ach, ik vind het ook leuk om eens een liedje te spelen. Dat kan daar. Roy de Smet die is meestal een beetje de man die dat allemaal in handen heeft. En op vrijdag 25 september hebben we de drumpresentatie in de PX. En dat wordt georganiseerd door de Muziekfabriek. En dat is hoe kan ik dat nou? Ja, het is gewoon een jaarlijkse presentatie van de drumleerlingen onder leiding van de docenten Tom en Roemers. Die laten de leerlingen zien wat ze allemaal geleerd hebben de afgelopen jaren en krijgen ze de kans om te shinen op het toneel. Dan heb ik de agenda van de Jozef. Want in het Filantropisch Orkest natuurlijk speelt volgende week zaterdag en volgende week zondag op 19 en 20 september op zaterdagavond. En dat is zitten. En dat is wel leuk, want wij ouderen kunnen dan niet meer staan. Want dat is de rug. En we hebben allemaal kindjes gekregen, de vrouwen. En wat langer gewerkt. Dus het is prachtig mooi om op 19 september dus te komen in de Jozef. Entree is ook weer niet zo duur. 3 tientjes, daar hoef je niet voor te laten. En dan met een glaasje de bier erbij. En dan is het gewoon heel gezellig. En een band die fantastisch speelt onder leiding van musical director Ben Kwakman, Ben Duel. En zijn zoon Johnny Kwakman, die doet ook mee. En dat is een van de beste gitaristen van deze aardbol. Overigens, Ben Kwakman is morgen bij ons te gast in de One Way Wind, de ochtendshow. Na 11 uur komt Ben Kwakman even praten over de aanstaande 4 concerten. Want zoals ik zeg, 19 en 20 september, maar ook 26 en 27 september hebben we het Filantropische Orkest in de Jozef. Dan hebben we natuurlijk ook de harmonie nog. En in de harmonie is op zondagmiddag een concertje en gratis intree volgens mij. En het is van 4 tot 7 uur speelt daar de groep de Otka Gatje. En dat is het Gypsy Zigeuner Orkest uit de Balkan. Dus dat is als je niks te doen hebt ook heerlijk om even naartoe te gaan. Wij gaan lekker snel verder met Kerry Brewer en de Kentucky Ramblers uit 2020. Daddy and the Old Oak Tree.

Ja, want het zit er alweer op. Jongen, jongen, gaan 2 of 3 uur snel wanneer je het gewoon heerlijk naar je zin hebt met allemaal nieuwe muziek. Morgen dan zijn we natuurlijk weer terug en na morgenochtend dan van 10 tot of van 9 tot 10 hebben we natuurlijk Peter Jonk met zijn Love Classic. En van 10 uur tot 12 uur dan zijn wij er weer. Johan Tol samen met mij met One Way Wind, de ochtendshows. Dus ik zou zeggen tot morgenochtend. Ik ga Rob Koning bedanken voor de techniek. Rob, het was weer helemaal picobello geregeld vandaag. En dan zeggen wij natuurlijk dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week niet. Want dan ben ik er wel, maar dan heb ik een herhaling in het programma. En over 2 weken ook. Maar dan hoor je wel mijn zeer mooie bronzende stem. En hele mooie muziek. Want dat draait wel. Tot dus volgende week. Bedankt voor het luisteren. Dag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
0: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
5: Moet je naar je nieuwe webshop?
6: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
5: Bij wie?
6: Bij Venturi.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
6: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
7: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.
8: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
9: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
10: Maar waarom Ventorisch?
11: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
10: Dus bij wie?
11: Bij Ventorisch.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Yelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar op?

0: Certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco & Electra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco & Electra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-elektra.nl.
3: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
4: Ah! Oeh jeetje, Mari, wat is er nou weer los?
3: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
5: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
6: Nou ja, niet nou.
7: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928 of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
6: Nou ja, niet nou.
8: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner... Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
9: Zomer, warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n tweeën. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
2: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
3: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Moet je naar die nieuwe website?
10: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
9: Bij wie?
10: Bij Ventori.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940... of Nicodemus.nl.
6: Het is zomer. Warme hits en koele vibes.

0: U luistert naar Love Radio. Dit is Love Classic met Peter Jonk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. De kermissen zijn weer voorbij en Love Classic is er weer op de zondagmorgen van 9 tot 10 uur met opera, operette, musical, filmmuziek, klassieke muziek van de barok tot en met de romantiek en easy listening voor een goed begin van de ochtend bij de LOVE. Ik moet even mijn microfoon zo gaan bijstellen, want die is wel heel erg hard aangesloten. Even kijken, u luisterde naar Outlander, The Skybox. U kent die bekende serie wel van de televisie, die is heel erg mooi. We gaan rustig wakker worden vandaag. En misschien ligt u nog soepeltjes met elkaar in bed te knuffelen of nog iets anders te doen. Onder het genot van dit liefdesduet tussen Tony Bennett en Kitty Lang.

Ja, wat zegt u dan tegen elkaar thuis? Because of you. We gaan verder met een prachtig stukje muziek gecomponeerd door Sibelius. En we gaan luisteren naar My Homeland. En dat is Finlandia.

Ja, dat was natuurlijk heel erg mooi. Ik ben wel in de studio, alleen u kunt me niet zien. Dat is het apparaat is niet helemaal goed. De streaming, er is iets fout mee, maar we krijgen hem niet meer aan. Dus, maar het maakt niet uit. Even kijken. Waar zijn we gebleven? Heel bekend. En we kunnen de dromen, maar het gaat nooit vervelen. Het mooie duet uit Hofmans Vertellingen van Offenbach. De Barcarolle, een gondellied, is een Venetiaans gondelierslied of klassiek muziekstijl. Muziekstuk in die stijl. En het heeft een wiegend ritme in de 6/8e maatsoort. Dat doet denken aan een boot op het water. En Fatma Said en Sascha Gutzel, die zingen dat. En vervolgens de aria, die gaat er meteen achteraan. De opera Saint-Tille, Diamant. Aan het einde van zijn leven componeerde Offenbach zijn opera, Le Comte de Hofman. Maar helaas kon hij die niet afmaken. De plot vertelt het verhaal van de dichter Hofman. En de drie van zijn amoureuze avonturen vertelt telkens eindigend met een weigering van zijn aanzoek. De aria Saint-Tille, Diamant wordt in het tweede bedrijf gezongen door Dapper Tutto, een goochelaar en belichaming van Hofmans vijand. En Dapper Tutto zingt over zijn diamanten ring waarmee hij Giulietta bestuurt. Hij hoopt dat hij de ring en Giulietta kan gebruiken om Hofman gevangen te nemen. Prachtige muziek, mooie opera. Laten we gaan luisteren.

daar moeten we even van bijkomen natuurlijk. Een prachtige aria, maar die is ook zo vreselijk moeilijk. In hoog ook voor een bariton, maar hij is een hoge bariton met heel dramatiek erin. Dus dat is natuurlijk grandioos. ik had even de naam moeten zoeken, maar dat heb ik niet gedaan. Maar oké, je maakt wel eens een klein foutje. Waar zijn we gebleven? We gaan naar het liefdesthema. En dan kun je al zien hoe oud ik ook alweer ben. Dat is toch wel al heel lang geleden. Uit een vlucht regenwulpen. En dat is, de muziek is van Laurens van Rooyen. En ik dat Krabbe daar ook die hoofdrol in had. Toch wel een hele mooie film. En het boek is natuurlijk goed. Maar die muziek is heel mooi gemaakt door Laurens van Rooyen. Laten we daarmee verder gaan. En daarna krijgen we, laten we daar niet verder over praten. Jozef Galecha, die zingt dan Besame Mucho. Gaan we.

prachtige tenor, Jozef Calleja. En ik heb hem ooit dus meegemaakt bij de Nederlandse opera, in de opera Rigoletto. En dat zong je weer heel erg mooi, een prachtige tenor. Oké, laten we nog even teruggaan naar Laurens van Rooijen. Dit is ook een mooi liefdesliedje, Just a Simple Love Song.

kijken, waar zijn we gebleven? We zijn gebleven bij die schoenerbaron van Johan Strauss. Het verhaal draait om Sandor Barinsky, die terugkeert naar zijn verwoeste grondbezit in Hongarije en verliefd wordt op, op het zigeunermeisje, een schat vindt en een leider van de zigeuners wordt. We gaan luisteren naar 3 stukken. Ja, dat is alles alweer. Ja, dat schrijven und das lezen. En weer ons getrouwd.

blijft natuurlijk schitterend, die operette. Die zich gooien de Baron van Johans trouwens in. Mooie stukken allemaal. Ik heb het heel vroeger mee mogen maken, gelukkig. Romanzo uit de film 1900 hebben we wel eens vaker gehoord. En het blijft ook een heel mooi stukje. Natuurlijk alleen al dat Ennio Morricone het heeft gecomponeerd. Gaan we maar lekker naar luisteren.

Ja, wat wou ik zeggen? Ja, Novecento, prachtige film, indrukwekkende film natuurlijk over het opkomende fascisme in Italië. Nou, we gaan langzamerhand weer diezelfde kant heen natuurlijk, zo, dan gaat het ultra verkeerd. Dan weet u waar u aan denken moet. In 1939 was dat eigenlijk ook een beetje het geval. Die hebben het gedaan. En dat hebben we nu ook weer een beetje. Ja, moet toch iemand, toch moeten ze de schuld hebben. Dus die hebben het gedaan. En terwijl die het eigenlijk helemaal niet gedaan hebben. Er is zoveel geld dat we niet weten wat we er meteen moeten. Dus eigenlijk, ja, ga nou eens overal naar luisteren. Naar die en die. En ook naar die verkeerde. Dat u denkt, dat is echt de verkeerde. En ga dan zelf eens nadenken wat het nou worden moet. En oké, uw keuze is gewoon uw keuze. Of ze leven nog in een democratische wereld. Ik probeer dit even vol te praten. Want ik heb denk ik een paar minuten over. Dus dat komt net even tussendoor. Ik ga verder met Jos Groman. En die zingt voor u Starry, Starry Night.

ik wou dat helemaal nog niet doen, want ik wil die secondes nog even wegpraten met u samen. Maar oké, okay, ja, ik wou eigenlijk nog wel zeggen, want er zijn er maar weinig van die zo'n mooie stemmen als die Josh Groban. Heel erg mooi. En ja, als laatste, het begin was alweer begonnen. Italia Mia, en dat is een stukje van Mantovani. Daar gaan we dan. Kan ik het nog terughalen? Nee, ik kan het niet terughalen. Yes, daar komt-ie.

0: Ja, dit was het weer. Het Love Classic uurtje van 9 tot 10 op de zondagmorgen. En de streaming zal volgende week wel weer goed. Dus dan zijn we de eerste half uurtje wel weer in het beeld. Voor de mensen die dat leuk vinden. Ik gooi de eindtuner nu wel in. Nee, nog niet. Want anders ben ik ook weer een paar seconden te vroeg. Er gaat wel eens wat mis hier. En dat mag allemaal. Want dan blijft het ook levendig, zou ik maar zeggen. Dus als het een beetje minder goed gaat, dan is het ook niet erg. Ja, precies. En dan hoop ik dat ik natuurlijk het tweede gedeeltje van dit stukje heb gemaakt. Maar in ieder geval, zonder gekheid, Jaap staat hier naast me. Johan ja. komt ook weer.
1: Jawel,
0: Johan komt straks erachteraan. Ze hebben weer prachtige muziek samengesteld. Want ze doen elke week weer hun uiterste best om er iets moois van te maken. Het lijkt wel een race tegen de klok dat iedereen maar zijn best doet hier bij de LOVA om het mooiste naar voren te brengen. En dat is ook leuk voor u thuis. Ik zou zeggen, blijf gezond en tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
6: Moet je naar geen nieuwe webshop?
7: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
6: Bij wie?
7: Bij Venturi.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
12: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant.

0: Het is 1989 als Annie Schilder met haar tweede soloalbum komt. En dat is Annie Schilder, gewoon gelijknamig. En de plaat die brengt een aantal singles uit, waaronder deze Adieu, Chérie. Wat een hoop ophef oplevert, want de plaat wordt bij BZD niet zo heel hartelijk ontvangen. De zangeres die zo'n 5 jaar terug daar wegging, nam dus nu een plaatje op dat eigenlijk gelijk stond aan het plaatje La France. En daardoor ging BZD juridische stappen ondernemen. Het is volgens mij allemaal afgelopen met een sisser. En in de ruzie is denk ik ook wel weer bijgelegd. Maar het was wat daar in die eind jaren 80. Dit is de ochtendshow, mensen. Welkom hier weer bij 2 uur prachtige muziek. Tot 12 uur zijn we bij je met het liedjes uit de 60, 70, 80 en 90 jaren. In het volgende uur hebben we een gast hier zitten. Of misschien wel 2 gasten. In ieder geval is Ben Kwakman hier praten over het Filantropisch Orkest dat 19, 20, 26 en 27 september gaat plaatsvinden in de Jozef in Volendam. En daar gaan we straks over praten hoe dat allemaal gaat, waar nog kaarten te krijgen zijn. In ieder geval, Ben gaat alles vertellen. Wij zijn de kermis goed doorgekomen. Jaap, en jij?
1: Ja, goedemorgen Johan Tol.
0: Goedemorgen.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja?
1: Helemaal top.
0: Ja, we hebben vorige week een prachtig mooi weekend gehad bij de lokale omroep. We hebben 4 dagen lang is er live gepresenteerd. Zijn er verzoekjes, alles erop in de hand. Met de climax natuurlijk op de zondagmorgen tijdens deze ochtendshow. Ja, toen hebben we het opkikkertje Gouden Gangmaker gepresenteerd. En die fantastische prijs die het leven is ingeroepen zo'n 2, 3 jaar terug. Heeft inmiddels zoveel impact op die kermismuziek. Dat iedereen wil natuurlijk die prijs winnen.
1: Ja.
0: En het is niet zomaar een prijs. Want er staat gewoon een grote sessie klaar voor het volgend jaar. Voor deze zieke geesten die de prijs hebben gewonnen. Met Dr. Yvelet in studio Arnold Muren. Daar gaan ze een nieuwe plaat opnemen. Daar gaan ze alles weer nog meer perfectioneren. En dat is best wel een dure prijs.
1: Ja, maar ook absoluut.
0: Ja, absoluut. Nee, dat is ook zo. Het is echt een grote prijs. Maar inmiddels zijn er meerdere prijzen in Volendam weg te geven. Want de verkleedparties op maandag van kermis zijn zo uit de hand gelopen. En zo mooi in positieve zin. Dat ook daar is een prijs aan verbonden. En dit jaar hadden we een blauwe bus. Die gewoon bij Jan Dulles voor de deur stond om 7 uur om op de foto te gaan. En we hadden een paus die op een grote trailer met een grote stoel daarbovenop door Volendam reed. Met allerlei wuivingen en alles. En we hadden natuurlijk de Bab.
1: De Bab, ja.
0: De Bab. En die heeft gewonnen de prijs voor dit jaar in 2026. De mooiste kermisverkleedpartij gaat naar de Bab. En dat waren 2 meisjes die helemaal verkleed waren als een bronzen Bab.
1: Waren het meisjes?
0: Het waren meiden, ja.
1: Ik kon het niet zien.
0: Nee, dat kon je ook niet zien. Nee. Want ze waren helemaal van kop tot teen was het verkleed. Maar ze hadden een bankje mee. En af en toe gingen ze dat bankje ergens op de dijk neerzetten. En dan gingen ze erop zitten. En ze verroerden er eigenlijk niet.
1: Ja.
0: Dus dat was een prachtig gezicht. Dat je op verschillende locaties die Bab had zitten op de dijk. En 1 keer ging er een toerist of iemand naast zitten. En die dacht, ik ga lekker even op dat bankje zitten. En toen ging die Bab bewegen. Nou, dat geloof je wel. In ieder geval was het een fantastische kermis. Ook voor onze lokale omroep. Mensen die gedoneerd hebben vorige week. Willen we nogmaals van deze plaats hartstikke bedanken. Want het is, we hebben het nodig gewoon hier bij de lokale omroep. We gaan verder met muziek. Gauw naar Sir Douglas Quintet. En dat doet hij met Mendocino, deze Doug Sam. Dit is de ochtendshow en wij zijn begonnen.

0: sorry. Ja. Wel Simon Keizer met Zullen we nog een keer. Hij doet het hartstikke goed, deze Simon Keizer. En waarschijnlijk ook weer dit jaar zal er wel weer een mooie theatertour komen. En hoogstwaarschijnlijk ook wel weer een nieuwe plaat. Want dat gaat natuurlijk gewoon door.
1: Ja, en toch is het grappig dan om te zien dat je, zoals in de grote tent, dat zo'n Simon Keizer daar gewoon heel netjes tussendoor loopt en niets aan de hand is.
0: Nee, maar dat
1: vroeger kon dat niet.
0: Nee. Maar ze zeggen wel eens, ze zijn natuurlijk iets uit de schijnwerpers vandaan. En ja. Nick en Simon zijn alweer een tijdje uit elkaar. En die waren natuurlijk beide altijd op televisie en veel in de zalen te zien, ook met optredens. En dan werkt dat toch anders. Als je iets langer uit die werpers vandaan komt, dan word je ook minder gauw herkend. En dan zijn mensen ook niet zo. En nu is het op Volendam al niet zo heel erg van we willen dit, we willen dat, we willen dat. Dus ja, die kan gewoon lekker rustig zijn gang gaan. Dat is helemaal niet erg.
1: Ja, als ik, dan is het natuurlijk feest. Want dan springt iedereen om mij heen. Maar goed, oké, je moet
0: dat ja, jij, met jou is dat heel anders. Jij bent gewoon elke week op televisie. Zo gaat dat.
1: Net zoals jou.
0: Ja. Het volgende liedje wat klaar staat, dat is toch wel een heel apart liedje. Want Paul McCartney heeft een nieuw album gemaakt laatst. The Boys of Dunglin. En zeg ik dat goed, Jaap?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Ja, nee, maar in ieder geval is het een album wat een beetje over zijn jeugd gaat. En hij heeft liedjes geschreven die te maken hebben met zijn jeugd. En het is een bepaald gebied daar in Liverpool waar ze in leefden. En al die verhalen die hij toen heeft meegemaakt, die heeft hij verkopt in liedjes. En daar heeft hij een fantastisch album van gemaakt. En critici die zeggen gewoon dat dit Paul McCartney zijn beste album is.
1: Ja.
0: Zo mooi is deze plaat.
1: Ja.
0: Nou, hij heeft zijn oude gabber in maatje van het eerste uur Ringo Starr heeft hij erbij gehaald om een mooi liedje samen te zingen. En dat heette Home to Me. En moet je maar eens luisteren. Dit is fantastisch. Paul McCartney 2026 op 84-jarige leeftijd.

Ja, wat iedereen ook al wel verwachtte in 1993 was dat natuurlijk het album Sweet Dreams van BZN de platina status ging halen. En de singles natuurlijk gewoon de top 40 benaderden. Quiereme Mucho was de single die van dat album afkwam. Maar er kwamen nog twee singeltjes vanaf. Desania en My Number One was de plaat die daar ook van afkwam. Dus ja, dat waren allemaal liedjes die succesvol waren. En in 1993 BZN dus ook. Elke week hebben we in de ochtendshow natuurlijk het favoriete lokale album dat uit de geschiedenis vandaan gehaald wordt. En hier een beetje wordt besproken. En die hele grote catalogus met die volnamen platen is uitgebracht in de afgelopen 60 jaar. Dat die is onuitputtelijk. Zo mooi en zoveel of dat er zijn. We gaan naar het debuutalbum van Mel en Vintage Future. En dat is het gelijknamige album. Daar komt de single Forever vanaf. Die inmiddels een award heeft opgeleverd. En daar komt de single Call My Name vanaf. Ook Central Station is dat op een EP'tje uitgebracht als voorloper van het album. Om kennis te maken met Mel en Vintage Future. En het kwam allemaal bij elkaar op dit album. En ja, het grappige van het hele mooie album is dat het liedje Call My Name op de radio werd gedraaid. Bij Radio 2. En discjockey Stenders die had helemaal niet meegekregen wie nou eigenlijk die Mel en Vintage Future was. Dus hij kreeg haar aan de telefoon. En wat blijkt, het was de kleindochter van Piet Veerman. En dat zou je eigenlijk op een tapie moeten kunnen afdraaien wat er toen gebeurde. Hij zegt, jeetje, ik krijg net 1 minuut terug het bericht dat jij de kleindochter bent van Piet Veerman. En zij zegt natuurlijk, ja, daar ben ik. Mijn bab is Piet Veerman. En nou, ik denk dat die Stenders, die werd helemaal gek. Die zegt, je hebt je bent de kleindochter van de Benny King van Nederland. Je bent, en zo ging hij nog een tijdje door. En vanaf dat moment was hij een nummer 1 fan van Mel. Ze deed daar vervolgens het liedje Call My Name. En dat werd dus de echte debuutsingle van dit album. En wij draaiden die ook. En samen met het liedje Willin. Dit is Mel en Vintage Future met Call My Name en Willin.

0: Het is een fantastische plaat destijds van Mal & Vintage Future. Het was haar debuutalbum. En tegenwoordig verkoopt ze toch al die zalen uit. En is ze vanaf dit album zo gestegen qua populariteit. Je hoort er wel eens bij Radio 5. Hoor je er wel eens tussen de middag met een interviewtje. En is ze wel eens de gast. En dan hoor je wat er allemaal gebeurt rond Mal & Vintage Future. Inmiddels, de afgelopen paar jaren is ze heeft ze op het Nordsie Jazz gestaan. Heeft ze allerlei mooie dingen meegemaakt. Waaronder in het voorprogramma van Eric Clapton. In het voorprogramma van Simply Red. Dat soort dingen. En het vinyl is niet aan te slepen bij Mel. En ze heeft gewoon een prachtige theatertour. Dus je zou het gewoon eens moeten beleven. Heel veel succes dus op dit moment. Deze kleindochter van The Godfather of the Piling Sound, Mal en Vintage Future. Tijd voor een mooi liedje van. Even kijken, wat zullen we doen, Jaap?
1: Jan Smit had je op de lijst.
0: Ja, we hadden Jan Smit op de lijst staan. Dat gaan we lekker doen. En Jan had het liedje wat we voor ons voor ogen hadden voor Jan. Dat was Zie wel hoe ik thuis kom. Zou Jan dat ook met kermis hebben gedacht? Zo, Jaap, zie wel hoe ik thuis kom.
1: Nee, ik heb hem niet gespot.
0: Nee?
1: Dus ik weet niet waar hij was.
0: Oké. Nou, in ieder geval, hier in de ochtendshow is hier wel met een prachtig mooi liedje van een aantal jaartjes terug van het album Leef, geloof ik. Dit is Jan Smit met Zie wel hoe ik thuis kom.

0: Goeiedag. We zitten hier een beetje te stressen. Het loopt allemaal een beetje door elkaar heen. Maar goed, dat werkt. We proberen de televisie weer aan te krijgen. En we proberen het geluid weer allemaal op de televisie aan te krijgen. Dus we zijn zwaar bezig om alles eventjes te herstellen. Maar goed, het is de Bluegrass Tip. Die is aan de beurt. En ik heb vanmorgen... En Johan die is even de deur aan het openen voor de musical director Ben Kwakman. Waar we direct over een kwartiertje een leuk interview mee hebben. En ik heb een plaat meegenomen en dat is de Bluegrass Tip van Douwe Bob. Het is eigenlijk een beetje meer country. En Douwe Bob die is meegegaan met Zac Brown in Amerika. En daar heeft hij een beetje in het voorprogramma en samen met Zac Brown opgetreden. Hij heeft daar een fantastische prestatie neergezet. Zac Brown Band, die vond het ook geweldig. En Douwe Bob die krijgt gewoon vervolg met zijn Amerikaanse avontuur met Zac Brown. Want dat lijkt toch zijn vruchten af te werpen. Want de zanger die is gewoon uitgenodigd ook naar Nashville te komen voor een gesprek met verschillende platenmaatschappijen. En een carrière in de Verenigde Staten ziet Douwe Bob wel zitten, vertelde hij maandagavond bij Eva. Ik heb een hele mooie nieuwe plaat van Douwe Bob meegenomen, Johan. En dat is echt niet te filmen hoe mooie plaat dit is.
1: Ja, van Douwe Bob?
0: Van Douwe Bob, de nieuwe.
1: Fantastisch.
0: Note to Self. Douwe Bob is al een topartiest, maar luister maar naar dit werkje. Is echt van te genieten.

0: Ja, je bent er.
1: Ik ben er, ja. Hoi. Ja. Heel mooi van Douwe Bob, Jaap.
0: Ja, prachtige plaat. Wordt echt een grote. Douwe Bob wordt een grote.
1: Ja.
0: Nee, is al groot in Nederland.
1: Dat is absoluut al een grote. Ik ben vorig jaar, of twee jaar terug ben ik geweest. Ergens in, waar was het? Zaandam of die kant op. In ieder geval was het een prachtige show. Bijzondere mooie albums. Alles laat hij voorbij gaan. Ja. Mooie praatjes tussendoor. Hij was toen net van de drank af. Dus hij maakte af en toe nog een grapje ertussendoor. Nee, Douwe Bob is oké. Okay. We gaan even eruit met Monique Smit. En daarna komen we terug met Ben Kwakman. Die gaat praten over het Philanthropisch Orkest. Dat 19, 20, 26 en 27 september aanstaande gaat plaatsvinden.
0: En dan gaan we kijken of we weer beeld kunnen krijgen.
1: Ja, oké. Okay, tot zo.

0: One Way Wind, de ochtendshow.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
6: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
8: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
9: Maar waarom Ventorig?
10: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
9: Dus baby?
10: Bij Ventorig.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Yelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
5: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
4: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
6: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
7: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Ja, Beatles for Sale was dat met een prachtig mooi liedje van dat album. En dat heet I'm a Loser. De Beatles die stappen maakten in de mid-jaren 60 en zo nog steeds aan toeren waren. En op een gegeven moment dan komt dus het album Rubber Soul op te proppen. En Rubber Soul zorgt ervoor dat de Beatles nog meer studiowerk gaan doen en nog meer dieper ingaan op de muziek. En dat in combinatie met de toeren rond de wereld wordt te heftig. En dan op het moment in de Filipijnen, ergens in 66, als ze daar zijn en niet gehoor geven aan de uitnodiging van de president daar, wordt het zo heftig in de Filipijnen dat de band besluit te stoppen met optredens en hun hele doen en daties geven aan het studiowerk. En wat er dan allemaal daarna komt, dat brengt de wereld aan het schudden. Goed, we hebben gasten hier in de ochtendshow. Dat waren de Beatles natuurlijk dan wel weer. Hè? Misschien dat die Beatles ook weer terechtkomen in de show die Ben Kwakman organiseert komende dagen. 19, 20 en 26 en 27 september. Daar komt in de Jozef dat fantastische evenement weer voorbij. Dat het Filantropisch Orkest heet. En in dit geval back again, Ben.
1: Jawel.
0: Want we zijn weer terug met het Filantropisch Orkest. En dat doen jullie al jaren. Misschien dat zo'n Beatles liedje er ook nog wel voorbij komt. Hè, in die shows, is dat zo?
1: Komt er nog voorbij? In dit geval komt er een liedje van Paul McCartney voorbij.
0: Ah, Paul McCartney, ook mooi. Hè. Prachtig mooi. Ja. Voor het zoveelste jaar. Hè, het begon in 1977. Initiatiefnemers Jaap Schilder, de Koster, Theo van Scherpenzeel. Dat soort namen. Die bedachten het allemaal in 1977. Vervolgens werd er een soort reunie georganiseerd in 1994... waarin het Filantropisch Orkest weer een nieuw leven kreeg. En dat werd zo'n succes dat het in 1996 nog een keer werd georganiseerd.
1: Klopt.
0: Ja, en dan na een verloop van tijd is het even rustig. En dan pikken jullie het weer op.
1: Klopt, het is inmiddels de 9e editie.
0: Ja.
1: En ja, dit keer is het in de Jozef. Het was altijd begonnen in de Bühne. En nu is het in de Jozef in Volendam.
0: Ja.
1: Het is een hele mooie locatie dus.
0: Ja. Ja, we hebben het dus over het Filantropisch Orkest dat volgende week 19, 20, 26 en 27 september op de planning staat. En gast heb ik hier Ben Kwakman, de organisator, initiator en ook nog eens de man die meedoet, geloof ik, gewoon lekker. Hè?
2: Musical director.
0: Ja, de musical director, moeten we het dan zo maar noemen.
1: Ben Michael de Hond, hè?
0: Ja,
1: de baas boven baas.
0: Ja, zeker.
2: Oké.
0: Okay. Nee, Ben, het zal een hele klus zijn om met zoveel mensen zo'n project te organiseren.
1: Klopt, 21 man.
0: Ja, dat is niet te geloven. Dat is niet te geloven. Het wordt een fantastisch evenement. En jullie zijn. Hoe lang zijn jullie eigenlijk bezig om dit op stapel te zetten?
1: In het begin, ik denk dat we iets van 30, 35 keer repeteerden. Maar ja, nu heb je een Michael de Hond van Beste Zangers erbij. En een Ingrid Simons, dat zijn professionals. Ingrid heeft met Rob de Nijs, noem maar op. Lionel Richie, ze hebben met iedereen gespeeld, de toppers. En. Ja, nu repeteren we denk ik 14 keer.
0: 14 keer repeteren?
1: 14 keer. Dus iedereen moet thuis zijn huiswerk doen.
0: Ja.
1: En dan kun je in de oefenplek en is het tikken spelen.
0: Ja. Tja, ongelooflijk. Ja, nee, het is een organisatie van heb ik jou daar. En dan wordt dat georganiseerd door jullie. Want er zijn natuurlijk meerdere mensen achter de schermen mee bezig.
1: Klopt.
0: En dan gaat die kaart verkopen. Dat moet hartstikke spannend zijn. 4 shows.
1: Nou, de laatste zondag is uitverkocht. Want het zijn ook allemaal zitconcerten.
0: Ja, oké. Okay.
1: En dat doen we expres. Want je hebt natuurlijk een iets ouder publiek.
0: Ja.
1: De meeste zijn boven de 40, 50, 60.
0: Ja.
1: Dus ja, die willen niet meer staan een hele avond. Dus we hebben gewoon gezegd, nou ja, dan kunnen er minder mensen in. Maar het gaat ons om de muziek. We hebben gewoon luisterconcerten.
0: Ja.
1: Dus iedereen die afkomt, die vindt het gewoon leuk. Nummers uit hun tijd, uit de jaren 70. Sommige uit 80.

0: En op die manier, ja, dan bouwen we een heel repertoire op. En iets van 3 uur muziek. Dus het zijn iets van 40 nummers in totaal.
1: Ja, ongelooflijk. Ja, dat is een vol repertoire.
0: Dat klopt.
1: Ja, wanneer was nou het eerste optreden na 1996 dat jullie het gingen organiseren?
0: Nou, dat is dan 10 jaar terug zijn. Dat was 1 jaar corona, toen hebben we overgeslagen. Dus dat is dan, ik denk 2017 als eerste.
1: Oké. En hoe gaat dat dan? Hoe pak je dat dan op qua organisatie? Hoe doe je dat dan met zoveel mensen? Hadden jullie überhaupt al zoveel mensen in die eerste edities?
0: Nou, ik heb wat eerst een concert gedaan voor ALS. En toen daarna heb ik gezegd van, nou weet je wat. Ik vond de muziekkeuze in die tijd, ja, te simpel eigenlijk. Ik denk, ja, we kunnen het al beter, want we hebben zulke goede muzikanten. Je hebt zoveel mensen. Ik zeg, nou weet je wat, ik maak een repertoire. En wie mee wil doen, die doet mee. Nou ja, binnen no time had ik 25 man. En daar zijn er inmiddels nog, ik denk, 5 originele van over. Ja, elk jaar. Ja, je krijgt met zoveel mensen dat er altijd mensen dan zeggen van, ja, die hebben andere hobby's of die hebben ander werk. Ja, of die gaan dan zelf wat anders doen.
1: Ja.
0: En elk jaar is het dan, ja, de kunst om weer nieuwe mensen te vinden. Ja. En dit jaar hebben we gelukkig dezelfde op 1 wijziging. En dat is Annie Kras. En Annie heb er eigenlijk vanaf het begin bij gezeten. Hele goede zangeres. En ja, die heeft nou afstand genomen. Zegt, ja, ik word er nu een beetje te oud voor. Dus ze is gestopt en we hebben nu Linda Schilder.
1: Ook mooi.
0: Ja.
1: Ook mooi. Een jonge artiest dan in dit geval. Annie was er al heel snel bij betrokken.
0: Klopt.
1: Volgens mij, ik hoor net van jou bij de eerste edities ook al.
0: Ja.
1: Deed ze Linda Ronstedt op een fantastische manier. En ja, dat is natuurlijk wel een beetje aderlating als die er niet meer is. Maar goed, als je Linda Schilder daarvoor terugkrijgt, dan valt het allemaal nog wel mee. Wie doen er allemaal mee? Welke artiesten, Volendammer artiesten zijn van de partij?
0: Nou ja, we hebben een basisband, dat is Michael de Hond. Dan hebben we Kerim Kees, gitaar. Mijn zoon Sonny Kwakman, gitaar. Jos Kolenberg uit Enkhuizen, gitaar. Dan hebben we 3 blazers. Diana Kwakman, Lin Veerman en Peter Bien. En dan hebben we een achtergrondkoor. Dat is dan Mirjam Hout, Davina Tol en Linda Schilder. Nou, en dan als zangers hebben we, nou, Peter Bien. Hebben we ontdekt dat hij ook kan zingen, behalve trompetten. En goed. En we hebben dit keer, wie hebben we nog meer? Johan Keizer. Dan hebben we Tom Jurjans. Dan Frank Schilder. Ik denk dat ik er dan wel ben zo.
2: Ja, mocht je er eentje vergeten zijn.
0: Ja, excuus.
2: Excuus. Er zijn zoveel namen.
1: Ja, inderdaad. Nee, het is een fantastische setting. En met een bijzonder repertoire gaan we het zo nog eventjes over hebben. Jaap, misschien een leuk plaatje wat een beetje aansluit op het Filantropisch Orkest. Wat we kunnen draaien. Wat heb je in de ton?
2: Ik heb een heleboel in de ton. Ik heb een mooie van de Everly Brothers.
1: Ja, laten we die doen. Lekker terug naar de jaren 50. Met Walk Right Back. Ah, heerlijk. Zo komen we terug met Ben Kwakman met het Filantropisch Orkest.

0: Ja, Everly Brothers uit de jaren 50. We weten natuurlijk niet of dit zo'n liedje is wat voorbij komt op het Filantropisch Orkest aanstaande 19, 20, 26 en 27 september. Maar wie weet, aan tafel heb ik Ben Kwakman, initiator en organisator van deze grote, dat grote festijn. Dat al de 10e editie is, hoor ik net. En wat daarvoor natuurlijk ligt. Jullie hebben dit herontdekt, herorganiseerd. Om zeg maar het in stand te houden, heb ik ooit eens begrepen, Ben.
1: Ja, klopt.
0: Daarom heet het ook het Filantropisch Orkest Back Again.
1: Ja, voor ons was, ja, kijk, wij komen uit een tijd. Toen wij jong waren, had je alleen, eigenlijk alleen rockbands in Volendam. Eén commerciële band, dat was niks van. Nu is het andersom, het is alleen Nederlandstalig.
2: Ja.
1: En toen werden er nummers gedraaid door Evert Jassy, bijvoorbeeld van Kansas, Point of No Return met Arme Veerman erin. Dat ik dacht van, dit was echt de muziek dat je zegt van, ja, pareltjes. Ja. Ik zei, nou, dat wil ik dan weer nieuw leven in gaan bomben. Nou, en dat is tot nog toe gelukt, gelukkig. En ja, het is een heel afwisselend repertoire. Het is van heel commercieel naar rustige ballads, naar dansnummers, terwijl het eigenlijk zitten is. Het is een zitconcert. Maar er is gezelligheid, er is van alles.
0: Ja, zo hoort het ook. Muziek uit de 60, 70, 80 en 90 jaren. Welk repertoire komt er voorbij? Komen daar de artiesten mee of beslis jij dat? Hoe gaat ze zoeken het werk?
1: En meestal ze komen bij mij thuis. En ik heb duizenden nummers. En dan gaan we gewoon kijken. Dan maak ik een vooropzetje van, nou, dit zijn ongeveer de nummers die of bij het Filantropisch Orkest passen. En dan gaan we kijken bij de zangers, wat past bij hun stem? En wat willen ze zelf zingen? En als ze zelf ideeën hebben, dan kijken we van, ja, past het erin? Nou ja, waarom zou het er niet in komen dan? Ja. Dus het gaat wel democratisch. De eerste keer dat ik echt van, nou ja, dit is het repertoire, valt niet over te discussiëren. En daarna gewoon, ja, nu wordt het gewoon gezellig.
0: Ja, nou, dat hoort erbij. Dat is gewoon heel erg mooi. Het wordt, het gaat gebeuren in de Jozef. Hey, je zegt het net al, het was hiervoor in de Bühne, is het geweest.
1: Dat klopt.
0: En waren er nog meer locaties waar het is gehouden?
1: Nee.
0: Alleen de Bühne, al die tijd?
1: Ja, in 77. En daarna was het altijd in de Jozef.
0: Dat was in de Jozef, ja.
1: En wij zijn begonnen in de Bühne alleen omdat je daar... Ja, het was zo'n groot project. Toen waren we nog met 25 man. Dus we waren de hele week bezig om alles af te stellen. Zodat het geluid goed was. En daar kon je je spullen laten staan. En in de Pius 10 en de Jozef moet je er elke avond weghalen. Want er zijn meer dingen die op daar plaatsvinden. Dus toen zijn we dus in de Bühne beland. En dat hebben we een aantal jaren gedaan. Ja, en toen zijn we op een gegeven moment overgestapt naar de Jozef. Omdat de Bühne, die wilde niks doen aan reclame en andere dingen. Het stond de verkoop stil. Nou, toen zijn er de Jozef, die wou ons graag hebben terug.
0: Tuurlijk wel.
1: Nou ja, sindsdien zijn we daar.
0: Ja, nou, fantastisch. We gaan nog even een plaatje draaien uit het verleden. Jaap, hebben we nog een leuke oude?
2: Ja, ik heb nog een hele grappige en dat is Keep on Smiling.
0: Ja, toch. Kan niet mooi, want we blijven lachen natuurlijk. Ja. Gaan we die even draaien? Komen we zo nog even terug met Ben Kwakman van het Filantropisch Orkest. Want hij gaat hier vertellen waar die kaarten te koop zijn allemaal op Volendam. Ja, tot zo. Hey.

0: James Lloyd in de ochtendshow. En zo'n lekker oud liedje uit de jaren 70. En wie weet dat het bij het Philanthropisch Orkest aanstaan. Dus 19, 20 en 26 en 27 september ook voorbij komt. Je weet het nooit, want het repertoire gaat echt van 0 tot 100 jaar. En is voor iedereen is er wat wils. Aan tafel heb ik dus Ben Kwakman, de grote man achter dit grote Philanthropisch Orkest, wat al zijn 10e editie ingaat. En Ben heeft onlangs uitgelegd wat er allemaal gaat gebeuren, wie er aan meedoet en hoe groot het project eigenlijk is. Met 21 personen gaat het straks weer gebeuren. Het komend weekend alweer. Ben, waar kunnen de mensen de kaarten krijgen?
1: Nou, de kaarten kun je kopen bij de Jozef in Volendam. Of online, ook bij de Jozef. Of je kijkt op onze web, ook een website, dat www.hetfilantropischorkest.nl. Daar staat ook alle repertoires op die over de afgelopen 9 jaar hebben gespeeld.
0: Leuk, leuk, leuk.
1: Maar ook meer informatie over degenen die of meedoen. Dus het is hartstikke goed om daar eens een keertje naar te kijken.
0: Lekker informatief.
1: Ja, en daar staat ook een link op, zodat je direct kan online bestellen.
0: Oké, dat is ook mogelijk. Dat de mensen buiten Volendam online kunnen bestellen. Ja. Dus dat is
1: www.hetfilantropischorkest.nl.
0: Dus voor de mensen buiten Volendam, onze luisteraars buiten Volendam, ga naar de website als je geïnteresseerd bent in een stukje mooie muziek, wat eigenlijk bijna door alleen Volendammers wordt vertolkt en gespeeld. Het komend weekend gaat het al gebeuren.
2: Ja, mocht je met een grote groep zijn, dan kun je altijd een tafel reserveren, toch?
1: Zeker. Ja. En je kan zelf kiezen, wil je hoog zitten, wil je laag zitten?
2: Ja.
1: En nou, dat wordt dan geregeld.
0: Ja, dus het is ook een hele zitsituatie. Dus voor de mensen die niet goed ter been zijn of mensen die niet meer een hele avond kunnen staan, is het een ideale mogelijkheid om gewoon lekker ze eigen laten verwennen met al die mooie muziek die er voorbij komt.
1: En het volume wordt ook niet te hard.
0: Nee, nou, dat is fantastisch. Dus ik zou niet meer weten waarom je niet heen moet gaan volgend weekend.
2: Nee, dat is gewoon, dit is ongelooflijk genieten van begin tot het eind.
0: Van begin tot het eind. Goed, dus het Philanthropisch Orkest volgend weekend 19, 20 september en de week erop op 26 en 27 september. 3 uur lang liedjes uit het heden en uit het verleden met een cast van 21 personen. Kaartverkoop is inmiddels uitgelegd waar je het kan vinden. En Ben?
1: Een dingetje, op zaterdag is het, gaat de zaal open om 7 uur. En is het concert begint om 8 uur. En op zondag hebben we altijd een matinee. Zaal open om 3 uur. En het begint om 4 uur. Nou, tot een uur of 8:30, 9.
0: Ja, en dan ga je meteen op bed.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, nou ja, goed. Dat is toch een prachtige tijd. Ben je weer fit de volgende dag voor de mensen die een biertje lust. Toch?
1: Of even na zitten met de muzikant.
0: Dat zou allemaal kunnen. Nee, perfect. Dus nogmaals, 19, 20 en 26 en 27 september. Het Philanthropisch Orkest is back again. Hier op Volendam in de Sint-Jozef. Ben, bedankt.
1: Graag gedaan. Jullie bedankt.
0: Oké. We gaan verder met Yves Berendsen.

thuis beginnen. En net toen je naar buiten wou naar binnen. Toen je dacht, het is me te veel, toen werd het minder. En toen je dacht, ik ben een rups, bleek je een vlinder. Toen je dacht, had je iets won, had je verloren. En toen je dacht, nu ga ik dood, werd je geboren.

beter, werd het slechter. Toen je dacht, ik geef het op, bleek je een vechter. Toen je dacht, een realist te zijn, een dromer. En toen je dacht...

0: maakte er een fantastische versie van. En we kennen hem van André van Duin. Ja, dan moet je er maar een neus voor hebben om dit soort liedjes eruit te pikken. En dan zelf daar nog een mooiere versie van te maken. En dat doet Yves Berendsen met Zeilen op de Wind van vandaag. Een liedje dat eigenlijk, als je er goed over nadenkt, iedereen in het leven mee te maken krijgt en eigenlijk moet doen. Ja, we gaan naar de originals. En die originals die gaat dit keer over Carl Perkins. Carl Perkins was een man die bij Sun onder een contract zat. En ja, die was een van die legendarische artiesten die daar hits maakte. En later namaakte. Zoals een Elvis Presley en een Johnny Cash. En een Jerry Lee Lewis. En al dat soort gasten die zaten daar bij Sun. En die maakten daar elke dag muziek. En probeerden aan de man te komen met weer een singeltje. En die Sam Phillips, die man onder dat label, die deed er alles aan om de jongens in de picture te brengen. Zo schreef, ik denk in 1955, 56, schreef daar Carl Perkins Blue Suede Shoes. Vlak voordat hij het uit wilde brengen, kreeg Carl een ongeluk. Een groot ongeluk waarbij hij een tijdje uit de roulatie was. Dus kwam het liedje bij Elvis Presley te liggen. En Elvis had zoiets, ik wil het wel opnemen, maar dan moet Carl eigenlijk beter zijn voordat ik het ga opnemen, anders doe ik het niet. Want ook Elvis kwam bij Sun vandaan. Maar iets daarvoor had een ander het opgenomen.
1: One for the money, two for the show, three to get through.

0: me down, step on my face, slander my name all over the place.
1: Ja, ja, dit is een verrassende bijdrage van Pee-wee.
2: Van Pee-wee King.
1: Pee-wee King.
2: En die was in 1956, net 2 of 3 weken voor Elvis Presley.
1: Ja, maar die Elvis Presley, die was natuurlijk inmiddels naar RCA verhuisd. En die was zo groot aan het worden, dat eigenlijk de versie die Elvis deed, die overliep alles wat er dan daarvoor nog uit was gekomen natuurlijk.
2: Ja, kun je ook horen trouwens. Want dan zie je dat het verschil tussen Pee-wee King en dan de opname van Elvis. Ja, dat breekt natuurlijk alles.
1: Ja, die grote RCA-studio's. Misschien dat we even Elvis een stukje voorbij kunnen laten komen.
0: Well, it's a one for the money.

Ja, en zo werd het een wereldhit onder de naam van Elvis Presley. Maar die Carl Perkins zat dus nog steeds met het feit dat zijn liedje... hij is er natuurlijk gewoon wijzer van geworden. Want die plaat Blue Suede Shoes verkoopt tot dag van vandaag... Nog miljoenen keren wordt hij gestreamd natuurlijk in de wereld. Dus die erven van Carl Perkins die lachen zich een slag in de ronde natuurlijk. Maar later, misschien wel in de jaren 90... toen heeft Cliff Richard heeft er een keer een kunsteltje van gemaakt... Om een duet te krijgen met Elvis Presley. En dat is later een beetje in elkaar gezet. Hoe klonk die ook weer, Jaap? Well, it's a one for the money.

0: allemaal Blue Suede Shoes in. Allemaal kwam dat op de rekening van de Carl Perkins erven terecht. Johnny Rivers nam het ook op. En die had er ook weer een bescheiden hitje mee. De plaat is de wereld rondgegaan met diverse artiesten, waaronder deze Johnny Rivers. En die klonk zo.
1: Well, it's a one for money, two for the show. Get ready now.
2: Hier zit dan weer een heel andere baspartij in.
0: Ja, prachtig. Maar goed, uiteindelijk nam Carl Perkins het zelf op. Hij was opgelapt. Hij kwam uit het ongeluk vandaan en is de studio ingedoken en heeft het vervolgens zelf uitgebracht in eigenlijk een fantastische versie. Deze man heeft destijds ook door het ongeluk is hij een hoop misgelopen. Toen kwam Elvis in een stroomversnelling als king of rock'n'roll. En zo ging Carl Perkins een beetje naar het tweede plan, op het tweede podium. En dat bleef hij altijd wel. Hoewel hij prachtige platen uitbracht en hele mooie liedjes uitbracht. De Beatles werden fan van Carl Perkins. En zodoende is er een optreden geweest in de jaren 80, waarin Carl Perkins in het zonnetje werd gezet en dat Ringo Starr, Eric Clapton en George Harrison te gast waren bij Carl Perkins. En hij kon zijn tranen niet meer bedwingen. Want hij kreeg de credits, wat hij eigenlijk zo graag had gewild jaren eerder, kreeg hij in de jaren 80 alsnog van drie grootheden uit de muziek. Dus dat is een prachtig mooi moment om dat te zien. Maar nu gaan we terug naar de jaren 50. In de versie van Blue Suede Shoes gaan we draaien van deze Carl Perkins.
1: Well, it's one for

0: Carl Perkins. Mooi.
1: Uit het rijke muzikale verleden. De schatkistplaat van deze week.
0: Dankjewel Robert voor de mooie woorden. De schatkistplaat voor deze week die komt van... Het komt uit de jaren 90 geloof ik. Begin jaren 90. Toen de Tros een prachtige mooie reeks uitzond van Vocaal Centraal. Daar werden diverse artiesten voor benaderd. Waaronder een Piet Veerman die daarvoor benaderd werd. Om zijn album In Between daar te promoten. Maar ook BZN die in nog steeds vanaf die begin jaren 80, in eind jaren 70, in die lift zaten. In de ene platina plaat naar de andere haalde. En toen in die periode werd BZN gevraagd voor Vocaal Centraal. En wat leuk was van die uitzendingen is dat er dan een gast bij gevraagd werd. Zo werden er bij Piet Veerman en Thomas Tol en Kees Tol gevraagd. Een Annie Schilder werd erbij gevraagd. En bij een BZN werden daar bijvoorbeeld jong talenten als Tamara Tol en toen Rosemarie Koning gevraagd. En het plaatje wat hun deden was natuurlijk een liedje van BZN die recent was uitgebracht op dat moment. Maar het was verrassend dat BZN jong talent in de uitzending haalde om een liedje van hun te laten zingen. Dat was leuk. Later hebben ze dat nog een keer gedaan met Jantje Smit. En iedereen weet hoe dat is afgelopen. Maar deze versie van BZN Vocaal Centraal stonden deze Tamara Tol en Rosemarie een beetje in de schijnwerpers. En hoe leuk is dat? We gaan draaien Gimme Gimme Happiness. En we gaan terug naar de jaren 90 hier in de ochtendshow. Naar Vocaal Centraal als de schatkistplaat.

Franco Postelli in de ochtendshow hier. De geboren Italiaan uit 1940 heeft heel veel mooie liedjes gemaakt. En zo kreeg dat ergens in Volendam een plekje waar op een gegeven moment toch wel uit iedere huiskamer bijna Franco Postelli kwam vandaan zwieren uit de boksen. En dat is natuurlijk fantastisch. En dit komt uit de jaren 90, geloof ik, dat dit is uitgebracht van deze man, van deze Italiaan. Het zal je niet zijn ontgaan dat de kermis weer helemaal op diverse momenten in teken stond van de Cats. I Walk Through the Fields is inmiddels een cultplaat geworden die in het stadion hier in Volendam wordt gedraaid alvorens de SC gaat voetballen. Overal in de cafés, als het aangaat, dan gaat iedereen meezingen. En dit keer heb ik het zelf ook weer meegemaakt op de Volendamse dijk maandagmorgen. Als er gewoon drie cafés naast elkaar het liedje meezingen, I Walk Through the Fields. En dan weet je eigenlijk niet wat er gebeurt. Wat voor impact dat heeft als die plaat aangaat. En dat begint allemaal ergens in 1970. Als de Cats in die studio's daar in Hilversum. En in Heemstede moet ik zeggen. Die plaat opnemen onder het label van Bovema EMI. En ja, het is een compositie van Kees. En broer Jaap heeft ooit die stemmen gezegd. Dat hij het moment nog voor de Geestkanaal, dat Kees op die Edammerweg 28 met de gitaar aan zijn hand uit zijn kamertje kwam lopen en naast Jaap ging zitten. En hij zei, Jaap, wil je even luisteren wat ik gemaakt heb net? En daar kwam I Walk Through the Fields uit. De plaat is inmiddels, zoals ik zeg, al een cultstatus heeft het gedaan. Dus overal waar het gedraaid wordt, iedereen zingt dan mee. En dat gebeurt ook in de tent. Want dit keer was Barry Pietel afwezig in dat grote evenement op die tent. En iedereen wachtte natuurlijk op die Pietels. En Ber was er niet in wat nu. Want je kan toch niet met twee Pietels het podium opkomen. Dus Jan Dulles was op dat moment even Pietel Ber. En die voegde zich bij die legendarische drie. En ze hebben daar A Walk Through the Fields gespeeld en gezongen in de tent. En dat dak ging eraf. En als ik Peter Pietel moet geloven, is het de belevenis uit zijn leven geweest. En dat moment wat ze daar vorige week hebben beleefd, hadden ze nog nooit meegemaakt. Nou, reden genoeg om de plaat lekker te draaien hier in de ochtendshow van The Cats. I Walk Through the Fields van het album Take Me With You in de ochtendshow.

0: Het album kwam uit in 1971. Met als voorloper die nummer 1 hit, Where Have I Been Wrong, gingen de Cats in maart 1971 naar Indonesië om daar dit album te promoten. 3 weken lang. De plaat die werd goud natuurlijk. En de plaat werd ook in Japan uitgebracht. En de single vanzelf, I Walk Through the Fields, werd daar ook uitgebracht. En werd daar nog een hit in Japan. Allemaal rond 1971. Goed, we gaan eruit met een mooi liedje van... Ja, waar gaan we ermee uit eigenlijk? Ah, met de zomer voorbij, ja.
1: Ja, want de zomer is na de kremmers.
0: Ja, dan is die voorbij. Jaap, ik wil je bedanken voor die fantastische techniek weer vandaag met kunst en vliegwerk.
1: Het was fantastisch om te doen, Johan
0: Tol. Ja, heel mooi.
1: Jij bedankt voor de presentatie en het samenstel van dit
0: fantastische programma.
1: Geen woorden.
0: Oké, voor de mensen thuis, volgende week 10 uur, zelfde tijd, zelfde plaats. De ochtendshow. Tot de volgende week. Dag.
1: Dag.

0: One Way Wind, de ochtendshow. Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door interieurservice Volendam.
2: Nou ja, niet nou.
3: Herkenbaar, geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
2: Nou ja, niet nou.
4: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
6: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
7: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
8: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
7: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
8: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
9: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
10: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
11: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
12: Moet je naar geen nieuwe website?
13: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
12: Bij wie?
13: Bij Ventori.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
12: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs. Maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
13: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
14: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Zo luisteraars, hartelijk welkom hier bij Muziek van de Straat op deze 13 september, het jaar 2026. Ja, we zijn weer helemaal terug van de zomerstop.
1: Ja, dat was maar wat, hè?
0: Ja, zeker.
1: Dan moet je toch altijd weer een beetje inkomen, maar ik heb er wel weer zin in, hoor.
0: Ja, zeker, zeker. Maar goed, je zit nog steeds in het zomersfeer, laat het zomaar zeggen.
1: Nou, als ik af en toe zo naar buiten kijk, zit ik toch al midden in de herfst, hoor.
0: Nou goed, als je hier binnen, dan is het behoorlijk warm.
1: Binnen is het nog lekker warm. Ja. Hey, nou, wat gaan we allemaal doen? Nou, eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd aan onze uitzending.
0: Nee.
1: We blijven gewoon lekker vertrouwd met veel nieuws uit de regio. Lekkere muziek. Peter Nierop, die is ook
0: weer
1: bij, onze columnist.
0: Ja, heb volgens mij weer zin in, hè?
1: Ja, hij heeft het wel gemist, hoor.
0: Ja, dat dacht ik al. Dat,
1: dan zit hij ook echt de eerste weken zit hij zich ook te bedenken van... Oh, nee, ik hoef geen column, nee.
0: Nee, maar zijn kladblok staat vol.
1: Zijn kladblok staat helemaal vol van de afgelopen weken, wat er allemaal gebeurd is. Ja. Dus daar fietsen we met de column een beetje doorheen. We hebben natuurlijk ook weer gewoon in het tweede uur de Love Lieveling, de primeur.
0: Ja.
1: Ook weer een hele leuke, dit keer van een artiest die 30 jaar in het vak zit.
0: Zo, kijk eens aan zeg.
1: En we hebben een nieuwe rubriek.
0: Ja, dat klopt, ja. Iets met een theezakje.
1: Ja, mag ik je theezakje even lenen?
0: Ja.
1: Dat is gekomen omdat jij sinds kort ook thee drinkt. Jij dronk voorheen altijd alleen maar koffie.
0: Ja, goed, s'avonds vind ik het wel lekker om af en toe even thee te nemen, ja. Dat klopt, ja.
1: En op jouw theezakje, op dat labeltje, daar staat altijd een vraag.
0: Ja, dat klopt.
1: En toen dachten wij van nou, in de tijd dat het helemaal hot is om podcasts te maken en van alles en nog wat over jezelf te vertellen, dachten we van, waarom doen we nou niet iedere keer zo'n theezakjesvraag?
0: Ja. Ja.
1: Alleen, ik zit al de hele tijd, wil ik stiekem kijken, maar jij bewaakt die thee.
0: Ja, je mag het nog niet zien inderdaad.
1: Nee,
0: ja.
1: Jij bewaakt het echt met je leven. Dus het is voor mij ook een verrassing welke vraag erop staat. Heb je hem zelf al gelezen?
0: Ja, zeker.
1: Dus jij weet gewoon al wat de vraag
0: het.
1: Is?
0: Ja.
1: Och, jeetje. Nou ja, we gaan in ieder geval lekker beginnen met de muziek uit de jaren 70, zoals u gewend bent. Hier is Queen met You're My Best Friend. MUZIEK

0: Lekker plaat dit hoor, van Full House en Standing on the Inside hebben ze het over. Uit 1976. Goed, we gaan over naar de muziekagenda van deze week.
1: En die agenda trappen we af met het PX Songwriters Guild. Het PXSG, zoals het ook wel genoemd wordt, is een collectief van songwriters met een open podium op iedere vrijdag van de maand in Pop- en Cultuurhuis PX Volendam. Naast het publiek vermaken is het een manier voor songwriters om onderling ervaring uit te wisselen en podiumervaring op te doen. Vrijdag 18 september treden diverse artiesten van het guild om 20:30 s'avonds op. En altijd leuk, de toegang is geheel gratis. En dan over naar de harmonie in Edam. Want de Amerikaanse singer-songwriter en multi-instrumentalist Ted Russell Kamp die keert in september terug naar Nederland en België. In 13 dagen tijd speelt hij 13 concerten, waaronder op zondag 20 september in de Harmonie Edam. Zijn Americana, country en roots muziek brengt hij liefst op kleinere podia ten gehore, daar waar de afstand tussen artiest en publiek beperkt blijft en songs en verhalen centraal staan. Na zijn eigen carrière heeft Kamp een indrukwekkende staat van dienst als muzikant, songwriter en producer. Hij is vooral bekend van zijn jarenlange samenwerking met Shooter Jennings en werkte mee aan Grammy-winnende albums van Tanya Tucker en Robert Randolph. Ted Russell Kamp, zondag 20 september dus om 4 uur 's middags in de Harmonie Edam. En voor meer informatie en kaartverkoop kun je terecht op www.harmonie-edam.nl. En we gaan hier ook lekker naar hem luisteren. Hier is Ted Russell Kamp met Stick With Me.

0: was Douwe Bob, luisteraars. En Note to Self.
1: Ja, en die was de afgelopen week ook de lieveling.
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
1: Dus ik denk van ja, wij hebben hem net niet kunnen draaien natuurlijk. Omdat de lieveling wat later begon deze week. Ik denk nou, ik pak dit lekkere nummer toch nog even mee hoor.
0: Zo is het.
1: Hé, hey, en nu we toch zo lekker bezig zijn met muziek. Er is goed nieuws voor BZN-fans. Want er komt een nieuw schuifje uit van de band.
0: Ah.
1: Vorig jaar bestonden ze natuurlijk 60 jaar. En omtrent dit jubileum werd van alles en nog wat georganiseerd. Waaronder een hereniging van de band en het uitbrengen van een nieuwe single, Thanks genaamd. Hebben wij ook wel regelmatig gedraaid. En ja, toen was er ook nog die grote fandag die werd georganiseerd hier in Volendam. En tot ieders grote verrassing beklom BZN opeens gewoon het podium voor een mini-concert. Waarin zij 6 nummers ten gehore brachten. Nou, voor alle fans die daar destijds helaas niet bij aanwezig konden zijn, of voor hen die er wel waren, maar het dolgraag nog eens een keer zouden herbeleven, komt op 16 oktober aanstaande zowel een cd als lp uit met de 6 nummers die BZN vorig jaar live zong tijdens de fandag. Dus echt speciaal voor alle fans of gewoon iedereen die het lekker vindt om naar te luisteren. Nou, één nummer die er zeker op staat, dat is The Banjo Man. En die ligt nu ook klaar op onze draaitafel.

0: You come from Cotton Eye Joe.
1: Ja, dat was Rednecks met Cotton Eye Joe uit 1994. Ja, en het is vandaag nog de hele dag Open Monumentendag. Alle activiteiten die kunt u terugvinden op onze website www.rtvlove.nl. En voor iedereen die nu lekker op weg is, is het wel belangrijk dat ze weten of ze geen nat pak onderweg krijgen. Dus ik zou zeggen, kom maar door, Richard.
2: Nou goed, eens even kijken hier, want vandaag ziet het herfstachtig uit. Het is grijs met af en toe een bui. De wind is merkbaar aanwezig en komt uit westelijke richting. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen vaker droog en kan de zon nog even doorbreken. De temperaturen komen uit rond de graad of 19. Het is vrij normaal van de tijd van het jaar. Goed, het is wel verkeer?
1: Ja, okay. Zeker. En we beginnen met het verkeer in Monnikendam. Vanaf maandag 14 september wordt er gewerkt aan de bestrating en riolering van de haven en een deel van de Havenstraat. De werkzaamheden worden in 4 fasen uitgevoerd en duren naar verwachting ongeveer 8 weken. Op werkdagen zijn delen van de haven en de Havenstraat tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags afgesloten voor doorgaand verkeer. Buiten deze tijden en in het weekend blijft doorgang mogelijk via rijplaten. En tot slot ook nog wat verkeerssituaties in onze eigen gemeente. In de periode van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 september vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Klemweg in Wadder. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het verkeer.

0: New Media en John West en Habibi was dit. En er was een nieuwe single, maar ook een nieuwe single. Dat was van Raymond Harmens. En Ons pakken ze niet.
1: Ja, pak je me niet?
0: Nee, wat?
1: Als ik heel hard wegren?
0: Nou, ja, oké. Okay.
1: Ik denk dat je maar wel inhaalt.
0: Nou, dat weet ik niet.
1: Ja, ik, nou, ben niet zo, ik ben niet zo snel, hoor.
0: Nou, ik ben ook niet zo snel, maar heb ik begrepen de laatste dagen.
1: Tegenwoordig, als ik keihard wegren, ja, dan lijkt het wel net alsof overal een steentje los ligt of zo. Want ik leg zo op mijn platte snuit.
0: Ja, oké. Okay. Nou goed, dat is een paar weken geleden lag ik ook om mijn gaten. Maar goed, dat is wat anders. Hey, goed, we gaan over naar Peter.
1: Peter Nierop, ja, onze columnist, die is er ook weer bij dit nieuwe radioseizoen. Ja, en hij heeft natuurlijk ook een paar weken vakantie gehad, omdat wij radiostop zomerstop hadden.
0: Dan moet hij vakantie nemen.
1: En dat viel hem toch wel zwaar. Maar hij heeft zich wel vermaakt met bijhouden wat er allemaal in die weken is gebeurd.
0: Nou goed, we gaan luisteren.
2: Twee maanden geen column schrijven. Dat is lang, hoor. In het begin zit je er nog helemaal in. Hoor je wat in het nieuws en dan denk je, goed onderwerp. Oh nee, het is zomerstop. En dan ga je dingetjes op een bloknoot schrijven, voor als je weer mag. Maar al gauw is dat zoveel dat het je gaat duizelen. Even kijken. Ik weet nu dat huisdieren toch niet gelukkig maken. Nieuw onderzoek heeft dit uitgewezen. Dus ik keek naar Badger, die er helemaal depressief van werd toen hij het hoorde. Hij deed toch zo zijn best. Ach, laat ze maar kletsen. Die onderzoekers hadden niks beters te doen. En we hadden een zonsverduistering. In Nederland 90%, maar in Spanje was de zon eventjes volledig bedekt. Er was de gebruikelijke gekte rond de brilletjes. Mensen die op het laatste moment nog op jacht gingen naar zo'n ding. Als je dan nog 2000 van die eclipsebrilletjes had, nou, dan was je spek kopen. Wij besloten om het spektakel thuis voor de buis te volgen. De manier waarop Rob Tripp uit de presentatiestudio liep, helemaal naar het dak van het gebouw, dat hebben al die brilletjes dragende zonaanbidders mooi gemist. Sukke mooie televisie. Hoewel de politiek met reces was, ging de ophef over asiel gewoon door. Hadden we in mei al gezien dat in Loosdrecht alle remmen losgingen. In augustus wisten inwoners van Engelen daar moeiteloos overheen te gaan. Of beter, ze zakten door de ondergrens van de beschaving. Huizen werden beklad met spreuken van het allerlaagste niveau. Een auto werd gestolen en in de sloot teruggevonden. Explosieven, vuurwerk en een blokkade van de A59... Kortom, het inmiddels standaard pakket om duidelijk te maken dat asielzoekers het land uit moeten. In dezelfde zomermaanden las ik ook dat de stroom Amerikanen die inmiddels naar ons land komen steeds groter wordt. Dat zijn dan mensen die zich niet meer thuis voelen in hun eigen land, zolang de grote oranje leider daar de baas is. Strikt genomen zijn dat ook asielzoekers. Ik denk dan, onze AZC's zitten al zo vol. Waar laten we ze allemaal? En die Amerikanen, moeten die dan ook een inburgeringscursus volgen en de taal leren? We willen toch niet dat er met twee maten wordt gemeten? Maar dan blijkt dat Amerikanen kennelijk een streepje voor hebben. Die komen hier naartoe onder het Dutch-American Friendship Treaty. Dan worden ze ondernemer, krijgen een verblijfsvergunning en starten een bedrijf. En dat kost maar 4.500 euro startkapitaal. Of ze gaan studeren, of nog beter, gezinshereniging. Een Nederlandse of een Europese partner en je bent binnen. Ja, ik snap dit best. Iedereen is op zoek naar geluk, naar veiligheid, naar een vredig bestaan. Maar wat is nou precies het verschil tussen een Iraanse tandarts die zijn land ontvlucht uit angst voor vervolging en een Amerikaan omdat hij simpelweg genoeg heeft van het politieke klimaat in zijn land? De een moet de route volgen langs AZC's, taalkursussen en wachten op een woning. Zijn diploma's zijn hier niets waard en hij mag pas werken als dat allemaal is afgerond. De ander heeft het een heel stuk makkelijker. Maar allebei zorgen ze ervoor dat de druk op de woningmarkt alleen maar groter wordt. En dan komen de eerste politici terug van vakantie. En die gaan weer dingen doen. Jamie van Essen, de minister van Landbouw, moet proberen het stikstofprobleem op te lossen. Ik vind dat dapper, want we hebben helemaal geen stikstofprobleem. Gewoon eventjes de regeltjes aanpassen en klaar. We hebben het allemaal gezien. De inkt was nog niet droog of daar gingen de trekkers alweer. De vlaggen omgekeerd en stapvoets over de snelweg. Dat er 2 doden vielen in de file daarachter was heel erg. Maar ja, dat kon je de boeren toch eigenlijk niet verwijten. LTO, dat zijn verraders, want die praten wel met het kabinet. En zonder de boer geen voer, een spreuk die lekker bekt, maar niet echt accuraat is. Kortom, er is niets nieuws onder de zon en er is nog geen begin van een oplossing. Een aantal kranten kregen een boete omdat ze in de ogen van de inspectie van gezondheidszorg en jeugd te veel reclame maakten voor afslankmiddelen als Ozempic en aanverwante pillen. De kranten vonden dat onzin. De artikelen waren kritisch en wetenschappelijk onderbouwd. En natuurlijk de persvrijheid. Dit was regelrechte censuur. Kom, kom jongens, maak je niet zo dik. En de voetbalcompetitie was nog maar koud begonnen, of de Feyenoord-fans hadden al de eerste gestaakte wedstrijd voor elkaar. Vuurwerk vloog het thuisvak in, 7 gewonden bij het publiek van Cambuur. En een paar weken later deden de hooligans van Utrecht hetzelfde. Als neutrale volger vraag ik me af, hoe komen die bommen het stadion in? Verstopt in een kont, hoor ik dan. Ik zeg dan, hou bij elke uitsupporter een brandende fakkel onder hun reet. Je hoeft maar 1 hooligan te laten ontploffen aan de poort en dan weten ze het wel. Of sluit het uitvak af nadat er weer iets misgaat. En pas weer open als de daders zijn gepakt. En geen gezeur over de goeden die dan lijden onder de kwaden. Want als de goeden hun kop houden, worden ze vanzelf ook de kwaden. Hé, lekker toch zo'n zomerstop.

0: Ja, dat was wel een nummer 1 dit hoor. Hanway en What is Love uit 1993. En daarvoor hoorde je Play the Itty.
1: Nou, Playa Hitty.
0: Oh ja, Playa Hitty en The Summer is Magic.
1: Ja, en dat was ook een giga-hit in de jaren 90, hoor.
0: Ja, zeker.
1: Veel in de jaren 90 zitten we dit keer toevallig.
0: Ja, dat lijkt me ook wel eens zo, dat ik dat zo zie
1: ook wel eens,
0: op de playlist.
1: Ja, ook wel eens leuk. En ja, ondertussen gaan we wel alweer naar het nieuws. Zo'n uur vliegt voorbij.
0: Ja, zeker.
1: En ja, Museum Beeld en Geluid die heeft de eerste 10 namen bekendgemaakt van iconen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis die in de Songwriters Wall of Fame worden opgenomen. Het gaat om onder andere Herman van Veen, Ramses Shaffy, Belinda Muldijk, John Eubank en Frank Boeien.
0: Oh, mijn favoriet ook. Ja.
1: Jouw favoriet inderdaad.
0: Ja.
1: Nou, de artiesten worden morgen gehuldigd tijdens een feestelijke show bij Beeld en Geluid in Hilversum. En ja, over Frank Boeien, die kennen we natuurlijk onder andere van het prachtige nummer Kronenburg Park. Een nummer dat ontstond toen hij in 1985 door de tippelzone van het Kronenburger Park liep en een oud klasgenootje herkende. In een opwelling schrijft hij het nummer en richt zich hierin ook tot haar. Ga die wereld uit, hou ermee op of stop in ieder geval met die heroïne.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
1: Moet je naar je nieuwe webshop?
2: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
1: Bij wie?
2: Bij Venturi.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui, dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n 2. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Johnny. Uit 1986 allebei.
1: Ja, nou ja, Who's Johnny? Nou, wij kennen Johnny wel, hoor.
0: Zeker.
1: En dan heb ik het niet over Johnny de Bol. Maar Johnny was vroeger onze buurman. Ja.
0: Echt waar?
1: Ja, onze buurman. En die was ook helemaal gek van radio geluid en radio uitzendingen en radio apparatuur.
0: Dus,
1: je hebt er zelf ook naast gewoond, dus jij kent hem ook heel goed, toch?
0: Die Johnny. Ja, ik moest eventjes.
1: Je moest gewoon even graven.
0: Ja, klopt. Ja, het is alweer 10 jaar geleden. Ja, nee, dat klopt inderdaad, ja. Maar goed, luisteraars, hartelijk welkom hier bij Muziek van de Straat. Het laatste uur alweer. Zometeen hebben wij de... Mag ik jouw theezakje verlenen?
1: Ja, nou ja, ik moest me echt inhouden om niet te kijken wat er op jouw theezakje staat. Ja. Maar iedere keer als ik er alleen al naar wees, dan kreeg ik een map op mijn vingers.
0: Nee, dus je mag het gewoon nog niet weten.
1: Ik mocht het gewoon nog niet weten.
0: Maar goed, nu luisteraars, hebben we ook de Love Lieveling van deze week.
1: En die is dit keer van Edcilia Romri. Want die zit 30 jaar in het vak. En dat viert zij onder andere met een optreden in AFAS Live op 14 november aanstaande. En vooruitlopend op dit concert heeft ze een nieuwe single uitgebracht. Met Jij was bij mij brengt ze een ode aan haar fans en alle mensen die haar de afgelopen 30 jaar hebben gesteund. Het nummer schreef zij zelf in samenwerking met Gentle Paul en haar man Tjeerd Oosterhuis. En een beetje steun kan Romli ook nu wel gebruiken, want ze is onlangs met spoed geopereerd aan haar blinde darm. En ik weet dat dat niet lekker is als dat met spoed gebeurt. En ook de promotie van haar nieuwe single valt daardoor een beetje in duigen. Maar door de single Love Lieveling te maken, geven we het nummer graag een boost. Op het moment dat Romli zelf even noodgedwongen bedrust moet houden. Van harte beterschap, het ziel.

0: Ja, luisteraars, dat was Romy Montero en Spaans Benauwd hebben we het over.
1: Ook weer een nieuwe single. We hebben weer lekker veel nieuwe singles meegenomen.
0: Ja, zeker. Ja, dat vind ik
1: dus
0: wel weer fijn.
1: Dus ik wil ook gewoon minimaal straks gewoon die jingle weer horen.
0: Die weer, ja.
1: Die. Ja, iets met nieuw, nieuw of zo.
0: Ja, weer een nieuwe single.
1: Ja. Hé, er schijnt nogal wat ophef te zijn over dat stuk N247 vanaf de rotonde bij de Lokkemietjesweg tot aan de stoplichten bij het busstation in Edam.
0: Dat stuk.
1: Ja, omwonenden die klagen over de toenemende overlast van het verkeer op dat stuk weg. En zijn daarom een handtekeningenactie gestart die ze willen inleveren bij gedeputeerde staten. Nou, volgens die omwonenden zou onder andere de snelheid omlaag moeten van nu 80 km per uur naar 50 km per uur. En daar zou dan ook vaker op gehandhaafd moeten worden. Ze pleiten ook voor ander asfalt, het zogeheten ZOAP of wel fluisterasfalt. En ook wordt er aangedragen om planten om planten te plaatsen. En dat het dan zo'n groene geluidswal wordt. Dat houdt dan en vervuiling tegen, maar ook lawaai. Dus daar wordt ook voor gepleit. Nou, de klachten over dit deel van de N247 zijn niet nieuw. Er zijn omwonenden die echt al jaren hun beklag doen bij zowel provincie Noord-Holland en de gemeente. Maar volgens hen worden ze niet gehoord en schuift de ene partij het dan weer af op de andere partij. Ja, waardoor er gewoonweg niets aan gedaan wordt. Nu dus een handtekeningenactie. En ze gingen van deur tot deur om de handtekeningen op te halen. Maar het kan best zijn dat jij misschien nu zit te luisteren en denkt van ik was helemaal niet thuis, dus ik heb daar niks van meegekregen. Maar ik wil wel graag mijn handtekening hiervoor zetten. Nou, dat kan nog bij Dwars aan de Voorhaven 129 in Edam. Daar ligt een lijst voor je klaar. Ja, het is toch wat, hè?
0: Ja, die weg daar, ja, ik kan het wel begrijpen.
1: Nou ja, ik vraag me, ja, ze hebben het over 80 km per uur. Maar ik weet niet, wij rijden er toch echt vaak genoeg overheen?
0: Ja, maar dat draai ik ook 80.
1: Ja, maar je kan...
0: Omdat je daar 80 mag op dat stukje.
1: Ja, maar je kan daar bijna geen 80 rijden.
0: Nee, je zit... Ja, als je,
1: Want je moet die rotonde moet je gewoon sterk afremmen.
0: Ja,
1: en
0: klopt.
1: En neem je hooguit met 30 km per uur.
0: Misschien ben je met 5 seconden, ben je 80, kun je weer naar beneden.
1: Ja.
0: Zoiets
1: dus,
0: bedoel jij, ja.
1: Dus en ik heb ook zoiets. Volgens mij ligt die weg er toch al een tijdje. Mm-hmm. Dus ja, weet je, kijk, ik kan me voorstellen als je er ooit in het stenen tijdperk bent gaan wonen. Dat je dan zoiets hebt van, dan is er wel heel veel veranderd. Maar ik kan me niet voorstellen dat alle mensen die daar wonen, daar al 60 jaar wonen of zo.
0: Ja, dat... Ja, nee,
1: dus
0: dat,
1: ik, ja, ja en ja. Als je er nu gaat
0: wel
1: wonen,
0: weer een punt,
1: dan weet je toch ook van dat je last hebt van die weg. Dat weet je toch gewoon.
0: Ja.
1: En kijk, ja, dan heb ik ook nog zoiets van, ja, je kan dan wel weer groen gaan plaatsen. Dat is natuurlijk allemaal mooi. Maar dan krijg je straks weer het gezeik van, de gemeente houdt het groen niet netjes bij.
0: Ik weet niet of dat echt het geluid tegen gaat houden.
1: Nou ja, kijk, weet je, ik vind het sowieso bizar dat je zo'n heel klein stukje mag je nog 80 en de rest mag
0: gewoon
1: je...
0: Gewoon lekker, gewoon 50.
1: Doe gewoon vanaf de rotonde gelijk 50. Dat is niet alleen voor de mensen die daar wonen prettiger, maar ook voor de mensen die die weg gebruiken gewoon veel duidelijker.
0: Mm-hmm.
1: En en kijk dan wat dat in ieder geval al oplost. En ga dan pas kijken wat er misschien voor de rest nog nodig is.
0: Ja.
1: En ja, weet je, kijk, wij wonen in Wadder. En dan weet je ook dat je de tractoren hoort. En je weet ook dat je de trein in de verte hoort. En ja, soms moet je ook gewoon niet zo zeiken.
0: Nou ja, goed. Maar goed, we gaan het wel merken wat er gaat gebeuren. Wel 50 wordt of niet.
1: We merken het vanzelf. En wij gaan trouwens ook lekker rustig de weg op. Hier is Ease on Down the Road met Michael Jackson en Diana Ross. That might be a

0: Stevie Wonder met Signed, Sealed, Delivered. Een gouden ouwe uit 1970. En over Stevie Wonder gesproken. Die kunnen we binnenkort in Nederland verwachten.
1: Oh.
0: Want op 28 oktober aanstaande treedt hij op in de Ziggo Dome in Amsterdam.
1: Nou, wel vet dit weer. Ja.
0: Met zijn Songs in the Key of Live Performances 15th Anniversary Tour. En met het concert viert de 76-jarige zanger het 50-jarig bestaan van zijn 18e studioalbum.
1: Het is ongelooflijk, hè, eigenlijk.
0: Het is een hele lange tijd. Maar ja, ik kijk zo naar buiten en ik weet het niet, hoor. Het is een beetje hangen wurgen met het weer de laatste tijd. Dus kan jij er nog iets moois van maken?
1: Nou, dat denk ik zelf wel niet dat ik dat zo zie staan hier. Want vandaag ziet het herfstachtig uit. Het is grijs met af en toe een bui. De wind is merkbaar aanwezig en komt de westelijke richting. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen vaker droog en kan de zon nog even doorbreken. De temperaturen komen rond een graad of 19 en het is vrij normaal voor de tijd van het jaar. Wat niet normaal is, zeker het verkeer, hè?
0: Het valt mee.
1: Okay.
0: Vanaf maandag 14 september wordt er gewerkt aan de bestrating en riolering van de haven en een deel van de havenstraat in Monnikendam. De werkzaamheden worden in 4 fasen uitgevoerd en duren naar verwachting ongeveer 8 weken. Op werkdagen zijn delen van de haven en de havenstraat tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags afgesloten voor doorgaand verkeer. Buiten deze tijden en in het weekend blijft doorgang mogelijk via rijplaten. En dan tot slot nog even de wegwerkzaamheden uit onze eigen gemeente. In de periode van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 september vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Klemweg in Wadder. En tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het verkeer.

0: Jorieke Sterken, Cowboy uit de Flat, hoorde je. En daarvoor je Samantha Steenwijk, Een blik is genoeg.
1: Ja, en ik zit nu met één blik te kijken naar dat theetje van jou.
0: Ja, dat dacht ik al.

0: Ja, dat is dus onze nieuwe rubriek. Mag ik je theezakje even lenen? En iedere week gaan wij elkanders theezakje lenen. En op onze thee staat altijd zo'n vraag. En die vragen gaan wij dan met z'n tweeën beantwoorden.
1: Ja.
0: En iedere keer, ik zei het al, kreeg ik een tik op mijn vingers als ik stiekem op de theezakje van jou wilde kijken.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik heb geen flauw idee wat er op jouw theezakje staat.
1: Nou goed, ik ga het je zeggen, want even kijken. Hoe denk je dat de ander jou zien als je voor het eerst ontmoeten?
0: Als ze mij voor het eerst ontmoeten?
1: Ja.
0: Oh, ik vind dat zo lastig.
1: Ja, dat lijkt mij wel.
0: Want maar dat legt er dan ook maar net weer aan in...
1: Ja.
0: Hoe voel je je die dag?
1: Ook.
0: Waar ben je?
1: Ook.
0: Want ik bedoel, kijk, als iemand mij voor het eerst in een vergadering ziet, dat is een hele andere setting als dat iemand mij met de hond uitlaten.
1: Ja,
0: bijvoorbeeld,
1: precies. Ja, of
0: tegenkomt.
1: Op een feestje. Of
0: op een feestje, ja.
1: Ja.
0: Nou ja, ik weet wel. Kijk, ik heb van die overhangende oogleden. En ik heb zelfs wel eens getwijfeld, zal ik er wat aan laten doen? Maar ja, dat vind ik toch een beetje eng. Dus dat heb ik nooit gedaan. Maar daardoor lijk ik altijd een beetje bozig.
1: Ja, ja.
0: En nou kan ik af en toe best wel bitchy zijn, maar ik ben niet continu boos of zo.
1: Ja.
0: Maar mensen hebben dan altijd wel het idee van die is boos.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb dan ook nog van die ronde kringen vaak onder mijn ogen. En ik heb niet altijd zin om ze weg te werken als ik de hond bijvoorbeeld uitgelaten. En dan denken mensen ook wel eens dat ik ziek ben of zo, of niet lekker ben. Maar dat zijn dan gewoon die walletjes. Maar soms hebben mensen wel, als het echt over mijn karakter gaat, soms onderschatten mensen mij. Dan denken ze, dat is zo'n lief, klein, schattig meisje. En die weet niet zoveel. En dan denken ze me een beetje onder de duim te houden. En dan komt in ene dat Jordaanese bloed naar voren. En dan is het van, oeps, ik had me vergist.
1: Ja, precies, ja. Ja.
0: En soms denken mensen ook terecht, omdat ik, dan heb ik gewoon mijn dag niet. Ik zit ook midden in die overgang. En dan denken mensen wel eens van, dat is een zeikwijf.
1: Ja, het is gewoon een beetje verschillend nu ook.
0: Ja,
1: ja.
0: Maar ik ben soms ook gewoon oprecht heel lief, mensen.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, dat weet ik. Ja.
0: Dus ja. Ja.
1: Maar dat kan ik ook zijn.
0: Ja, maar hoe zit het bij jou? Als mensen jou voor het eerst ontmoeten, wat voor indruk hebben ze dan van jou?
1: Ook wel een beetje ook best wel weer zagrijnig of zo kijk ik wel eens, ja.
0: Ja, want jij kijkt altijd naar de grond als je loopt.
1: Ja, klopt, ja. Ja, dat heb ik gewoon. Maar als de mensen mij voor het eerst zien, joh. Ja, ze moeten wel eerst leren kennen, denk ik ook.
0: Ja, wij zijn alle twee geen types die gelijk het achterste van ons tong laten zien.
1: Nee, dat is het, denk ik ook. En dan komen ze later toch over een paar weken toch van, het valt best wel mee, deze jongen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar wij zijn wel alle twee heel makkelijk met babbelen.
1: Dat wel.
0: Het maakt mij niet uit.
1: Het maakt mij niet uit hoe en wat.
0: Nee.
1: Wij zijn wel gezelligheid, prima, dat soort dingen. Maar ik denk...
0: Toen je mij nou voor het eerst zag, wat voor indruk had je dan toen van mij?
1: Nou, wel goed.
0: Ja?
1: Ja,
0: toch
1: jij
0: wel?
1: Ook.
0: Ja, ik vond jou gelijk een grote, lieve knuffelbeer.
1: De Winnie de Pooh.
0: En dat lieve, dat klopt wel, maar een knuffelbeer ben je niet. Ja, jij bent niet van het knuffelen.
1: Nee. Ik ben niet zo van de knuffel. Dat ben ik niet. Ik ben wel heel lief, maar knuffel, joh. Okay, misschien is er wel mannen eigenlijk, ik weet het niet.
0: Nou, er zijn ook mannen die wel knuffelig zijn.
1: Ja, toch wel.
0: Zijn,
1: ja? Okay.
0: Maar ja, wat ik vooral, kijk, nu we toch deze vraag toevallig hebben. Mm-hmm. Wat ik vooral aan mensen mee wil geven. En soms moet ik dat zelf ook gewoon ter harte nemen. Want ik kan soms ook wel heel snel oordelen. Maar kijk gewoon bij mensen, bij anderen, gewoon even verder dan je neus lang is.
1: Ja, precies. Gewoon eens gewoon de kat uit de boom kijken, noem ik het altijd even. Van die persoon ga je voor het eerst leren kennen. En dan kun je altijd nog kijken van, wil je dan mee verder of niet?
0: Ja, precies.
1: Zoiets, ik bedoel maar wat.
0: En hou ook altijd rekening mee dat ook iemand wel eens de dag gewoon niet kan hebben. En dat,
1: dat je
0: misschien op donderdag denkt van wat een chagrijn. En als je die persoon een week later treft, dat je denkt, hey, gezellig.
1: Ja, goed. Ik liep van de week hier de deur uit en ik ging mijn hond uitlaten, luisteraars. En er komt iemand aanrijden. Nou, die man die kon ik dan wel. Die stapt uit en zegt, wat zie je chagrijnig eruit, joh. Weet je wel?
0: Oeh.
1: Dus, ja.
0: Oeh.
1: En toen zeg ik van, ik ben net wakker. ik was net in slaap gevallen op de bank. Oh, ik moet nog Sepp uitlaten. En toen zag ik een beetje chagrijnig. Heb ik al gewoon gezegd, oh, ik word net wakker.
0: Ja, dat kan natuurlijk allemaal.
1: Zo grappig weer dit.
0: Nou, tot zover de eerste keer van onze nieuwe rubriek.
1: Ik ben benieuwd weer volgende week.
0: We gaan het weer meemaken volgende week. En omdat we het nou toch hebben over de eerste keer, de indruk van de eerste keer. Nou ja, wij hebben elkaar ook ooit de eerste keer ontmoet. En first time I ever saw your face.

0: Mel VF is dit en Forever.
1: Oh ja, ja, ja, lekker. Heerlijk nummer. En ik kan gewoon niet wachten. Volgens mij is ze weer met nieuwe muziek bezig.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, en ik kan gewoon niet wachten.
0: Ze timmert goed aan de weg, vind ik zo.
1: Ja, nog steeds. Ja,
0: ja, ik, lekker.
1: Ik hoop gewoon dat er binnenkort wat door gaat komen. Ja, ik kijk er altijd wel naar uit. Ja, en over uitkijken gesproken. We gaan er ook weer uit. De twee uurtjes muziek van de straat zitten er weer op. En we gaan eruit met een nummer uit 2008... dat door viral te zijn gegaan op TikTok... opeens weer helemaal uit de mottenballen is geraakt. En dat begon allemaal bij ene Aisha Viss. En dat is een TikTokster die bekend is van de dansfilmpjes... terwijl ze het rode uniform draagt van een bekende drogisterijketen. Nou, zij deed haar moves op So Incredible van Ilse de Lange... En opeens gingen steeds meer TikTokkers met het nummer aan de haal. Zelfs Jutta Leerdam, nou die heeft me een partij volgers. Ja, en toen werd het dus, zoals ze het noemen, een trending topic. Nou, Ilse zelf, die heeft er eigenlijk helemaal niks van meegekregen. Die had het helemaal niet in de gaten. Want ze is niet zo bezig met TikTok. En die heeft het moeten vernemen van haar neefjes... Maar ze vindt het wel allemaal heel geweldig. Dus wij gaan lekker met haar nummertje eruit. Hier is Ilse de Lange met So Incredible. Tot volgende week. Hey.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
7: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
8: Maar waarom Ventori?
9: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
8: Dus bij wie?
9: Bij Ventori.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
9: Wat zei jij nou?
8: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
10: Het is nacht. EDAM Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
11: Ah! Oei jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
10: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie. En u slaapt veel rustiger.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
14: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
13: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
14: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
6: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
15: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
16: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel Me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
17: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

1976, Pussy Cat en Smile. En daarvoor hoorde je George Harrison, Got My Mind Set On You. Goedemiddag. September 2026. Als jij denkt, hé, is er weer een gepresenteerd radioprogramma op dit tijdstip bij de LVJ? Jazeker. We zijn terug vanwege geweest. Een lange vakantie. Ja, de zondag is weer compleet. Want Muziek van de Straat, iedere zondag tussen 12 en 2 met Monique Richard, is ook weer vanaf vandaag terug vanwege geweest. En het geldt ook dus voor het dossier. We zijn er weer tussen 2 en 4 bij de LVJ. Met de vertrouwde ingrediënten natuurlijk heel veel muziek. En tussendoor is er ruimte voor regionaal, lokaal en landelijk nieuws. En ook muziek, nieuwtjes komen langs en andere zaken die de revue kunnen passeren. Ja, ik was gisteren ook alweer terug met eindelijk weekend. Gisterochtend tussen 8 en 9. En ja, ik zat er nog niet lekker in. Paul Wanten appte van, is het nou allemaal mono op de zender? Ja, het geluid was inderdaad mono, maar het lag echt aan mij. Ik had een verkeerde instelling ergens een fout gedaan. Dus ja, het was mono, maar ik heb het eventjes allemaal opgelost. We zijn weer helemaal in stereo. Jawel, jawel, jawel. We zijn weer terug bij 2026, nou ja. We gaan de show even officieel starten met historische nieuwsfeiten, gebeurtenissen op de dag van vandaag, maar dan in het verleden. Op 13 september 1974 wordt de Franse ambassade in Den Haag bezet door leden van een terreurorganisatie, het Japanse Rode Leger. De groep wil de vrijlating van een lid dat in een Parijse gevangenis zit. En ook wil de groep $300.000 en een vliegtuig om daarmee weg te komen. Met het geld mogen ze laten vertrekken richting van Zuid-Jemen. En omdat ze daar niet mogen landen, wijkt het vliegtuig uit naar Syrië. Daar moesten ze het losgeld weer inleveren bij de Franse ambassadeur. En 13 september 2002 neemt journaalpresentator Harmen Season afscheid van de kijkers. Hij leest voor de laatste keer het journaal om 6 uur in de avond. Hij zet een punt achter zijn carrière die 33 jaar duurde bij het journaal. Die periode heeft hij maar één keer onderbroken voor een mislukt uitstapje naar TV10. Ja, die zender bestond niet lang. Harmen Season begon in 1969 bij het journaal, toen het nieuws nog zelfs in zwart-wit werd gebracht. Hij was de eerste 5 jaar verslaggever. Daarna ging hij als nieuwslezer aan de slag. Dat waren ze, de historische nieuwsfeiten. En we hebben nieuwe muziek. Dit is Johnny Marr. Eigenlijk nog niet op de radio gehoord deze plaat, maar ik vind hem wel lekker om even te draaien op deze zondagmiddag. Johnny Marr, het is de tijd voor, vandaar dat de titel van de plaat ook luidt, It's Time.

0: Uit de 60s, The Amen Corner. If power dies, is heaven nice. Tijd voor het voetbaloverzicht van dit weekend. In de keukenkampioen divisie. Natuurlijk vrijdagavond de meeste wedstrijden. Ik heb voor je de uitslagen nog eventjes op een rijtje gezet. MVV Maastricht speelde tegen Almere City. Het werd 0-4. NAC Breda FC Jong FC Utrecht 2-3. En FC Emmen de Graafschap 1-2. Heracles Almelo Jong AZ 3-2. En VVV Venlo Top Os werd 3-1. FC Eindhoven FC Dordrecht 2-1. En Helmersport Jong PSV. Die einduitslag werd vrijdagavond 3-1. Jong Ajax speelde tegen RKC Waalwijk ook vrijdagavond 0-2. Gisteren speelde Roda JC tegen Vitesse. En die einduitslag werd 1-0. Dan vanmiddag om 16:45... is de beurt aan onze eigen FC Volendam. Zij spelen dan thuis tegen FC Den Bosch. En op maandagavond is er nog een wedstrijd om 20:00. Jong FC Utrecht ontmoet Jong Ajax. En Jong PSV speelt tegen Jong AZ. Kijken we ook nog even naar de eredivisie. Want gisteren speelde FC Twente tegen ADO Den Haag 2-0. Go Ahead Eagles FC Groningen 1-1. Fortuna Sittard Ajax werd 1-5 maar liefst. En SC Cambuur NEC. Die einduitslag werd gisteren 3-0. Om 12:15 vanmiddag is Excelsior FC Utrecht van start gegaan. En om 14:30 speelt SC Heerenveen tegen Telstar. Om 16:45 ontmoet PEC Zwolle Feyenoord. En PSV speelt vanavond om 20:00 een wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Dat is dan het complete overzicht. Het is alweer gedaan van de wedstrijden in het betaalde voetbal.
1: Een heel fijn weekend. Love!
0: En wij gaan lokale muziek voor je draaien. De drie A's.

Nou, de DJ's gaan we het even hebben over het Single Festival. Want ja, het staat weer voor de deur in het weekend van 25 en 26 september. Vindt aan de Single in Edam weer het jaarlijkse Single Festival plaats. 2 dagen lang muziek en theater. En kaarten zijn te bestellen via de website. Dit jaar staan onder andere Go To Gym, Paradise, Luna, Makey, Lizard, Thijs Boontjes. En natuurlijk de winnaars van het talent Kantens dit jaar, Rewind en Barbara's op het podium. Rewind speelt liedjes uit diverse decennia, van Fleetwood Mac tot de Rijs, zo net gedraaid, van meezingers naar dansbare knallers. Rewind zorgt voor een echt feestje. En in de tent gaan ze spelen zaterdag tussen 5 en 6 uur. Ja, in aanloop naar de 44ste editie organiseerde het Single Festival voor het eerst een talent contest. Het doel: jonge en lokale makers een podium bieden en hen de kans geven een plek te winnen in de programmering van het Single Festival zelf. En dat is ze dus gelukt. Ze gaan optreden. Alle informatie is te vinden via www.singlefestival.nl. En daar kun je ook kaarten bestellen. Tot zover dit informatie. Ja, er is nog veel meer te vertellen over het Single Festival. Maar kijk even op de website, want daar is echt alles te vinden over het Single Festival. Muziek nu uit de jaren 80. Stan Ridgway. Camouflage.

De Rolling Stones met een onsterfelijke klassieker uit 1973. Angie. Voetbalwedstrijden in Nederland worden vanaf nu definitief gestaakt als er vuurwerk naar het veld of een andere tribune wordt geschoten of gegooid. Het competitiebestuur heeft dat in het protocol opgenomen, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid na overleg met de KNVB en de politie. De wedstrijd wordt niet meer stilgezet en er wordt ook niet meer verder gekeken. Nee, gewoon gelijk gestaakt. Iedereen naar huis, zei justitieminister David van Weel vrijdag naar de ministerraad. Hij wil dat het voorspelbaarder wordt welke gevolgen wangedrag heeft. Het afsteken van vuurwerk in stadions was al verboden. En als het toch gebeurde, was het aan de scheidsrechter om een overleg met de KNVB en de lokale autoriteiten te bepalen of een wedstrijd kon worden hervat. Bij het nieuwe protocol kunnen individuele burgemeesters of clubdirecteuren niet aan het besluit van de definitieve staking veranderen. Het wordt allemaal gewoon stilgezet, niet meer dus. Het wordt gewoon gestaakt. Ja, je weet, intimidatie of bedreiging gaan je hier niet onderuit helpen, zegt Van Weel. Het is gewoon wat het is. Nou, lekker. We gaan even naar het zaalvoetbal. RKV Volendam, dat vorige week de competitie in de eredivisie futsal begon met een zege, heeft gisteren niet kunnen stunten tegen de regerende landskampioen en bekerwinnaar Tigers Roermond. Ondanks dat de ploeg een helft lang het heel goed deed en een goed partij gaf, gingen de Limburgers er met de winst vandoor. De einduitslag werd 1-5. Tot zover dit zaal of voetbal nieuws. Door met muziek nu. We gaan even naar 2011 zelfs. R.E.M. Oh My Heart.

was afgelopen jaar weer even actief in de muziek, Michael Stipe. En ja, dat is eigenlijk wel goed nieuws, hè. Jammer dat die band er niet meer bestaat. R.E.M., Oh My Heart. Dat hebben we vaker gezegd, geloof ik. Nou, ik heb een opmerkelijke bericht voor je. Namelijk een gletsjer bij de Mount Everest smelt sneller door de dagelijkse hoeveelheid urine van bergbeklimmers. Onderzoekers ontdekten dat de warme urine een significante impact op het slinken van het ijs en de gletsjer rondom een basiskamp heeft. Onderzoekers bestuderen de Krumburg Gletsjer aan de Nepalese kant van Mount Everest. Het zuidelijke basiskamp ligt boven deze gletsjer en daar vandaan vertrekken jaarlijks duizenden klimmers naar de top van deze berg. Mensen op de berg plassen ongeveer 6000 liter urine per dag. Nou, best veel. Gebeurt meestal direct op het ijs. Ja, inderdaad, die gaat niet eerst een wakgraaf of zo. En ja, urine heeft natuurlijk dezelfde temperatuur van je lichaam, 37 graden. En daardoor smelt het ijs jaarlijks meer sneller dan je denkt. 150 ton ijs en sneeuw, melden de onderzoekers. Dat smelt dus door de urine. Nou, het is maar even dat je het weet. Tot zover dit bericht. Dat hoor je alleen op zondagmiddag natuurlijk in het dossier. Terug naar de 87. Met deze van John Mellencamp. Cherry Bomb.

0: Goedemiddag.
1: Je wilt niet elke dag hetzelfde.
2: Ik wil niet elke dag dezelfde liedjes op de radio.
1: LOVE.

0: Monique Smit en Niet naar huis. Ja, vorige week veelvuldig gedraaid tijdens de kermis in Volendam. En nu hoor je hem natuurlijk op zondagmiddag in deze show. We hebben wat verkeersinformatie en ik zoek even het juiste knopje ervoor. Ja, kom.
1: LOVE Verkeer.
0: De werkzaamheden fase 5 aan de Julianenweg zijn gestart en vinden plaats tussen de kruising Julianenweg, Edammerweg en de rotonde van de Zeestraat. De rotonde aan de Zeestraat is afgesloten en de sloopwerkzaamheden zijn begonnen. Ja, die rotonde die ligt er al helemaal uit. Updates over het project Julianenweg zijn te vinden in de bouw-app. Je kunt deze downloaden in de App Store of de Google Play Store. En alle informatie is ook op de site te vinden. Julianenwegvolendam.nl. Tijdens deze fase worden veel verkeersbewegingen in een kleiner gebied verwacht. Volg altijd de aangegeven bebording om omleidingen en onveilige situaties en verkeerschaos te voorkomen. Handhaving, verkeersregelaars en matrixborden worden extra ingezet om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. En ook niet helemaal onbelangrijk, de winkels blijven bereikbaar. Misschien een omweg kun je ze bereiken, maar ze zijn gewoon open en bereikbaar uiteraard. Muziek nu uit 1984, Bruce the Boss.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
2: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
4: Nou ja, niet nou.
5: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
4: Nou ja, niet nou.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf... of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
6: Moet je naar geen nieuwe website?
7: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
6: Bij wie?
7: Bij Ventori.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: that's it.
1: L-O-V-E. Dit is Hit Dossier met André Kroon.

Barbara Sun samen met Chris Stapleton. De plaat heette Here. En daarvoor de tevoring Blueberries uit 1988 magazine. Goedemiddag, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Dit is het dossier. Terug van weg geweest op zondagmiddag bij de LVJ tussen 2 en 4. Goed, even een lokaal berichtje. Ouderen worden gemotiveerd om langer zelfstandig thuis te wonen. Dit gecombineerd met de vergrijzing zorgt ervoor dat de druk op de thuiszorg steeds meer toeneemt. Thuiszorg Edam is daarom op zoek naar mensen die in de zorg willen werken. Wie komt het team versterken is de grote vraag. Het doel van de thuiszorg is om ouderen zelfstandig en onder veilige omstandigheden thuis te laten wonen en daarbij zo lang mogelijk de eigen regie te behouden. Ouderen blijven zelf ook het liefst thuis in de omgeving die ze kennen en vertrouwen en waarmee ze herinneren. Hebben. De gewoontes die ze hebben, hoeven ze dan niet aan te passen. En dat geeft natuurlijk een prettig gevoel. Werken bij de zorgcirkel is een uitdagend beroep. Aldus Danielle Klauwer, zij is wijkverpleegkundige. En Sandra Plat is verzorgende ISG. Beide werken bij het thuiszorgteam Edam. En kregen de opleiding aangeboden door de zorgcirkel. De opleiding verzorgende IG duurt 2 jaar... waarbij je 1 dag in de week naar school gaat en 3 dagen werkt. Het leuke van thuiszorg is dat je lekker buiten met de fiets je cliënten bezoekt. Geeft een vrij gevoel. En wat je voor de mensen kunt betekenen en het contact met de mensen is heel prettig. Iedereen is blij dat je komt. Het leuke aan het werk is de zorg. In de zorg is dat je een band opbouwt met de cliënten en dat het werk al dus waarom wordt gewaardeerd. Het is een afwisselend beroep. Elke dag is anders. Al dus de dames. Het team in Edam bestaat nu uit 7 dames en zorgcirkel is op zoek naar nieuwe collega's. En ook mannen zijn welkom. Zeker voor de mannelijke cliënt is het fijn als er meer mannen in de zorg komen werken. Alle info is via internet. Net te ontdekken. Werken bij de zorgcirkel.nl is daarvoor de goede plek hiervoor. Nu uit de jaren 70, om precies te zijn 1977, The Guys and Dolls, You're My World. You're my world.

John Legend, Made to Love. We gingen even terug naar 2013. We gaan het even hebben over country, want ja, toch even aandacht aan besteden. Het is al een tijdje geleden ondertussen dat Dolly Parton is overleden, maar de internationale luchthaven van Nashville wordt vernoemd naar deze overleden zangeres Dolly Parton. De autoriteiten hebben het voorstel unaniem goedgekeurd, dat meldde de luchthaven van de stad afgelopen vrijdag. Er moet nog wel worden besloten wat de definitieve naam gaat worden, schrijft Nashville International Airport. Maar we komen met een nieuwe naam waarin we de herinnering aan en de nalatenschap van Dolly Parton zal worden uitgedragen. De gouverneur van de staat Tennessee en de luchthaven hadden al eind augustus gemeld dat het vliegveld naar Parton te willen hernoemen. Een petitie voor de naamswijziging kreeg bijna 170.000 handtekeningen. Dolly Parton verhuisde na haar middelbare schooltijd naar Nashville, de hoofdstad van de staat Tennessee. Daar overleed ze op 25 augustus jongstleden op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Ik ga nog even een plaatje draaien van Dolly Parton. En ja, deze moet je eigenlijk nooit, hè? All I Can Do, Dolly Parton.

0: Lokale muziek uit 2018 van Coldwater. De plaat heette Driving in the Dark. Gedraaid op zondagmiddag bij de LOVE.
1: Dan nu het hitdossier weerbericht.
0: Nou, de wereld zit zich geschrapt voor mogelijk de sterkste El Niño ooit. Terugkerende natuurverschijnsel gooit weerpatronen wereldwijd overhoop, met gevolgen voor miljarden mensen en ecosystemen. Oceanen zijn al maanden warmer dan normaal. Komt deels door de opwarming van de aarde uiteraard. Die wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeigassen. En ja, dat komt door mensen. Maar er is ook iets anders aan de hand. El Niño is terug en dat merkt bijna de hele wereld. El Niño is voor onze ogen aan het supersijzen, zegt VN-chef Antonio Guterres. En wat betekent dat allemaal? Nou, dat het extreem qua weer kan gaan worden. In sommige regio's zorgt het voor extreme droogte, terwijl andere gebieden te maken krijgen met veel meer regen. Dat laatste zal wel voor ons van toepassing zijn. Het komt nog bovenop het effect van klimaatverandering zelf, die de aarde al opwarmt en extreem weer verergert. We gaan even kijken wat het op korte termijn dan oplevert. Ik heb het weerbericht voor je tot en met vrijdag. Nou, een beetje wisselvallig. Hetzelfde weertype dan de afgelopen dagen. Dat zich dan voortzet, geregeld zon. En ook af en toe wat regen vanaf woensdag. Wisselvalliger en koeler. Die temperaturen liggen dan zo aan het einde van de nieuwe week. In de middag rond de 18 graden. En in de nacht daalt het kwik dan tot een graadje of 12. Dus ja, El Niño slaat nog niet toe. Dat is het weerbeeld voor de komende periode. Gelukkig maar dat het dan niet extreem gaat worden gelijk al. Uit 1983... Even een herinnering met muziek van UB40. Please don't make me cry.

Quite a Quit. Ja, ze is overal te beluisteren op elk radiostation. Met Shoes in Texas. Een monsterhit geworden. En dit kwam van datzelfde album van haar. Ella Langley. We gaan even hebben over de Spice Girls. Ze brengen ten ere van hun 30-jarig jubileum een speciale boxset uit met alle singles die de groep ooit heeft uitgebracht. Een collectie van 14 cd's met 160 nummers verschijnt op 6 november. Dat melden ze zelf op Instagram. Op een van de cd's staan vier niet eerder uitgebrachte demo's. Dit jaar is het 30 jaar geleden dat de Spice Girls hun debuutalbum Spice uitgaven. Door de jaren heen schoren de groeps grote hits. Ja, Wannabe, Stop en Spice Up Your Life, om maar een paar te noemen. Aankondiging van de speciale collectie volgde op een cryptisch bericht op Instagram, waarin een advertentie met de datum van donderdag te zien was. Onder het bericht zijn veel teleurgestelde reacties te lezen. Onder meer van fans die, ja, eigenlijk op een tour hadden gehoopt dat ze weer bij elkaar kwamen. Ja, dat is dus niet zo geworden. Mooi opvolger van die vorige plaat, I Gotta Quit. Dat is deze dus eigenlijk, de Stap. The Spice Girls.

Cabane Linnet op de radio op deze zondagmiddag. Calm after the storm. Ook vaak daarvoor, hè. We gaan even hebben over FC Volendam. Want nog eventjes, dan vindt er een wedstrijd plaats. Een thuiswedstrijd voor de FC Volendam in het Krasstadion. Om 16:45 vanmiddag staat FC Volendam tegenover FC Den Bosch in de zesde speelronde van de keukenkampioendivisie. De Volendammers willen graag de kater van zich afspelen na de nederlaag van vorige week tegen FC Emmen. 16:45 gaat het allemaal gebeuren, dan is de aftrap. En kaarten zijn verkrijgbaar in de online ticketshop. Deze zondagmiddag staat FC Volendam voor de 80ste keer tegenover FC Den Bosch. Nou, dat is nogal wat. De Volendammers wonnen ongeveer de helft van alle ontmoetingen. Het is 50-50 dus ook vandaag. 41 keer waren de oranje hemden te sterk voor de Brabanders. En 14 keer eindigde het duel onbeslist. En 24 keer won FC Den Bosch. Ook dat is natuurlijk mogelijk. Ik heb trouwens geen idee of een live uitzending van Love Sport straks op de radio is bij de LOVJ. Ik zou zeggen, ga luisteren. Dan kom je zo vanzelf achter. Ja, weet het ook niet. Hebben ze dat allemaal wel aan de weet komen, zou ik zeggen. We gaan even terug in de tijd nu met een lokale klassieker. Even lekker deze, de Cats uit 68. Turn around and start again.

kan me geen uitzending herinneren dat ik geen plaatje van de Cats heb gedraaid. In een of andere manier horen ze altijd even langs te komen. Zo ook vandaag, deze zondagmiddag, de Cats. Dit is direct een nieuwe single, My Friend.

Direct, ja, goede band. Heb ze gezien afgelopen Pinkpop. En dit was hun nieuwe single. Stap voor stap krijgt de dijk aan het noordeinde van Dam haar definitieve vorm. De werkbaan is inmiddels bijna helemaal verwijderd. Een deel blijft voorlopig nog liggen, omdat hier een tijdelijke zandepoel wordt ingericht. Ondertussen wordt er gemaaid en gezaaid en het laatste stukje voorbereiding voor het fiets- en wandelpad wordt gemaakt. En de laatste delen van de trap aangebracht. Er gebeurt nog een hoop, maar steeds meer onderdelen krijgen hun definitieve vorm. Ook in de Zeevangse polder gaat het werk gestaag door. Daar zijn inmiddels de laatste asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. En tevens is er een slijtlaag aangebracht die duidelijk onderscheid maakt tussen het fiets- en wandelgedeelte. Het einde van de werkzaamheden komt stap voor stap dichterbij. En wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de versterking van de Markermeerdijk, en download dan de bouw-app in de App Store of de Google Play Store. Muziek nu. Uit de 70's. Uit de 78. Ja, deze kinderen van de maand nog natuurlijk. Die vrolijke plaat van Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood.

Humor. Microfoon van Madness op de radio. House of Fun uit 82. Dit was Nico J. We zeggen dankjewel voor het luisteren. En ze zeggen tot de volgende week mijn nieuwe editie. Prettige zondag verder. Er is nog eventjes voor je Coldplay.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
1: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
0: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
1: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
3: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
4: Moet je naar je nieuwe webshop?
5: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
4: Bij wie?
5: Bij Venturi.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat tussen Vinkeveen en Amsterdam-Zuidoost 4 kilometer file, vertraging is 10 minuten. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Haarlem een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
12: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: sport, voetbal, handbal, nieuws uit de regio, achtergronden en uitslagen. Dit is Love Sport.
1: Een hele goede middag op deze zondagmiddag, de 13e van september. FC Volendam die staat vanmiddag tegenover FC Den Bosch in de zesde speelronde van de keukenkampioendivisie. De Volendammers willen graag de kater van zich afspoelen na de nederlaag van vorige week tegen FC Emmen. En de aftrappen die is ongeveer over een minuut of 40. Voor ons in het stadion met volgens mij een smile op zijn gezicht. Want hij heeft er weer zin in. Lene Klein.
2: Ja, ik sta te stralen. Goed dat je dat zegt. Inderdaad, goedemiddag ook hier vanaf de commentaarpositie. Waar inderdaad over 40 minuten en 45 seconden een afgetrapt gaat worden tussen de nummer 15 en 16 van de keukenkampioendivisie. En inderdaad, Jaapje zei het al, en dat zei je ook terecht. Het is zaak voor FC Volendam om de kater die ze hebben opgelopen vrede week in Emmen met die rare 5-3. Ik vond het een hele rare wedstrijd. Daar komen we later vast nog wel even op terug. Om die weg te poetsen hier in een wedstrijd die voor de 80ste keer gespeeld gaat worden. Die tussen FC Volendam en FC Den Bosch. Zoals gezegd, over een minuut of 40 wordt hier afgetrapt. En in de tussentijd, tot aan die aftrap, gaan wij natuurlijk de opstellingen met u doornemen. En gaan we van alles nog een keer uitvoerig bespreken. Vooral is er natuurlijk veel gezelligheid. En natuurlijk, Jaap, ook van jouw kant uit veel muziek, denk ik.
1: Ja, zeker weten. Zeker voor deze gedeelte van het programma. We starten even gelijk met een leuk liedje. En zometeen gaan we het ook hebben over de RKV Volendam. Die hebben ook gespeeld. En afgelopen donderdag waren ze in... Wat was het? Afwas Live, hè? Afwas Live. The Waterboys. Hier zijn ze met Fisherman's Blues.

Muziek van de Wonder Boys. Door 1986 met de Fisherman's Blues. Ja, we gaan het hebben over de RKV Volendam. Die hebben zaterdag een punt overgehouden aan het uitduel met VV Kloetingen. Na een doelpuntloze eerste helft kwamen de Volendammers via Lix Veerman op voorsprong. Maar Luc Admiraal bracht de thuisploeg snel langs zij 1-1. Kloetingen begon sterk aan de wedstrijd en kreeg enkele kansen. Maar doelman Dominique Witte hield zijn ploeg op de been. En gaandeweg kwam RKV Volendam beter in de wedstrijd. Patrick Ploegboer was dichtbij een treffer, maar zijn kopbal en schot gingen niet tegen de touwen. Na rust kreeg Kloetingen opnieuw een goede mogelijkheid, maar Witte redde knap. Vervolgens nam Volendam het initiatief over en na ruim een uur spelen zorgde Lex Veerman met een vrije kopbal voor de 0-1. Lang kon de ploeg van trainer Ted Verdonschot niet genieten van de voorsprong, want Admiraal maakte daarna kort een harde uithaal gelijk. En in de spannende slotfase kregen beide teams nog kansen. Kloetingen was dicht bij de treffende winnaar, terwijl invaller Mitchie Huismans namens Volendam nog op doelman Teun van Remortel stuitte. Gescoord werd er niet meer, waardoor RKV met 1 punt terugkeerde naar huis. Dus het werd 1-1 gisteren voor RKV Volendam. Goed, 1 wedstrijdje vanmiddag in die keukenkampioendivisie. Die begint dus om 16:45 in ons eigen krasstadion. Dat is FC Volendam tegen FC Den Bosch. En dat is dan voor de 80ste keer alweer. Zometeen heeft alleen de klein volgens mij voor ons al die statistieken van de afgelopen jaren. En in de Eredivisie is zojuist de wedstrijd beëindigd. Excelsior Rotterdam tegen FC Utrecht. Daar werd het 1-2. Heerenveen tegen Telstar die zijn momenteel nog bezig met 0-0. Zometeen om 16:45 begint daar PEC Zwolle tegen Feyenoord. En vanavond om 20:00 speelt in de Eredivisie nog eens PSV tegen Sparta Rotterdam. Ja,

All in Out met Rage Girl op deze zondagmiddag. Welkom bij Love Sport voor deze zondag, dus de 13e van september. Met vanmiddag de wedstrijd om 16:45 FC Volendam tegen FC Den Bosch. Als het goed is, is Leendert weer op zijn plaats. Eens even checken of dat zo is, want die zou even naar beneden lopen. Nou, inmiddels is hij nog niet terug. Dus we gaan even nog wat muziek draaien. Zo meteen heeft hij dan de opstellingen voor ons van de wedstrijd FC Volendam tegen Den Bosch.

0: Lekker horen muziek van Neil Diamond met Cracklin' Rosie. Ja, geweldig nieuws uit Zweden. Het Nederlandse G-handbalteam heeft tijdens een internationaal toernooi in Malmö, zo zeg ik het volgens mij een beetje, de gouden medaille gewonnen. En in dat kampioensteam stond onze Volendammer en trouwe supporter Rico Tol. Team NL bestond uit spelers van Koedijk en Only Friends en nam het op tegen verschillende Zweedse clubs en landenteams, waaronder Frankrijk. En in de finale keek Nederland tegen een 3-1 achterstand aan. Maar de ploeg vocht zich knap terug en won uiteindelijk met 5-4 van een Zweeds team. Een echte kampioenscomeback. Rico speelde op de middenopbouw en wist tijdens het toernooi ook meerdere keren te scoren. Hij vertrok donderdag nacht naar Malmö en kwam zondagavond met het goud weer thuis. Daar liet hij zelfs de Volendammer kermis voor schieten. Dit avontuur vond hij nog namelijk vele mooier dan die Volendammer kermis. Dat zegt namelijk wel iets. Rico was de enige Volendammer in het team en wij zijn ontzettend trots op hem en natuurlijk op al zijn teamgenoten. We hebben er weer een kampioen bij in het dorp. Van harte gefeliciteerd Rico en Team NL. Dat dus handbalgoud meenam. Ja, dat is mooi nieuws. Eens even kijken. Leendert, is die inmiddels alweer terug? Ja, ja, daar is hij. Ja.
1: Ja, hij is er hoor.
0: Hebben we nog wat opstellingen of ga je net zitten?
1: Ja jongen, we hebben echt... Jij mag het zeggen, want we hebben van alles.
0: Ja.
1: Waar heb je zin in?
0: Nou, ik zou zeggen met de opstellingen van lekker beginnen. Ja. En dan heb je daarna nog een administratie van de vorige wedstrijd. Natuurlijk allemaal tegen Den Bosch.
1: Ja, nee, goed, dat kunnen we inderdaad straks allemaal doornemen. Het belangrijkste is inderdaad, wat zijn nou de 11 die vandaag de eer hoog moeten gaan houden. Hier in Volendam, van FC Volendam. Nou, die heb ik voor je met een doel. Nummer 1 is dat inderdaad, Hidde Jurjus. Vervang dus Roy Steur, die gepasseerd en terug verwezen naar de bank. Jurjus mag dus vandaag beginnen. En dan is het elftal bijna hetzelfde als de voorgaande wedstrijden. Achterin, linksachter, Klein, Schouten, Blondo en Oekwoe. Precies Oekwoe rechtsachter. Een middenveld met Huisman, Niemeyer en Bukala aan de rechterkant. Huisman links, Niemeyer achter de spits. Met links voorin de revival. Ik noem het echt, want ik vind het fantastisch om het te zien hoe die jongen ineens toch een levensgevaarlijke aanvaller is geworden. En het kennelijk ook in zich heeft. Alex Plat aan de linkerkant. Nick Dodeman aan de rechterkant. En aanvoerder Henk Veerman staat inmiddels, nou niet inmiddels, die staat gewoon vertrouwd in de spits van FC Volendam. De wissels dan van het elftal van Erwin van der Looy. Roy Steur is op de bank. Dion Vlak is de andere reservekeeper. Dan Mauna aan mij voor. Daan Bisschops, Gaden Wolf moet ik zeggen. Darren Payne, Zerinje Demen, Younes Jabbar en Lamaftaghi. Jesper Tielemans met 28, met 34 Mohamed Belfiek. Uit eigen jeugd kennen we allemaal het verhaal. Met 63 Jair Haakmat en Frederik Ieler staat met nummer 67 als laatste op de reservelijst van van FC Volendam. Dan gaan we kijken naar het elftal van Bart Schreuder. Dat zijn de mannen uit Den Bosch. Die spelen met Van Merbel op doel. Dan achterin Laros, Broker, Sherry en Fortes. Bouma Saoudi, Eikelenboom en Wangba Hoa. Die vormen het middenveld met daarvoor één man. Dat is de korte. En links voorin Carlson Kracht en rechts voorin Montialo. De scorende spits Kevin Montialo van FC Den Bosch. De reservespelers, nou, voor alle volledigheid ook maar even doen dan. Finn Meuren, Roel van Balsvoort, Sille, Semedo, Wolters, Hofman, Dalen. Van Dalen moet ik zeggen, De Roy, Etienne en Hessels. Dat zijn de wisselspelers van het elftal van Bas Schreuder. De scheidsrechter vandaag is Richard Martens. Hij wordt geassisteerd door Frans Ozinga en Luc de Koning. We hebben geen VAR, dat mogen duidelijk zijn. En de vierde official is Martin Wever. Dat zijn eigenlijk de acteurs voor het toneelstuk dat zometeen over 24 minuten en 15 seconden hier gaat beginnen in het Kraasstadion. Maar het stadion al wat lekker vol aan het lopen is. Het wordt wat drukker. Is ook wel eens lekker om te zien. Ik had even dat ik hier binnenkwam 20 minuten geleden. Zoiets van, hallo, is er iemand? Was er nog helemaal niemand. Maar zo langzaamaan begint het stadion wat smoel te krijgen en wat kleur te krijgen. Zonnetje komt er een beetje door af en toe. Een beetje een bescheiden zonnetje. Maar alle ingrediënten zijn ervoor om er vanmiddag tussen de nummer 15 en de 16 echt een verschrikkelijke leuke wedstrijd van te maken. Want het zijn kemphanen, dat mogen duidelijk zijn. We gaan wat terugbeschouwen over die wedstrijden en de statistieken rondom deze wedstrijden. Dat doen we later. Maar voor nu denk ik dat we het hier even bij moeten laten. Wij zijn zo terug met het vervolg van de voorbeschouwing, denk ik, Jaap.
0: Ja, dat is helemaal goed, Helene. Tot zo meteen. Kijken we even in de Eredivisie, de wedstrijdjes die daar vandaag spelen. Zojuist is beëindigd. Excelsior Rotterdam tegen FC Utrecht. Daar werd het 1-2. Nog de laatste paar minuutjes van SC Heerenveen tegen Telstar. Daar staat het nog steeds 0-0. En zometeen om 4:15 begint daar PEC Zwolle tegen Feyenoord. En om 8:00 vanavond PSV tegen Sparta Rotterdam. Nu muziek van Tim Knol met Whole New Light. Dit is Love Sport voor deze zondagmiddag.

0: And it dawned on me, alright.
1: Yes, muziek van Tim Knol met Whole New Light. We gaan even kijken bij de handbal. Tijdens een prachtige handbalavond in Sporthal op Rotterdam heeft David Krasveldam zaterdagavond Hans Abinaal benoemd tot lid van verdiensten van de vereniging. Voor Hans zelf kwam de huldiging als een complete verrassing. Achter de schermen zat zo ongeveer de halve vereniging in het complot om ervoor te zorgen dat hij niets in de gaten zou krijgen. En dat lukte. Pas op het moment dat de voorzitter Piet Kes hem naar voren riep, werd duidelijk wat er stond te gebeuren. Onder luid applaus werd in Hans in het zonnetje gezet voor zijn enorme inzet van de vereniging. Hans is al jarenlang lid van HV Krasveldam en zet zich eigenlijk al zijn hele leven op allerlei manieren in voor de club. En als trainer en coach, als scheidsrechter en rondom wedstrijden en vooral als vrijwilliger die nog altijd bijna dagelijks klaarstaat wanneer de vereniging hem nodig heeft. Wie Hans kent, weet bovenal dat dat zijn betrokkenheid veel verder gaat dan alleen het uitvoeren van werkzaamheden. Hij is een echte verenigingsman voor wie verantwoordelijk nemen en iets voor een ander doen vanzelfsprekend zijn. Juist die jarenlange loyaliteit, betrokkenheid en liefde voor de club vormde voor het bestuur de aanleiding om hem te benoemen tot lid van verdiensten. Na de officiële huldiging, inclusief bloemen en oorkonde, kreeg de avond nog een extra bijzonder vervolg. Hans mocht samen met zijn moeder Maart Admiraal, die zelf eveneens lid van verdiensten is, de kampioens- en supercup-banner van het afgelopen seizoen onthullen. Twee mensen die jarenlang tot de kernvrijwilligers van onze vereniging behoren, samen op het veld tijdens een bijzonder moment dat voor altijd onderdeel blijft van de geschiedenis van de club HV Krasveldam. Dat Hans werkelijk niets had zien aankomen, dat maakte hem het moment alleen maar mooier. En na weken van voorbereiden, stilhouden en mensen betrekken bij het complot kon de verrassing eigenlijk niet beter uitpakken. Voorzitter Piet Kes sprak Hans voorafgaand aan de benoeming persoonlijk toe en die woorden willen we als vereniging graag bewaren en daarom is de volgende speech dan ook weer terug te lezen op de site van handbalvolendam.nl. Dus dat is heel mooi dat Hans Admiraal in het zonnetje is gezet. Goed, zometeen. Of zullen we dat nu doen, Leendert? Wat administratie van de vorige wedstrijden?
2: We kunnen dat nu doen. Eventueel, dat vind ik prima. Ja, waar jij zin in hebt. Jij bent de baas, hè?
1: Ja, ik ben in principe nu de baas.
2: Ja.
1: Dan draaien we morgen even een liedje. Nee. Kom maar op met je.
2: Nou ja, goed. Er is natuurlijk niet zo gek veel te vertellen wat dat betreft. Meer dan dat het natuurlijk verleden week een hele bijzondere wedstrijd was. Die 5-3 tegen In en tegen Emmen. Waar we met z'n allen naar hebben zitten kijken. Dat we op een gegeven moment wel dachten van nou, Volendam sluit weer aan. En uiteindelijk gaven ze hem toch weer helemaal uit handen. En dat is ook wel verkeerd vervallen. En dat geeft alleen maar aan dat ook deze ploeg ook nog steeds natuurlijk in opbouw is. Dat de spelers elkaar moeten vinden. Ik heb aan de voorkant al meteen aan het begin van het seizoen gezegd. De selectie zoals hij ontwikkelt en zoals hij gaat, die moet er in principe klaar voor zijn om in ieder geval mee te kunnen doen om weer terug te keren richting de Eredivisie. Dus haal de weer maar vast terug. Hè, de heen en de weer. Nee, haal de heen maar vast terug, want we gaan weer heen richting de Eredivisie. En dan zie je toch ook aan de andere kant, als je dan zo'n geweldige wedstrijd hier gezien hebt, volgens mij was het 6-1 met 4 doelpunten van Henk Veerman. 2-3 weken geleden tegen volgens mij geen idee meer tegen wie het was, Toppos of zo. Maakt ook niet uit, de Dordrecht natuurlijk. Dan zie je dat het wel aan potentie natuurlijk in dat elftal zit. En dat het ook zeker mee moet gaan kunnen doen in die topposities van die KKD. En misschien ook wel een periodetitel moet gaan binnenhalen. Want de kwaliteit is er echt wel. Nou, kijken we dan naar de wedstrijd van vanmiddag, Jaap. Dan weten we dat we de 80ste gaan spelen. Dat er 41 keer gewonnen is. 14 keer gelijk gespeeld. En dus 24 keer verloren van onze vrienden uit Den Bosch. En als we dan even terugpakken en terugkijken naar die laatste ontmoetingen. Gaan we terug naar 31 januari 2025. FC Den Bosch uit. Den Bosch dus thuis. Volendam uit. Verloren hem met 3-0. En dan gaan we naar 2024. 22 oktober 2024. Weer de 3-2. En het is mooi om dan te kijken naar de namen die er toen de doelpunten maken. Brandley Kouas er niet meer bij. Xavier Mouyamba er niet meer bij. En Elvis Manu, die is er ook niet meer bij. Dan gaan we naar 22-4. 2022 FC Den Bosch tegen FC Volendam. Toen weer het 1-2. Twee doelpunten maken ze Volendam. Josh Flint. Waar daarvan geworden is, niemand weet het. En Robert Muren. Dan gaan we terug naar 2021. FC Volendam tegen FC Den Bosch op 26 november. 3-0. Met twee keer Catano Orestanio. Dat is een beetje in de opkomst van Team Jonk destijds. En Robert Muren die maakte er toen twee. Of één keer kreeg daar in Oranjestadio twee doelpunten van Robert Muren. En als we dan nog verder teruggaan, gaan we naar 13 maart 2021. Die heenwedstrijd FC Volendam uit naar Den Bosch. Toen werd het 1-5 voor de Volendammers. Met Ibrahim El Kadiri speelt nu volgens mij bij de Graafschap. Samuel Mulacheri, Zakaria El Azouzi, Mickey van de Ven. Nu de man bij Tottenham Hotspur voor miljoenen. Daar naartoe gehaald. Uiteindelijk via allerlei omwegen. En ook daar profiteert FC Volendam ook nog steeds van. En Derby John Merkin. Volgens mij zijn laatste club was FC Utrecht. Weet niet of hij daar nog zit. Is hij weggegaan, teruggegaan naar Engeland. En uiteindelijk teruggekeerd bij FC Utrecht. En heeft daar onder Ron Jans nog een aantal wedstrijden zeer verdienstelijk gevoetbald. Wat er nu van hem geworden is, geen idee. Maar in 2021, dus zo'n 5 jaar geleden, werd het 1-5 voor FC Volendam. Ja, en dat zijn cijfers waarbij je eigenlijk toch wel kan zeggen van het moet wel heel gek gaan. Wil FC Volendam hier het vanmiddag uit handen gaan geven? Wat natuurlijk wel kan. Ik bedoel, het kan alle kanten op. Maar we gaan er wel gewoon vanuit dat de wedstrijd hier met 3 punten beëindigd wordt. En dat we hier José Osana met z'n allen naar de dijk of naar huis kunnen. Lekker kunnen gaan eten. En met een goed gevoel naar de volgende pot voetbal kunnen gaan toeleven. Tot zover even hier vanuit het Krasstadion. Over 13 minuten. Exact, wordt er afgetrapt hier vanuit het toch wel zonnige, lekker warme, waar de sproeiers inmiddels ook aanstaan. Het gras al beter eruit gaat zien. Het is een werkelijk prachtig, lekkere stadion waar het gemoedelijk en het sfeertje lekker is.
1: Ja, oké, tot zometeen Leendert. Dat gaat een leuke pot, denk ik, worden zometeen. Muziek nu van Grand Funk Railroad. Dit is Some Kind of Wonderful.

0: And long train running. RKV Volendam, de zaal die vorige week de competitie in de Eredivisie Futsal begon met een zege, heeft niet kunnen stunten tegen regerend landskampioen en bekerwinnaar Tigers Roermond. Ondanks dat de ploeg van coach Hayamar Hoekema een helft lang goed partij gaf, gingen de Limburgers er met de winst vandoor met 1-5. De thuisploeg begon brutaal en kwam via Robin Kwakman Ballap al binnen 3 minuten op voorsprong. Volendam bood ook hierna prima tegenstand, al moest men na een kwartier spelen. Wel de gelijkmaker van Isaac Belhaic incasseren, als ik zijn naam goed uitspreek. Na rust schakelde Tigers Roermond een tandje bij. En Aymane M. Rabet Alouet, alle namen worden al creatiever hier, tekende voor de 1-2. En Volendam kreeg nog een kans op de gelijkmaker. Maar in de laatste 8 minuten maakten de Limburgers het verschil door treffers van Anas El Ayana Fami. Hij scoorde 2 keer. En Ayoub Boukari. Ja, dat dus de zaalvoetbal afgelopen vrijdagavond in Sporthal Opperdam. Gaan we schakelen met onze verslaggever vanavond. Voor de wedstrijd FC Volendam tegen Den Bosch. Vanmiddag 16:45, dat is over 4 minuutjes. Leendert.
1: Ja.
0: Is het al een beetje lekker druk?
1: Over 4 minuten. Ja, het begint nou nog eigenlijk een beetje vol te lopen in het stadion. Ik haal het mijn hart vast. Het zal niet zo zijn dat je hier met een half leeg stadion naar FC Den Bosch moet gaan zitten in de KKD. Tot de nummer 15 en nummer 16. Op papier natuurlijk wel een wedstrijd waarvan je kan zeggen, nou ja, weet je, waarom zou ik nou een leuke, gezellige vrijdag of zondagmiddag, dat is het.
0: Zondag.
1: Nou, zondag. Gaan inleveren voor een potje voetbal. Terwijl ze 15e staan of 16e staan. We gaan het over KKD. Nou, het gelukkig zijn heel veel mensen dat ze hier echt wel naartoe even moeten komen. Om een ploeg aan te moedigen. Een ploeg die het ook nodig heeft. Een ploeg die een beetje met zichzelf in de knoop lijkt af en toe. Maar waar je wel, en dat gaf ik al eerder aan, echt kan zien dat ze de kwaliteit wel degelijk in huis hebben om hier hoog ogen te gaan gooien dit seizoen in de keukenkampioen divisie. Het echte aftellen is wat dat betreft begonnen. 3 minuten en 51 seconden geeft de klok aan. En dan zullen de spelers hier het veld opkomen. En het lijkt mij, Jaap, dat wij dan even terugkomen en dan het begin van de wedstrijd gaan meenemen. De aftrap en het dergelijke. Want voor ons nu zie ik alleen maar sproeiers die erg hard aan het sproeien zijn. Ja. Ook leuk. Kan ik er allemaal over vertellen? Gaan we niet doen.
0: Is goed, Leendert. Tot zo. Dan nog even de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de geweld na de voetbalwedstrijd FC Volendam tegen FC Utrecht op 12 november 2022. Hij zou een persoon die in het water stond hard tegen het hoofd hebben getrapt vanaf een hogere positie. Ook werden er fietsen en barkrukken in een groep supporters van FC Utrecht gegooid. De verdachte wordt vervolgd voor poging tot doodslag en openlijk geweld. Deze strafzitting die zal plaatsvinden op woensdag 17 september of donderdag 17 september. En dat is dan om 2:30 in de rechtbank van Alkmaar. Ja, dat is toch even in het nieuws nu. We horen daar natuurlijk later dan meer over waarschijnlijk. Goed, terug naar de muziek. En ik zie mijn playlist niet. Dat gaat dan nu wel goed. Start maar in hoor. Lekkere muziek op je radio.

Ja, en dan gaat hij opeens weer storen. Dat gebeurt af en toe nog bij onze nieuwe mengtafel. Die is nog niet helemaal up-to-date, zeg maar. Dus er kan af en toe wat misgaan. We proberen dat zo vaak mogelijk te voorkomen. Dus dan proberen we dat door een ander liedje te draaien. Zometeen na Hands and Poets met Sky on Fire zijn wij. Dan starten wij het verslag van FC Volendam tegen Den Bosch. Dus hou hem hier op LFJ Radio. Lofsport op de zondagmiddag 13 september.

0: Muziek dus van Handsome Poets, Sky on Fire. Ja, we gaan aan het stadion schakelen. FC Volendam tegen FC Den Bosch. Goedemiddag, Leendert.
1: Goedemiddag Jaap, goedemiddag luisteraars. Welkom nogmaals hier vanaf de commentaarpositie. Maar inderdaad zo meteen afgetrapt gaat worden tussen FC Volendam en FC Den Bosch. De spelers staan inmiddels op het veld. Nou, dat is op zich wel weer fijn natuurlijk. Want dan kunnen we ook gaan vertellen welke spelers dat zijn. Als u net heeft ingeschakeld, beginnen we gewoon met de opstelling van FC Volendam natuurlijk. Terwijl het zijn veilig is gegeven. En de bal rolt hier in het Krachtstadion. Jurjus op doel, achterin bij Volendam. Hoekboel, Blondo, Schouten en Klein. Het middenveld met plat niet. Meijer en Bukala. Voorin aan de rechterkant Nick Doneman. Aan de linkerkant Huisman. En in de spits Henk Veerman. En natuurlijk ook is hij de aanvoerder. Het mogen duidelijk zijn van al die 11 spelers. De bank natuurlijk met Roy Steur, Vlak, Amavor, Bisschops, Wolf, Peen, Deme, El Magtafi, Tielemans, Belfiek, Haakmat en Frederik Ieler. Dat is het eigenlijk het elftal van FC Volendam zoals het op het veld staat. Dan neem ik heel snel even de ploeg van FC Den Bosch door. Met Van der Merwel op doel. Laros, Breuker, Barglan en Fortes. Boasamuzi, Eikelboom en Wang daarvoor. Daar weer voor één mannetje. Dat is De Korte. En voorin aan de linkerkant Krach. Aan de rechterkant Montialo. Dat is het elftal van Bart Schreuder. Terwijl de eerste tik is uitgedeeld aan een Volendam speler. Volgens mij is het Alex Plat. Die op de grond ligt. Even naar zijn rug voelt. En bozig om zich heen kijkt. En zegt van waar is dit nou nog allemaal voor nodig jongens. Ja, nou dat weet niemand. Hij heeft er last van. Dat mogen duidelijk zijn. Maar de bal rolt hier. En FC Den Bosch zal met de mes tussen de tanden gaan spelen. Zo mogen wel duidelijk zijn. Nu met die opening aan de linkerkant van het veld al meteen richting De Korte krijgt een tik. De Korte moet dan een vrije trap gaan nemen. FC Den Bosch dan een overtreding van Bukala. Die even iets te hard en te scherp inkwam. Moet hij niet doen. Moet even rust houden. Is toch wel een dingetje de laatste tijd. Nordin Bukala, hij heeft nogal de neiging om hele gekke dingen te doen. Maar soms er iets te fel te zijn, waardoor hij ook weer snel een kaart pakt. Dat gebeurde verleden week ook al tegen Emmen natuurlijk. Bal bij Pepijn van der Merwel, dus de keeper van Den Bosch. Bal gaat het middenveld in, wordt doorgekopt. Schiet ook door, dan is er ook meteen iemand die er vandoor kan. En dat is Boussa Massadi. En die gaat liggen, krijgt geen strafschop. Scheidsrechter zegt niks aan de hand, gewoon lekker doorspelen. Nou, gelukkig is er geen VAR, dus er is niemand die in zij is nu een scherm erbij pakt en zegt, gaan we eens even kijken of het echt zo is. De bal blijft in het bezit van Volendam. Gaat via Schouten naar Jurjus aan de linkerkant van het veld. Naar Klein, die is opgestroomd richting Alex Plat. De hoogte van de middenlijn krijgt hij hem aan de linkerkant tegen de zijlijn aangeplakt. Laat hem even liggen voor Niemeijer die bal oppikt. Niemeijer Schouten. Schouten dan waarschijnlijk naar Bukala. Of kiest hij even voor het temporiseren? Nee, toch die eerste optie. Bukala op de middenlijn. Op de helft nog steeds wel van Volendam. Op de eigen helft dus gaat die bal rond. En nu dan gaat hij achterin weer bij Volendam. Dan moet ik kijken wie het is. Niemeijer die hem oppikt. Die wijst die gebaard Blondo die hem dan krijgt. Dan is de paas van Schouten heel erg slecht richting Bukala. Die kan hij niet belopen. Dan hobbelt die bal zo over de zijlijn heen. En dit zijn nou van die foutjes, van die dingetjes. Dat moet je niet overkomen. Zeker niet in de eerste 2-3 minuten van zo'n wedstrijd. Dat zo'n bal eigenlijk tussen twee man invalt. Waardoor de tegenstander een inworp mag gaan nemen. Wordt die bal wel op het hoofd van Niemeijer gegooid. Dan kan Plat hem oppikken. Geeft hem richting Veerman. Maar dat gebeurt allemaal voor de dugout bij Den Bosch. En Den Bosch kan dan ook uiteindelijk nu overnemen. Door middel van De Korte. De Korte wil gaan lopen. Krijgt hem ook wel uiteindelijk bij een medespeler aan de linkerkant. Althans, dat leek er dat Bouma Saoudi die degene was om die bal op te pikken. Moet hem helaas laten lopen. Althans voor hem helaas. En dat die bal over de zijlijn is de inworp ter hoogte van de eigen dugout voor Volendam. Wordt gegooid. De Roekboel gooit hem in de voeten bij Henk Veerman. Die hem meteen, ik denk een mannetje of 4-5 om hem heen staan. Het is een soort bij die zeg maar meteen van alles aantrekt wat er op hem afkomt. En als hij de bal krijgt, staan er 4 om hem heen te hannissen om hem eigenlijk uit de positie te krijgen. Nou ja, goed, aan de andere kant betekent dat ook dat dat ook wel weer ruimte creëert als je die bal eruit weet te krijgen. Nu dan opnieuw Den Bosch gevaarlijk eruit. Aan de linkerkant van het veld moet de voorzet gaan komen. Komt hij ook, komt laag, rond 16. Moet er het eerste schot is daar en dan is het Jurjus die de bal volgens mij naast ik. Of gaat hij via de paal naast? Moeten we even kijken. Volgens mij gaat hij via de paal over de achterlijn. Maar een goede actie inderdaad van FC Den Bosch. En zo komt Volendam met de schrik vrij. Waar die bal in één keer doorgestoken werd. Richting Bouma Saoudi. Komt de voorzet inderdaad. En is het de nummer 8 Kevin Manciallo. Die de bal via de paal eigenlijk van het doel van Volendam achter ziet gaan. En dan komt Volendam goed weg. Maar Den Bosch nog steeds in de aanval. Dat loopt gewoon door. Nu dan eindelijk rust bij Jurjus. Die de bal even even oppikt. En 1-2-3 keer stuit het. En even de manschappen op hun plek moet zitten. Paniekerige opening van Volendam. Rommelig van de Volendammers. En de eerste echte grote kans was dus voor FC Den Bosch. Met mannen van Kevin Montialo. Voetballen hier exact. 4 minuten en 41 seconden. Stand 0 tegen 0.
0: Nou. Voetbalwedstrijden in Nederland worden vanaf nu definitief gestaakt als er vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt geschoten of gegooid. Het competitiebestuur heeft dat in het protocol opgenomen, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid na overleg met de KNVB en de politie. Niet meer stilgezet, niet meer verder kijken, nee, gestaakt. Iedereen dus naar huis, al dus justitieminister David van Wil vrijdag naar de ministerraad. Hij wil dat het voorspelbaarder wordt welke gevolgen wangedrag heeft. Het afsteken van vuurwerk in stadions was al verboden. En als het toch gebeurde, was het aan de scheidsrechter om in overleg met de KNVB en de lokale autoriteiten te bepalen of een wedstrijd kon worden hervat. Bij het nieuwe protocol kunnen individuele burgemeesters of clubdirecteuren niets aan het besluit van de definitieve staking veranderen, zodat men weet. Intimidatie of bedreiging gaat je hier niet onderuit helpen, zegt Van Weel. Dit is gewoon wat het is. En de politie en het Openbaar Ministerie wilden gewelddadige en criminele delen van harde kennen ook intensiever opsporen en vervolgen. Wat dat precies inhoudt, maakt Van Wil weinig concreet. Dat ga ik niet prijsgeven, want die harde kern moeten we ook niet wijzer maken dan dat ze zijn. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Goed, we blikken even een kijkje in de Eredivisie. Daar is gespeeld door Excelsior Rotterdam tegen FC Utrecht. Dat werd 1-2. 0-0 werd het bij Heerenveen tegen Telstar. En bij PEC Zwolle tegen Feyenoord 0-0. Daar staat het nu 0-0. Die wedstrijd is ook begonnen 8 minuten geleden. En bij de wedstrijd, nog één wedstrijdje vanavond te gaan. Dat is om 8 uur PSV tegen Sparta Rotterdam. Gaan wij weer even terug naar de keukenkampioen-divisie voor FC Volendam tegen FC Den Bosch. Leendert.
1: 6,5 minuten op de klok. Bal bezit nog steeds voor Den Bosch. Net een pogingje van Volendam. Bal schoot door, kwam weer makkelijk bij Ben Kieper terecht. Nu is wordt de bal afgepikt. Gaat hij richting Veerman, de spits in. Maar er staan meteen 2-3 man klaar om die bal weg te werken uit de eigen verdediging. Uit de verdediging dan wel te verstaan van Den Bosch. Uiteindelijk komt hij bij de korte terecht. Die hem opent aan de rechterkant van het veld. Doet hij goed richting, wie is het? Fortes, denk ik. Of Montialo. Het is een van de twee. Het is in ieder geval die nummer 18 er vandoor gaat. Montialo inderdaad, die hem voorgeeft. Dan wordt hij wel weggewerkt door Schouten richting de zijkant. Wordt hij opgepikt in het verlengde van de 16 meter weer door Den Bosch. En gaat het combineren weer vrolijk verder. Den Bosch voorops nog wel wat sterker dan Volendam. Nu dan Volendam met het uitverdedigen en de ruimte aan de rechterkant van het veld bij Dodeman. Maar dan moet hij die bal wel goed aannemen. Dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Dus schiet die bal weer van zijn voet af en kan er simpel overgenomen worden door Den Bosch. Den Bosch dat zeker de openingsfase van deze wedstrijd in handen heeft. En zojuist ook al, zoals gezegd, de eerste goede kans had. Die bal ging via de paal uiteindelijk naast het doel van de Volendammers. De bal gaat nu terug de verdediging in en komt uiteindelijk via, wie is het? Via Breuker terug bij Van der Merbel. En die plaatst de bal dan weer hoog en ver de helft van Volendam op. Gaan de twee man springen, Blondeau en Boukala. Die kijken niet naar elkaar, weten dus van elkaar ook niet dat ze springen. Kijken elkaar dan vervolgens aan als de derde er mee vandoor gaat. Dat is een Den Bosch speler. En uiteindelijk komt die bal aan de rechterkant droog van de achterlijn terecht. Moet de voorzet gegeven worden? Wordt die ook wel gegeven? Wordt die gekraakt door een Volendam speler en schiet hij over de achterlijn. Dus betekent dat een hoekschop voor FC Den Bosch. Zoals gezegd, dat goed uit de startblokken is gekomen. Ik vraag even aan jou, Jaap, of we die hoekschop mee kunnen nemen of dat we het nieuws uitstellen of dat we naar de reclames moeten.
0: Wij stellen het nieuws uit vanmiddag.
1: Ja, wij stellen het nieuws uit vanmiddag. Ja. Net. Dan gaan wij dan praten we lekker verder. Dan gaan we lekker door met die hoekschop die aan de rechterkant van het veld genomen gaat worden. Geen idee wie die bal gaat nemen. Ik denk dat Laros erbij staat met nummer 33, maar kan het niet echt lekker zien. De bal komt uiteindelijk wel voor. Komt op een hoofd van de Volendammer terecht. Die kopt hem ook weer over de achterlijn. En dat betekent dan de volgende hoekschop voor Den Bosch. Nu aan de linkerkant van het veld. En opnieuw gaan daar wat spelers naartoe. En dan moet ik even kijken wie dat zijn. Het is bijna hier vandaan moeilijk eigenlijk. Moeilijk, het is gewoon niet te zien. Ik kan van alles gaan roepen nu. Maar ik gok dat het Fortes is die bal zo meteen gaat voorgeven. Of Barklan. In ieder geval een van die twee jongens die zal die bal vanaf de linkerkant zo meteen aan de kant van de Peemuren-tribune gaan voordraaien. En dan gaan er twee handjes omhoog. Dat zie ik dan weer wel. Komt hij uiteindelijk bij de korte terecht. Die gaat hem dan wel voorslingeren. Nee, die gaat voor bal laag richting het middenveld. Richting Breuker. Breuker plaatst hem dan wel weer in de rand. Probeert hem althans in de 16 meter in te krijgen. En wordt een onderschept door Volendam. Is het Veerman die via plat de bal krijgt. En in één beweging is het plat die bal richting Doneman speelt. En dan is het Alex Plat die hard sprint. Doneman die je moet voorgeven. Maar een Don Bos speler bij monden van de nummer 25. Dat is Breuker ertussen zit om die bal te kraken. Waardoor hij uiteindelijk simpel in de handen bij Pepijn van der Merbel hobbelt. En ook deze aanval voor Volendam weer in schoonheid ten onder gaat. Volendam nu wel in balbezit als er onderbroken wordt. Is het nu misschien Niemeijer? Nee, dat is het niet. Die de bal als eerste eigenlijk de mogelijkheid had om onder van der Merbel door te schuiven. Waar het niet dat die keeper goed op zijn post stond. Aanval loopt nog wel door voor Volendam. Als hij in het middenveld komt, is het nummer 10, Reuven Niemeijer, die de bal opnieuw in bezit heeft. Maar dan is er een overtreding gemaakt en gaat er een vrije trap genomen worden. Volgens mij voor de Volendammers. Omdat daar inderdaad even een paar meter buiten het 16 meter gebied die bal teruggebracht wordt. En dat zien we ook in de herhaling nu terugkomen. Daar die bal opgepikt wordt en iemand keihard op zijn voet gestaan gaat wordt eigenlijk een Volendammer, om het zo maar te zeggen, lekker verslagen. Het gaat lekker. Het is Niemeijer die tik krijgt. En dan uiteindelijk is het de scheidsrechter Martens die daarvoor fluit en er niet voor kiest om die aanval door te laten lopen. Vrije trap. Voor Volendam dus. Gaan we even meenemen, Jaap. Ja. Als die bal door Nick Dodeman zometeen richting, denk ik, de penaltystip geposteerd gaat worden. Staan er drie man achter de verdediging. Die staan dus nu op dit moment alle drie buiten spel. Moet je wel even op letten. Dan komt die bal inderdaad wel. Wordt gekopt. Nou, wow. Henk Veerman bijna. We kunnen echt zijn hoofd er niet echt lekker onder. En dan is het Schouten die bal over de hoogte van achterlijn oppikt. Loopt de aanval door. Nick Dodeman nu aan de linkerkant van het veld. Moet naar zijn goede been draaien. Komt ook naar zijn goede been. Gaat de kopbal als de voorzet goed is. Maar de kopbal niet. En er niet gekopt kan worden door Volendam. En Volendam moet oppassen voor de counter van Den Bos. Die wordt er dan door Blondo uitgehaald. Professioneel zoals het heet. Even met een klein tikje richting de tegenstander. De scheidsrechter haalt hem er even bij. Van dat doe je maar in je eigen tijd. Hier niet meer. Nog één keer. Je krijgt geel. Blondo denkt ja prima. Het is goed met je jongen. Maar voorlopig is deze aanval eruit gehaald. En is het dus nog steeds hier in het Krasstadion. Na 11 minuten en 30 seconden voetballen. 0 tegen 0.
0: Ja, we gaan het verder meemaken zometeen. Straks ook meer nieuws over de handbalsters van Garage Kill. Volendam is muziek van Amy McDonald. Dit is Mr. Rock'n'Roll.

0: van Amy MacDonald, Mr. Rock'n'Roll. Hier op de zondagmiddag, LFJ Radio met Love Sport. Leendert in het stadion, FC Volendam, FC Den Bosch. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, leuk dat je er ook bent. Ik zit even naar de statistieken van deze wedstrijd te kijken. Naar het kwartiertje voetballen waar het nog steeds overigens, als u net heeft ingeschakeld, 0-0 staat. Ook nog 0-0 bij PEC Zwolle Feyenoord. Dan weet u dat ook maar meteen. Maar ik zit even naar de statistieken te kijken. Dan zien we dat Den Bosch met 61% balbezit toch echt wel het overwicht heeft ten opzichte van de 39 van Volendam. Twee hoekschoppen, vier vrije trappen en drie inworpen. Nou ja, goed, dat zijn van die ja, dat zegt allemaal niet zo heel veel. Twee schoten op doel, dan wel weer van Volendam. Dus ja, we hebben er wel meer op doel geschoten. We hebben wel minder balbezit. Maar dat maakt niet uit. We zijn gevaarlijker op statistisch niveau gezien. Dan is het nu Volendam dat eruit probeert te komen met Dodeman. Die moet geven richting hoe kan dat niet door. Halverwege de helft van Den Bosch moet er even teruggeplooid worden. Via Bukala en Blondo richting Schouten. Schouten die kijkt, die met de bal aan de voet loopt. Die gebaart, die wijst. Waarom komt er nou niemand in de bal? Dan denkt Alex Plat, dan doe ik dat maar. Nou, doet hij dat ook goed. Krijgt hij hem aangespeeld. Heeft hij meteen weer niet meer Blondo. Weinig opgeschoten. Want Volendam speelt nog steeds op de eigen helft. En dan nu weer Blondo met de bal in passie richting wie is het? Nummer 8, dat is Huisman. Daan Huisman. Die ook weer terug gaat richting zijn keeper. En uiteindelijk is het via Schout opnieuw Jurrius. Heerde Jurrius. Die dus de voorkeur krijgt boven Roy Steur. Die nu de bal dan heeft. En zoekt naar de ruimte aan de rechterkant van het veld. Met een lange bal doet hij dat heel goed. Richting Nick Dodeman. Die pikt hem op en die controleert hem. Gaat dan weer terug richting Oekwu. Oekwu, Bukala. Bukala, Oekwu. Oekwu weer terug zijn eigen helft op. En uiteindelijk gaat hij naar Blondo. En Blondo staat dan weer halverwege de eigen helft naar Schouten te kijken. En die Schouten zegt, nou kom dan met die bal. Dan krijgt hij hem ook. Speelt hij hem weer terug naar Blondo. Blondo dan weer naar Jurrius. En zo is het inspiratieloos op dit moment. Of is het gewoon zo een feit dat het zo is dat Den Bosch gewoon heel erg goed staat. Dan moet je wel oppassen als je die bal kwijtraakt. Dan ben je de Sjaak. En dat gebeurde bijna waar het volgens mij Blondo was. Die hem inpaaste richting, wie zal het zijn geweest? Ik denk een middenvelder, Huisman of Neumeijer, Niemeijer. Reuven Niemeijer inderdaad. Bukala die dan vervolgens een tik krijgt. En Volendam hier wel door het oog van de naald gaat. Want ze waren bijna weg, Den Bosch, door het heen en weer tikken. En als je dan even druk zet op die verdediging, dan moet snel gespeeld worden. Vrije trap is inmiddels wel genomen. Eindigt hier voor mijn neus. En wordt over de zijlijn gelopen door een Den Bosch speler. Waardoor er een inworp genomen mag gaan worden. Is het die nummer 33, Mees La Ros. Die hem vlak voor de hoekvlag over de zijlijn komt. Zodat Dodeman hem kan controleren. Gaat de inworp naar Oekwu. Oekwu met wie? Met Niemeijer. De voorzet is goed richting Plat. En daar gaat hij overheen. En dan staat er niemand achter. En dan kan er uiteindelijk simpel overgenomen worden door Carson Krach. Die de bal heel mooi meeneemt. Ook het middenveld in krijgt. Een flinke tik krijgt. En uiteindelijk de vrije trap mee. En de gele kaart daar is. Ja, dat was ook een beetje het wachten op. Voor ik denk de nummer 15 van Volendam. En dat is Mike Klein die in moet grijpen. Die dat glijdend doet. En daarmee de tegenstander meeneemt. En in de mooie kapbeweging van Carlson Krach. En een flinke tik uitdeelt. Inderdaad, standbeen onderuit haalt. En daarvoor dus meteen van Richard Martens een gele prent mag ontvangen. Gebeurt vrije trap voor de aanvoerder is van Jeffrey Fortes. Dus de aanvoerder van Den Bosch. Gaat hem, speelt hem richting die nummer 2. Barklam die speelt hem iets te ver voor zich uit. Kan Volendam overnemen. Maar de bal ligt wel weer in de eigen verdediging. Waar het Den Bosch is dat hoog staat. En probeert eigenlijk de angel uit die aanval te halen. Waardoor Volendam min of meer toch echt gedwongen wordt om elke keer de lange bal te spelen. Maar dan moet je dat wel doen. Nu dan het starten van Oekwu. Die krijgt hem niet mee. Dan is het Blondo die dan alleen staat. Heeft geen man meer naast hem. Omdat Oekwu het middenveld ingelopen is. In de hoop dat hij die bal van Jurrius zou krijgen. Nu dan wel weer richting Oekwu. Maar die kan hem niet controleren. Heeft 2-3 man op zich heen. En dan is het Den Bosch dat er vandoor kan. Dan is het ook Den Bosch dat met ballen al over de zijlijn loopt. En dus de inworp is ter hoogte van de eigen dugout voor de neus. Bij Erwin van der Looy om die inworp zo meteen te gaan nemen. En zo hobbelt deze wedstrijd maar voort. We hebben nog weinig echte doelmogelijkheden gezien. De bal op de paal, dat dan wel weer wel na een aantal minuten van Den Bosch. En voor de rest een kopballetje van Henk Veerman. Schampte hem, waardoor hij hem geen richting kon geven. De bal kwam een beetje ongelukkig. Maar na 20 minuten voetballen nog weinig echte wapengekletter hier in het Krasstadion. Bal gaat naar Schouten. Schouten weer naar Blondo. 20 minuten hier op de klok. En het is nog steeds 0-0.
0: Ja, Gaan we even handballen. KRAS Volendam heeft de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen overtuigend gewonnen. In een goed gevulde sporthal Opperdam was de regerend landskampioen met maar liefst 43-21 te sterk voor Van Bossel MG Tachos Witte Ster. Bij rust had de ploeg van hoofdtrainer Ricardo Klarijs al een ruime voorsprong opgebouwd met 21-10. Vooraf stond de avond in het teken van de terugkeer van de landskampioen in de eigen Opperdam. De toegang was gratis en veel supporters maakten van die mogelijkheid gebruik. Tegenstanders van Mossel MG Tachos Witte Ster kwam als promovendus naar Volendam. FC Volendam, Den Bosch, Leendert, wat gebeurt er?
1: Nou, het leek er even dat Volendam de openingsgoal zou gaan maken. De bal kwam uit het middenveld door een uittrap. Die kwam bij een Volendammer terecht. En uiteindelijk werd hij in één keer door Henk Veerman opgevangen en meegegeven. En volgens mij was het Nick Dodeman. Die zag uiteindelijk Alex Plat, maar die kon er niet bij. En die gleed met ballen al over de achterlijn heen. Waar het eigenlijk zo had moeten zijn dat hij met ballen al over de doellijn aan was gegleden. Dat was trouwens niet Plat, het was Niemeijer. Kans om zeep, 0 tegen 0 nog steeds.
0: Ja, gaan wij weer even terug naar de handbal. Ja, zoals al vermeld zometeen zojuist. Was tegenstander van Mossel MG Tagels de Witte Ster als promovendus naar Volendam gekomen. En ze waren dus de ploeg uit Waalwijk promoveerde afgelopen seizoen na een sterk jaar naar de Super Handball League. En in de openingsfase lieten de bezoekers zien niet voor niets op het hoogste niveau uit te komen. Deze Van Mossel Witte Ster nam enkele keren een kleine voorsprong, maar via Tim Roefs, Florent Bourget, Colin Koning en Preben Noord-Varkaug. Ja, Varhaug, het zijn echt fantastische namen. Maar deze keer weer bleef Volendam steeds in de spoor. Na 7 minuten stond het 4-4. Vanaf dat moment kreeg KRAS Volendam steeds meer controle over de wedstrijd. Colin Koning zorgde met 2 opeenvolgende doelpunten voor de

0: 7 en 18-9 uit naar 21-10. En vooral in de laatste minuten voor rust liet de thuisploeg zien hoe snel en veelzijdig de aanval kan zijn. Het feestelijk vervolg na afloop. Na de wedstrijd kreeg de avond een bijzonder vervolg dus. Hans had met Albert namens het bestuur tot lid van verdiensten van Averkras. Ik loop ietsje vooruit trouwens hiermee. Na de nederlaag bij Vizé betekent dat de ruime overwinning de eerste competitiezegen van Kras Volendam in het nieuwe seizoen is. En daarmee staat de ploeg na twee wedstrijden op 2 punten in de Commerce Super Humble League. Dus, we gaan zien hoe dat de volgende wedstrijden ook weer zal zijn. In ieder geval alvast een overtuigd bij de eerste thuiswedstrijd tegen Tagos. Dat is goed nieuws. Misschien gaan we het zo meteen nog even hebben over de Super El Niño. Heeft niks met sport te maken, maar misschien is daar nog zo meteen even ruimte voor. Eerst gaan we nog even terug naar het Krasstadion. Leendert.
1: Wie dat verhaal kan terugvertellen, die verdient een standbeeld. Ja, hoe je dit voor elkaar getoverd hebt met al die namen, geweldig. Twee kansen ondertussen voor FC Volendam. Twee van Henk Veerman. Ik had geschreeuwd en geroepen en getierd als ze erin waren gegaan. Was niet zo'n schot. Laatste schot een minuutje geleden was mogelijkheid. Maar die werd goed gepakt door Pepijn van den Bermel. Een schot rond 16 meter ongeveer over de grond en hard. En tot frustratie van alles en iedereen, maar vooral van Henk Veerman ging die bal niet in het net. En dus staat het nog steeds na exact 24 minuten voetballen hier in het Krasstadion 0-0. Waar we kijken naar een wedstrijd die eigenlijk wel nu inmiddels redelijk in balans is. Maar beide helftallen aanspraak kunnen maken op iets. Waar het niet dat ze heel veel moeite hebben op dit moment om het strafschopgebied te vinden. En het eigenlijk een soort middenveldpotje aan het voetballen. Potje voetbal aan het worden is. En nu ook weer in het middenveld aan de rechterkant van het veld gaat bij Shady Barglan. En dat is een speler van Den Bosch die hem inpaast. Dat ook goed doet. Maar Antijn, degene die hem ontvangt. En dat is Montialo. Kan hem niet controleren. En dus schiet hij van de voet af. Kan Volendam overnemen. En dan is het Alex Plat. Alex Plat die hem opent aan de rechterkant van het veld. Richting Nick Dodeman. Maar die ziet ook dat die bal veel te lang onderweg is. En dat er goed op geanticipeerd wordt door de verdedigers van Den Bosch. Die dus de bal eigenlijk voor de voeten van Dodeman wegkapen. Althans voordat hij hem kan controleren. En uiteindelijk levert dat dan weer balbezit voor de Bossenaren op die aan de rechterkant van het veld nu weg zijn. En Montialo die de bal op de paal schoot. Nu er een hoekschop uithaalt. En dat ook inderdaad krijgt. Hij leek even erop dat hij hem niet kreeg. Maar hij krijgt hem wel. De hoekschop. De derde voor de vierde volgens mij zelfs al wel voor FC Den Bosch gaat genomen worden aan de rechterkant van het veld. Door de man met de nummer 33 op de rug, Mees La Ros. Loopt naar de scheidsrechter of naar de grensrechter toe die daar staat. Legt het balletje in het vakje neer waar dat voor bestemd is. Overigens was Jurrius er helemaal niet mee eens dat het een hoekschop was. Maar die had waarschijnlijk even zijn oogkleppen op. De hoekschop die genomen wordt. Het land eerste paal wordt gekopt. Wordt doorgekopt door een Volendam speler. Dat is Veerman die hem eigenlijk het strafschopgebied in het strafschopgebied verlengt. En dan moet die bal snel richting Dick Dodeman in de counter. Maar die counter wordt er ook wel weer heel snel uitgehaald door Den Bosch. Dick Dodeman komt er niet eens aan. Goed uitgelopen door Bouw Wang. En Wang die krijgt hem dan vervolgens ook wel weer terug. Nu in het middenveld. Precies in de middencirkel. Maar die kijkt waar zijn medespelers zijn en zegt: jongens, ik heb niemand op links, ik heb niemand op rechts. Ik speel hem dan maar weer terug. En dat doet hij dan richting Jeffrey Fortes, de aanvoerder van Den Bosch. Die hem dan ook weer heel simpel meegeeft. Richting wie? Richting de Korte. De Korte daar met de versnelling het strafschopgebied in. Moet vooral hem oppassen. Wordt die bal over de achterlijn gewerkt. Voordat er een schot uit de tweede lijn kan plaatsvinden. En dat schot wordt er dus uitgehaald. En gaat die bal wel weer over de achterlijn. Dat betekent het wel weer gewoon een hoekschop voor de Bossenaren. Die opnieuw door die nummer 33 aan de rechterkant van het veld genomen gaat worden. En dat is Mees La Ros. Ondertussen even te kijken naar de statistieken van deze wedstrijd. Maar die zijn inmiddels compleet gelijk. Het is 50-50 als het gaat om het balbezit. Waar het eerder nog 60-30 was, 60-40 was. Is het nu volledig gelijk getrokken. Volendam ook wat mooie mogelijkheden. Maar de hoekschop komt en die wordt weggekopt door Veerman bij de eerste paal. Wordt wel weer opgepikt door Den Bosch. Komt dan uiteindelijk halverwege de helft van Volendam terecht. Het gaat verder terug richting Van der Merbel die hem weer meegeeft. Vervolgens aan Eikelboom. Eikelboom weer terug naar Van der Merbel. En zo zal Den Bosch weer heel voorzichtig aan gaan opbouwen voor een nieuwe aanval. Gaat de bal nu dan wel diep? Is het Blondeau die moet oppassen? Maar elke keer als Blondeau wil koppen staat er een andere speler voor zijn neus. Of Volendam nu in dit geval Oekwoe die daar helemaal niks te zoeken heeft. Maar uiteindelijk wel via Blondeau meegeeft richting, wie is het? Dodeman naar

0: rechterkant van het veld. Punt 16 meter gaan naar de achterlijn. Op het moment dat hij hem wil voorgeven zit daar een voetje tussen van Sylvain Breuker die de bal over de achterlijn werkt. Dat betekent dan weer een hoekschop voor FC Volendam. En zo gaat het heen en weer op en neer. En het is hartstikke gezellig om naar te kijken. Maar het is allemaal niet wereldschokkend. Zeker kwalitatief is het waar het her en der wel wat te wensen over. Maar goed, laten we daar nou niet over gaan hebben. We zitten in de KKD. We kijken naar de nummer 15 tegen de nummer 16. We denken dat Volendam kampioen geworden. Dus laten we gewoon daarvan uitgaan dat de hoekschop die er zo meteen gaat komen van Nick Dodeman aan de rechterkant van het veld, die hij zo gaat nemen, erin wordt gekopt door een van zijn medespelers. Nou goed, scheidsrechter zegt fijn zijn. Dodeman neemt aanloop, komt die bal. Inderdaad, die draait. Die wordt gekopt. Die wordt rond 16 meter weer opgevangen. En dan komt hij tegen een hand aan. Ja, nou ja, goed. Die had gewoon zijn hand langs het lichaam aangeschoten. Hens is geen hens meer tegenwoordig. Dus de bal aanval loopt wel door. Wordt hij opnieuw ingebracht in de 16 meter door Huisman. Huisman dan terug naar Klein. Klein dan verder naar links. Of naar rechts zelfs, naar Blondo. Dan weer naar Dodeman. Zo is het handbalkringetje weer rond. Maar dan moet die bal uiteindelijk wel naar voren als Dodeman opgejaagd wordt door Wang. Uiteindelijk de bal verliest. Blondo moet ingrijpen en daar een kaart voor gaat krijgen. En welke kaart gaat dat worden? Dat wordt de gele voor Luca Blondo. Hij moest aan de noodrem. Deed dat goed. Professionele overtreding. Daarmee de counter van Den Bosch eruit. Aanleiding van het balverlies. Betekent wel weer een vrije trap. Die nemen we nog even mee. Want dat kan nog wel eens een gevaarlijke worden. Althans, als die vrije trap richting een strafschopgebied gaat. Die is ook zomaar gebeuren dat ze hem een ticketje breder geven. Als dat gebeurt, Jaap, mag je een plaat gaan draaien. Jaap, je mag een plaat gaan draaien.
1: Gaan we doen. Ja, dankjewel Leendert. In de Eredivisie bij de wedstrijd PEC Zwolle tegen Feyenoord. Daar staat het 0 tegen 2. En wij gaan een plaat draaien.
2: Hi, it's Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: Mark Ronson en de Amy Winehouse. Eigenlijk geen afkondiging nodig. Valerie hoorde je voorbij komen. Olivier Sport op deze zondag 13 september 2026. Zo meteen nog wat nieuws over de handbalsters. Die was ik helemaal even, had ik helemaal over het hoofd gezien. We gaan nu terug naar het stadion. FC Volendam tegen FC Den Bosch vanmiddag.
1: 33 minuten op de klok, Jaap. En luisteraars, de doeltrap van Hidde Jurjes. Dat is de keeper van, of de doeltrap, mag hem uittrappen, dat hij hem in bezit heeft gekregen. En het nog steeds 0 tegen 0 is hier in het Kraasstadion. De opening nu wel weer goed is richting Nick Dodeman. Volendam komt er niet door, vindt heel moeilijk de ruimte. Nu misschien wel als Dodeman door kan, maar dan wordt er goed verdedigd. En uiteindelijk leidt dat tot volgens mij een doeltrap voor Van Doornen Bos inderdaad. Goed verdedigd door Meeslaros, die hem elke keer net even te snel af is, Nick Dodeman. Elke keer als hij wil voorgeven, dan duikt die Duvelse de Laros daarop. En glijdt hij die bal over, op de een of andere manier over de achterlijn. Mannen zijn allebei even snel. Dus, nou ja, prima. In ieder geval is de doeltrap genomen nu door Van der Merbel. En ligt hij weer op de helft van Volendam. Is het Tarek Splat die zo meteen een inworp gaat nemen. Die kijkt of klein is het. Nee, het is Plat inderdaad die hem gooit. En uiteindelijk weer teruggooit richting zijn verdedigers. Richting Schouten Blondo. Blondo die net geel pakte, dat hem weer wel. Dat weten we. Veel kritiek op geweest. Zeker na vorige week. Schijnt niet goed te zijn geweest. Maar ik vond hem verdedigend heel erg sterk. Natuurlijk is een Pasing liet dat nog wel eens een en ander te wensen over. Maar verdedigend stond het als een huis. Het is ook niet voor niks dat Van der Looy opnieuw voor hem kiest. Boven Mawuna Amefor. Die toch een hecht verdedigingskoppel ooit vormde met Aymuyama. Volendam dan nu in avond met Nick Dodeman. Misschien de eerste mogelijkheid is een schotje op doel voor Nick Dodeman. Recht in de handen. Of althans zo weinig kracht en makkelijk te pakken door Pepijn van der Merbel. Bal komt recht op hem af. Hij hoeft alleen maar te gaan liggen en hem op te vangen. Maar het was wel een mogelijkheidje voor de Volendammers die nu een vrije trap meekrijgen. Omdat Monjola een fout maakt. Die bal troont van de middencirkel ligt. Het Huisman is die hem terugplaatst richting Blondo. Blondo dan weer richting Precious Oekwoe. En dan weten we dat die bal aan de rechterkant achterin is beland. Nu dan de 1-2 met Bukala. Helemaal verkeerd. Bukala wil die bal aannemen. Gaat erbij liggen. Raakt hem kwijt. Gaat over de zijlijn. Inworp voor Den Bosch. De paas is dan weer heel erg verschrikkelijk slecht. Zodat Jurjes hem uiteindelijk makkelijk kan oppakken in de 16 meter. En dan kan meegeven aan wie een klein is dat. Inderdaad, Mike Klein die die bal dan weer teruggeeft richting Hidde Jurjes. En zo gaat het rondom het 16 metertje. Gewoon ander maar rond die bal. Nu dan het koppen en het in bezit houden van de bal bij Volendam. Als Veerman hem eigenlijk in bezit houdt, die bal uiteindelijk bij Schouten uitkomt. Het doorkoppen goed is. En uiteindelijk wilde ik zeggen bij Plat terechtkomt, waar het niet dat hij hem helemaal niet aanraakt. En het is dan die nummer 8, Kevin Monciola. Die Monciolo moet ik zeggen. Monciolo. Zo heet hij echt. Monciolo die de bal over de zijlijn laat lopen. Nadat Plat hem heeft aangeraakt. Of in ieder geval de paas uitvallen. Dan een hoek kwam om het zomaar te zijn. Om zomaar te zeggen. En inworp dus is voor de Bossenaren. Bal wordt gegooid. Komt uiteindelijk via een hoge, verre trap bij de 16 meter van Volendam terecht. En Jurje staat er helemaal alleen in zijn eentje. Om die bal op te pikken. En dan plooit het weer een beetje dat middenveld in. Is het Oekwoe. Dan zou je zeggen, dan zou je wat tempo moeten maken. Want dan ligt er ergens wat ruimte met Bukala. Blondo dan openend bij Schouten. Schouten dan met de bal aan de voet over de middenlijn heen. Aan de linkerkant van het veld gaat hij weer terug. Gaat hij weer naar Huisman. Huisman richting Oekwoe. Gaat hij weer naar de rechterkant van het veld. Richting Dodeman. Dodeman draait al door terug. Kan niet opendraaien omdat hij die Laros in zijn nek heeft eigen. Hij kan er niet langs in één beweging. Dus moet al door teruglopen. En dat betekent dat die bal elke keer de verdediging in moet. Dat doen die Bossenaren gewoon heel erg goed om die angel eruit te trekken. Nu dan de bal diep richting Alex Plat. Aan de linkerkant van het veld kan hij hem aannemen. Heeft hij een verdediger bij zich. Dat is Barclan. Barclan ziet dan dat platte voorzet geeft. Wordt aan de rand 16 meter weggekopt. Is het Huisman die hem oppikt. En hem uiteindelijk aan de rechterkant van het veld lijkt te krijgen. Maar lijkt is iets minder waar. Richting Dodeman. Dan blijft hij in het middenveld een beetje hangen. En is het Fortes die de bal oppikt. En Monciolo wegstuurt. Punt 16 gaat hij. 1 beweging, 2 beweging. Rand 16 wordt het schot. Wordt gekraakt dan nu. Van wie? Wang volgens mij die schoot. Waardoor hij echt over het doel zeilen. Volgens mij was het inderdaad die Bohao Wang. Die de bal rand 16 over het doel van... van Jurje prikt. En die stond aan de grond genageld. Bal had er zomaar in kunnen vliegen. Dat was Ilias Buma Zodi die hem overschiet. Het maakt ook allemaal niet zo heel veel uit wie het is, is het. Maar niet dat Volendam hier met de schrik vrij komt. De doeltrap wel voor Jurjes is. En die bal ongeveer weer de helft van de... En simpel wordt niet door Veerman, maar wel door een van de verdedigers van Den Bosch. En dan komt hij weer in het middenveld terecht. En dan mag je eigenlijk wel concluderen dat Den Bosch het goed heeft staan. Waardoor de SFO het verschrikkelijk moeilijk heeft om Veerman te bereiken. Sterker nog, om die voorwaartse te bereiken. En dan zat je in een soort potje middenveldvoetbal. Dat is het. Nu dan met Mike Klein, denk van... Eens een beetje lopen en dan inpaas richting Oekwoe die dan eigenlijk die bal in één keer mee moet geven met Doneman, maar ook die Laros weer in zijn nek heeft, moet hij dus niet, tenminste kan hij dus niet opendraaien, dan moet hij dus weer terugspelen en dan gaat die bal dus weer richting Blondo en dat is precies de man die ze vrij laten bij Den Bosch. Blondo nu dan wel de bal in diep richting Henk Veerman, dan is het Ajax Plat die nog loopt, is het Wang die verdedigt die dat goed doet, die hem speelt richting Fortes. Fortes de bal weer het middenveld in, Schouten die dan kan opkikken aan de linkerkant plaatst hem richting Niemeyer. Niemeyer die dan de kaats moet aangaan. Met wie? Met Plat. Plat krijgt hem dan te nauw nog dan bij wat medespelers. En uiteindelijk is het via Huisman de bal aan de linkerkant bij Niemeyer. Maar het balverlies ook heel simpel bij de Volendammers. Maar ook bij de Bossenaar. Dat gaat nou echt heen en weer. Dat de bal meegegeven wordt aan de linkerkant van het veld. Is het Alex Plat die even terugdraait? Of is het Klein die even terugdraait? Het is Klein die even terugdraait. Het is Dodeman die oppikt. De bal nu in de 16 meter paas richting Niemeyer. Niemeyer die er niks mee kan lopen, wordt hij van zijn voet getikt. En dus kan Den Bosch er weer uit. En als ze snel zijn en tempo maken, kan het gevaarlijk worden. Voor FC Volendam, Blondo moet kiezen. Gaat hij mee? Nee, hij gaat niet mee. De bal gaat aan de linkerkant. En de bal wordt op doel geschoten door Hessel Eikelboom. En uiteindelijk komt hij simpel in de handen terecht bij Heerenjurgen. Maar Volendam moet wel gaan oppassen dat ze meteen hier niet tegen de ketser aanloopt zo vlak voor rust. We zijn exact onderweg, 40 minuten. De wedstrijd lijkt om te kruipen. Maar het is nog 5 minuten tot aan de rust. En ook nog steeds 0 tegen 0.
0: Ja, Leendert. Je valt af en toe een heel klein beetje weg, maar je was gewoon goed verstaanbaar hoor. Dus je moet zo meteen even in de rust even kijken hoe dat met de verbinding precies zit. Heb ik nog een mededeling, want ik zat helemaal verkeerd in de AI-instellingen net van Google volgens mij. Max Verstappen is namelijk zondag als tweede geëindigd. Bij de Grand Prix van Spanje in Madrid. De Nederlander hield in de slotfase Lando Norris van zich af. En WK-leider Antonelli zette een nieuwe stap richting de wereldtitel. En schreef de race op zijn naam. Voor Verstappen, die als derde was gestart, was zijn tweede plek op het gloednieuwe circuit. Madrid een evenaring van zijn beste resultaat van het jaar. En in dit seizoen eindigt hij in Hongarije en Oostenrijk ook als tweede. Dat dus gezegd hebbende. Gaan we even snel over naar de handbalsters. Garage Kiel Volendam. Zij hadden al eens gewonnen van en gelijk gespeeld tegen VOC. Ja. Maar winnen in Amsterdam Noord in de spreekwoordelijke hol van de Leeuw, dat was nog nooit eerder gelukt. Tot zaterdag. Volendam speelde VOC voor de pauze van de mat en stond na 24 minuten met 7-13 voor. Het was een teamprestatie, maar als ik bepaalde speelsters er toch uit moet lichten, dan zijn de dames in de dekking Julie Kemper, Kira Vilemig, Marlies Stol en Thea Kampien, reageerde Bond. Daarnaast moet ik routinier Sabine van der Mast benoemen. Zij moest noodgedwongen op de linkerhoek spelen door een blessure bij Nai Mets en deed dat met verve. Ja, dus dat is goed nieuws over deze handbalsters van Garage Kiel Volendam. Ja, eens even kijken. In de Eredivisie wordt er nog gespeeld. PEC Zwolle tegen Feyenoord. Daar staat het 0-3 voor Feyenoord. En vanavond speelt daar natuurlijk om 8:00 nog eens PSV tegen Sparta Rotterdam. Kunnen wij een plaatje draaien of zullen we nog even de laatste minuutjes meepakken, Leendert?
1: Nou, we moeten nog 3 minuten voetballen plus blessuretijd. Draai jij van een kort plaatje?
0: Ja, hier zie ik Queen.

0: Lekker hoor. Muziek van Queen met Don't Stop Me Now. Het laatste minuutje, twee minuutjes van de wedstrijd. FC Volendam tegen Den Bosch, Daniel Leendert.
1: Ik zit te kijken. Nou ja, het is afgelopen. Oh. Geen blessuretijd, niks. Nee hoor, ik zit te kijken. Wat doet hij nou? Maar hij fluit af inderdaad. Exact op de 45 minuten. We gaan rusten hier in het Krasstadion na een hele matige eerste helft. Waar er weinig kansen hebben gezien van beide helftallen ook niet. Eén schot op de paal van Den Bosch door Kevin Moncialo na een dik kwartier. Dat is eigenlijk het enige echte wapenfeit. En makkelijk te pakken waren door de Pepijn van de Merel van Merbel van FC Den Bosch. Leidt ertoe dat we gaan rusten hier met een ruststand van 0 tegen 0. Over een kwartiertje zijn we er weer, ja.
0: Is goed, Leendert. Dankjewel voor de eerste helft. Ja, wij gaan even naar de uitgestelde nieuws en reclames van 5 uur.
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
3: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zomer, warme hits en coole vibes.

0: sport, voetbal, handbal, nieuws uit de regio, achtergronden en uitslagen. Dit is Love Sport.
1: Ja, welkom bij het tweede gedeelte van Love Sport voor deze zondag, de 13e van september 2026. De wedstrijdjes die gespeeld zijn in de Eredivisie waren vanmiddag Excelsior Rotterdam tegen FC Utrecht. Dat werd 1-2. Heerenveen tegen Telstar 0-0. Ruststand bij PEC Zwolle tegen Feyenoord is nu 0-3. En vanavond speelt daar nog PSV tegen Sparta Rotterdam. Eens even kijken. De rust is ook in het Krasstadion, dus wij gaan nog even een plaatje tussendoor draaien. En zijn ze dan zometeen weer bij je terug met het verslag van Leendert Klein.

0: Hansen. Ja. Met een bap uit 1997 aan mijn hoofd gezegd. Maar ping me er even niet op vandaag. Goed, de wereld zet zich schrap voor mogelijk de sterkste El Niño ooit. Het terugkerende natuurverschijnsel gooit weerpatronen wereldwijd overhoop. Met gevolgen voor miljarden mensen en ecosystemen. De oceanen zijn al maanden warmer dan normaal. Dat komt deels door de opwarming van de aarde. Die wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen door mensen. Maar er is ook iets anders aan de hand. El Niño is namelijk terug. En dat merkt bijna heel de wereld. El Niño is voor onze ogen aan het supersizen. De wetenschappen laat geen ruimte voor twijfel. De planeet bevindt zich in onbekend vaarwater en dat water warmt steeds verder op. Ja, de tropische delen van de Stille Oceaan warmen op met El Niño tijdelijk als gevolg dus. Daardoor stijgt de wereldwijde temperatuur, veranderen wind- en regiopatronen en is er meer kans op extreem weer. In sommige regio's zorgt het voor extreme droogte, terwijl andere gebieden juist te maken krijgen met veel meer regen. Dat komt nog bovenop het effect van klimaatverandering zelf, die de aarde al opwarmt en extreem weer verergert. Wanneer het water in dat gedeelte van de Stille Oceaan 0,5 graden warmer is dan gemiddeld, dan is al volgens wetenschappers officieel sprake van een El Niño. En boven de 2 graden gaat het om een sterke variant. De zeewatertemperaturen zijn nu al 3 graden warmer dan gemiddeld en lopen nog op. Dat is historisch hoog en de kans is groot dat deze El Niño alle El Niño's sinds 1950 overtreft. Het verschijnsel komt iedere 2 tot 7 jaar voor. De laatste eindigde in 2024. Deze El Niño begon in juni en duurt waarschijnlijk tot in de lente van 2027. Op de kaart die daarvoor op internet staat, zie je hoeveel warmer het zeewater wordt ten westen van Peru. Nou goed, wij krijgen in Europa er waarschijnlijk ook mee te maken dat het gewoon veel heftiger weer gaat worden vanaf deze periode ongeveer een beetje. Goed, dat even tussendoor. El Niño, terug weer naar de sport. En dat gaan we als het goed is al doen in het Krasstadion. Ik hoor nog geen, gejuich in ieder geval. Dus volgens mij is nog rust bij je, toch?
1: Het klopt, ze zijn er niet eens. Ja, ze komen nu het veld op. De spelers komen nu het veld op. De grensrechters komen er weer op, inderdaad. En er zijn wat wisselspelers die aan het warm draaien zijn. Maar ik denk met een minuutje voetballen.
0: Oké. Check dan even tussentijd even je apparatuur, want je valt af en toe een beetje weg.
1: Nog steeds. Ga ik even opnieuw verbinden.
0: Ja, is goed. Draai mij een plaatje tussendoor. Philips met Home is dit.

0: Even terug in de tijd naar 2013 met deze van Philip Phillips. Je hoorde hem met het liedje Home. Ja, we gaan terug naar het stadion. FC Volendam tegen Den Bosch.
1: Henk Veerman loopt terug zijn eigen helft op en levert de bal in bij Heren Jurjus, de keeper van Volendam. Die hem dan vervolgens weer heel ver de helft van Den Bosch optrapt. Maar er staat helemaal niemand. En wordt die bal uiteindelijk simpel teruggebracht door Barklan naar Van der Merbel. En zo kan Den Bosch weer gaan bouwen. Volendam dat gewisseld heeft. Alex Plat heeft het veld verlaten. Voor hem in de plaats is gekomen met nummer 11, Caden Wolf. Hij dus nu aan de linkerkant van het veld en echt linksbuiten. Aan de linkerkant. En misschien zo wat meer breedte in het spel wellicht voor Volendam. Dat je er misschien ook over na kunt denken om Plakt als een soort toch een nummer 10 achter die spits te laten spelen. Omdat dat toch uiteindelijk wel een beetje zijn plek is. Maar dat komt toch niet echt lekker los. Terwijl ik nu ineens merk dat ik heel veel meer geluid kan maken. Dat hebben jullie nu ook als het goed is. Waardoor het geluid wat beter is en ja. Wat minder juist. Nou, dat dus. In ieder geval Volendam wel in balbezit en zal wat moeten gaan bedenken, want als je deze niet wint, ja, dan hadden we het net in de perskamer ook al over. Daar raak je wel achterop hoor. Ten opzichte van de rest van het spul. Dus het is er alles aan gelegen aan het elftal van der Looij om hier nog in ieder geval 3 punten in huis te houden. Caden Wolf, zijn eerste balcontact aan de linkerkant van het veld. 1 beweging, 2 beweging, 3 beweging. Schot. Schot in de rechterhandjes handjes bij Pepijn van der Merbel. Maar we hebben wat actie aan die linkerkant. Wolf die dus naar binnen draait. En dat schot rond 16 op het doel lost. Dat is iets wat we eigenlijk nog niet echt gezien hebben. Dus wat dat betreft wel hoopgevend wat dat betreft. Nu dan Blondo in het verdedigen. Kopbal komt bij schouder terecht. Komt in het middenveld terecht. En daar is ontzettend druk. Is het uiteindelijk Wolf die hem dan uiteindelijk oppikt. En moet Veerman er wat mee doen. Maar die schiet overal naast. Die raakt de bal ook half. Raakt deze dus ook niet. Kan Den Bosch weer overnemen. Moet er opgepast worden. Want Den Bosch wordt gevaarlijk. Rand 16 meter. Die de korte geeft die bal. En krijgt hem dan vervolgens terug van Montialo. Nee, dat is de nummer 9. Carlson Krach. En die Krach die kan er ook niks mee. Die ziet dat de bal dan weer aan zijn neus voorbij gaat. Maar het voortzetten van FC Volendam is dusdanig waardeloos. Dat ook dan halverwege de helft van Den Bosch het Den Bosch weer is. Dat kan nog gewoon kan gaan oppikken. Omdat die paas zojuist richting Doneman helemaal nergens naartoe ging. En tussen twee man in een soort niemandsdal terecht kwam. Nu dan aan de rechterkant van het veld. De ruimte voor FC Den Bosch. En Volendam moet oppassen hoor. Als het hier de punten in huis wil houden. Eikelboom gaat terug zijn verdediging in. Kijkt, zoekt, ziet dan Fortes vrij staan. Fortes dan geeft die bal naar mee aan Manciola. Montialo moet ik zeggen. Ik denk, ja, die oost steeds om. Dat zou ook de leeftijd wel zijn. Zo begint het. In ieder geval gaat hij via heel veel schijven. Komt hij bij Jurjus terecht. Die de bal dan weer de middenveld in knalt. En dan is het Den Bosch dat weer overneemt. En dat weten we. En Volendam overtraining nodig ten opzichte van Wang. En dan zegt scheidsrechter Martens een vrije trap voor Den Bosch. En dus juichen de Bossenaren die vrij tammetjes zijn. Wel de trommel meegenomen. Ik weet niet of u hem op de achtergrond hoort. Maar dat de drumband komt uit Den Bosch. De Bosch een drumband. Wie kent ze niet? In ieder geval het zijn toch beroemd. Mees La Ros die dan nu de bal wel weer opdrijft richting het middenveld. Vindt daar Eikelboom. Eikelboom met een korte beweging. En dan gaat er een vrije trap komen, denk ik, voor Den Bosch. Waar het niet dat de scheidsrechter voordeel geeft. Het Klein is die de bal oppikt. En meegeeft aan de nummer 18. En dat is Niemeyer. Niemeyer dan de ruimte vindt bij wie? Bij Precious Ugo. De counter nu goed is van Volendam met de voorzet dan misschien van Doneman. Maar die heeft zijn dag niet. Die krijgt weinig ballen voor. En als hij ze voor krijgt, dan schieten ze alle kanten op. In ieder geval gaat hij nu over de achterlijn heen. En dan is het een hoekschop voor de Volendammers. Die aan de rechterkant verder het veld genomen gaat worden. Genomen gaat worden door Nick Doneman. Die met die bal vanaf rechts met rechts gaat nemen. Betekent dat hij gaat uitdraaien. Dus kijken wie daar tegenaan gaat lopen van de Volendammers. Als echt iedereen op 2-3 spelers na in die 16 meen staat, komt die bal te laag. Slechte hoekschop. Moet die uitverdedigd worden. Kan Doneman er niet meer bij komen. En is het uiteindelijk, nou ja goed, de voortzetting van Den Bosch ook niet om over naar huis te schrijven. De bal gaat nu halverwege de helft van Volendam over de zijlijn. Omdat er een paas vanaf de rand 16 meter van Den Bosch gegeven wordt. Die helemaal nergens naartoe gaat. En dus kan Volendam weer heel simpel op en overnemen. En is het Blondo met Schouten. Schouten met Klein. Klein die zegt tegen Wolf, kom jij even in de bal? Nee, zegt Wolf, ik kom helemaal niks. Speel maar even terug, want ik kan even geen kant op. Dus gaat Schouten kiezen voor Blondeau. En dat doet hij dan ook inderdaad. Blondeau dan weer terug naar Schouten. En dus gaan ze heel langzaam weer achteruit voetballen. Volendam is het Jurjes die staat te gebaren. En dan besluit hem die bal maar weer de 16 meter in te trappen. Dan is het starten is goed van die nummer 15 van Volendam. En dat is Mike Klein. Maar die ziet ook dat daar een overtreding gemaakt wordt. Dat hij aan zijn shirt getrokken wordt. En dus niet kan verder lopen. En dat ziet de scheidsrechter ook. Goed gezien van Martens. Als wij zien dat die paas van achteruit inderdaad komt vanuit Schouten. En dan Jurjes inderdaad die bal dan heel diep en ver geeft. In de loop van een van de Volendam spelers. En die is dan de Mike Klein. En dan wordt hij verdedigd. Inderdaad door Carlos van Kracht. Volgens mij is dat niet Carlos van Kracht. Nee, natuurlijk is dat niet Carlos van Kracht. Dat is de nummer 8. Dat is Monzola. Zo heet hij. Nou goed. In ieder geval de vrije trap van Volendam is genomen. Wordt weggekopt uit het 16 meter gebied. Blijft een beetje hangen. Wordt dan opnieuw voorgegeven. Dan de omhaal. De omhaal is goed. En de omhaal is een doelpunt. Een omhaal. Henk Veerman maar weer dan. Ja hoor. Als een duvel uit een doosje dekt. Weet je wat? Ik neem hem gewoon achterover. En ik laat me gewoon vallen. Ik zet mijn voeten tegenaan. Een bal half hoog. En die plopt uiteindelijk in de verre hoek. Gaan we nog een keer kijken naar die aanval die vanaf de as wordt opgezet. Plopt in de 16 meter gebied. Komt aan de rechterkant van het veld uit. Komt de voorzet inderdaad. En is het Veerman die met een achtelijke krankzinnige omhaal die bal in de verre hoek weet te krijgen. En dan de spierballen laat zien aan de hekzaai die daar staat te gillen en te schreeuwen. En dus is het 1-0 voor FC Volendam. En nou ja, als je alles had verwacht, deze niet. Henk Veerman dus wel weer 1-0. Krankzinnig mooi goal. Henk Veerman 1-0.
0: Nou, dat net voor de klok van 6 uur. Ja, prachtig mooi. We gaan niet naar het nieuws en reclames van 6 uur, dus we zijn zo terug. Motormout kunnen we toch draaien nu? Ja, dan even tussendoor. Dit is de muziek van Herbie Hancock.

0: Motormouth. Muziek van Herbie Hancock. Ja, eens even kijken. Nog een dik half uur te gaan voor de wedstrijd FC Volendam. FC Den Bosch, waar het 1-0 staat inmiddels. Leendert.
1: Ja, ik zie nog een beetje erbij te komen van die goal van Veerman. Eigenlijk een krankzinnig doelpunt. Krijgt nu ook weer bijna aangespeeld. Je ziet hem eigenlijk de hele wedstrijd niet. Loopt een beetje zo te mokken over dat veld. Weet je, die grote stappen, komt naar beneden. En dan denk je van Henk zit er niet echt lekker in vandaag. En dan komt die bal ineens van rechts. En dan ja, toch met een krankzinnige mooie beweging. En zo groot en zo log als hij is. Maakt hij een soort Marco van Bastetje, om het zo maar te zeggen. Want die zou zijn vingers erbij aflikken. Toen in mooie tijden. En laat hij die bal in de verre hoek vallen met een omhaal. Nou ja, goed. Hij doelpunt van de week. Dat in ieder geval. Hij kan op de scoreborden wat dat betreft ook. Hij maakt er ook de 1-0 mee. En hopelijk was dat een beetje de bevrijdende 1-0 van Volendam. Den Bosch kwam er daarna nog wel even uit. Goed schot uit tweede lijn. Werd gepakt door Jurjes. Daarmee gevaar geweken voor de gelijkmaker. En vanaf dat moment is het eigenlijk de afgelopen 3 minuten dat Herbie aan het henkokken was. Volendam wat de klok slaat. Nu een slechte paas wordt weg. Wordt eigenlijk door Laros eruit gehaald. Die een soort van nachtmerrie is voor Dodeman. Maar die heeft ook niet het even geleverd. Die Laros nu dan Dodeman met wat ruimte met de voorzet. Schiet dat wel weer tegen een medespeler van. Of niet tegen een medespeler. Tegen een Bosspeler aan. En alles en iedereen kleept er natuurlijk weer heen. En van alles en nog wat. Was gewoon aangeschoten. Helemaal niks aan de hand. Geen strafschop. Bal kan gewoon tot doeltrap worden gepromoveerd. Hetgeen ook gebeurt. En het is Van der Merbel, Pepijn Van der Merbel, die zometeen die doeltrap mag gaan nemen. En ik ondertussen een beetje naar de zijkant te kijken. Want los van Wolf en de wissel in de rust is er eigenlijk helemaal niemand die aanstalten maakt om te gaan wisselen. Ik kan me te voorstellen dat Den Bosch, dat Bart Schreuder, de trainer, toch ook wel zoiets heeft van ja, we willen wel een resultaat hier halen. Anders moet ik zo meteen 2,5 uur in de bus zitten waar echt geen bal aan is. Maar goed, vooralsnog niks wat dat betreft op de rit. Voor wat betreft een wissel aan Bossenkamp. Nu dan wel een aanval die eruit gehaald wordt door Precious Oekhoel. Dat hoekschop wordt verwerkt. En uiteindelijk de hoekschop die is zometeen genomen geworden aan de linkerkant van het veld door Van der Korte. Is het inderdaad de hoekschop die gecreëerd wordt. Omdat er goed mee verdedigd wordt en goed meegelopen wordt door Oekhoel. Waardoor hij de voorzet eruit haalt. En nu dan wel die corner die genomen gaat worden zoals gezegd aan de linkerkant van het veld door Van der Korte. Die staat erbij. Nou vraag ik me af of het een korte corner wordt. Of dat hij hem in één keer de voor gaat gooien. Hij dreigt een beetje met het ene. Maar hij doet waarschijnlijk het andere. Inderdaad. Hij gooit hem hoog voor de pot. Die bal gaat ook wel over een paar hoofden heen. Wordt dan gekopt. Uiteindelijk door Bohao Wang. Dat is een speler van Den Bosch. En die kopt hem over de achterlijn. En dus is het een doeltrap voor de Volendammers. Waar Erik Schouten daar de gelegenheid voor gaat krijgen om dat kort te doen richting zijn keeper. Dan denk ik, ja, dat kan je toch zelf ook nemen. Maar goed, er wordt gekozen om een kort te spelen naar Jurjes. Jurjes dan met de bal aan de voet richting de middencirkel. Gaat die bal ook inderdaad, wordt opgepikt. En wordt slecht verwerkt door Reuven Niemeijer. Die schiet hem eigenlijk half hoog het niemandsland in. En dan kan Den Bosch weer overnemen. Moet Volendam dan wel de concentratie houden. Want één keer niet opletten. Één keer fout. Één keer vervelend. En het is mis. Maar Klein maakt nu een overtreding. Heeft volgens mij al een gele kaart. En moet oppassen. Moet heel erg oppassen voor die overtreding die hij nu maakt op... Ja, alles en iedereen van Den Bosch vraagt nu om een kaart natuurlijk. Dat snap ik. Maar dat gaat niet gebeuren. Scheidsrechter Mertens besluit ertoe om het niet te doen. En Henk Veerman die zegt nog even tegen Manciola. Manciola. Ik ga het mijn hele leven nooit meer goed uitspreken, denk ik. Manciola. Er was eigenlijk niet zo heel veel aan de hand, vriend. Maar je krijgt gewoon een vrije trap. Niks, geen gele kaart. Pak je moment. Nou, dat gaat Den Bosch dan wel doen. En berusten in het feit dat er geen rood wordt gegeven aan Klein. Is de vrije trap wel voor de FC Den Bosch. Is het, wie is het? Laros die erbij staat. Die bal hoog richting Bouwman. Geeft die kop op dat doel. En dan is het Pepijn van der Merwel. Of Pepijn van der Merwel niet. Is het Jurjes. Heerde Jurjes die de bal van Volendam eruit houdt. Ik ben helemaal verslag. Want het ging ineens heel erg snel. Waar wij nog een beetje zaten te kijken naar die overtreding. Komt die bal ineens voor. En ploft hij in die 16 meter. Maar Wang stond buitenspel. En dus mag de vrije trap genomen gaan worden door FC Volendam. Komen ze goed weg. 62 minuten op de klok. Jaap Kwakman en consorten daar in die studio. En het is hier nog steeds 1-0.
0: Ja. In de Eredivisie bij PEC Zwolle tegen Feyenoord staat het 0-4.

0: Sheeran, Leendert.
1: Nou, je hoort het achter me en in de stadion. Het is 2-0 door FC Volendam. Waar de vrije trap genomen werd. En ik zei het al, let even op, want het kan wel eens gevaarlijk worden. Nou, hij werd gevaarlijk. Want die bal die kwam van Nick Dodeman. En ik ga even kijken wat er precies gebeurt. Die valt echt ergens recht voor het doel. Komt nog op een hand, wordt ingebracht, wordt nog een keer ingebracht. En uiteindelijk ingeschoten. Door wie? Dat moeten we even afwachten. Volgens mij was Reuven Niemeyer inderdaad de laatste die afdrukte. En die bal van dichtbij achter Van der Merbel schoot. En dus is het hier koekie, appie, eitje. En klaar, denk ik, strik erom. 2-0 FC Volendam leidt.
0: Ja, bij... Ja, een plaatje. Ja, we gaan naar een ander plaatje, want hij is onderbroken. Ja, dat was precies middenin. Goed, bij de wedstrijd in de Eredivisie, PEC Zwolle tegen Feyenoord is ook zojuist gescoord. Daar staat 0-5.

0: Ja, doe maar. Is dat goed? Nee, doe maar toch? Ja, smorverliefd. Ik haal alleen even de titel in beeld. En daarna twijfel ik enorm even. Maar goed, dat maakt niet uit. Terug naar de wedstrijd FC Volendam tegen FC Den Bosch.
1: 68 minuten op de klok, Jaap. En luisteraars, en nog steeds 2 tegen 0. En er is een soort last van 7000 schouders afgevallen. Dat mogen duidelijk zijn, want iedereen is heel opgelucht. Dus kom maar heen kijken en de gezelligheid. En waar je het niet verwacht, de zon is ook gaan schijnen. Na dat eerste doelpunt van Veerman brak de zon ook door. Dus hey, wat willen we nog meer? Het wordt gewoon lekker weer hier. Lente, zomer, weet ik veel wat het wordt. Na zomer, herfst. Het is in ieder geval een graad of 3,24. Ik had hem gekleed op min 18. Maar goed, het maakt niet uit. In ieder geval is het lekker toeven nu hier in het Kraasstadion. Zonnetje erbij. En we zijn aan het kijken naar een wedstrijd die dus nog een kleine, dikke, nou niet de kleine, een dikke 20 minuten nog zal gaan duren. Maar er is nog niet gespeeld hoor, denk ik. Want Den Bosch zal er nog iets uit de hoge hoed proberen te toveren. Om in eerste instantie maar een aansluitingstreffer te maken. Het schot was er al, maar dat werd gekraakt en kwam uiteindelijk bij Jurjus terecht. En ondertussen is het nu een bal die voor Oekwoel is, die hem laat lopen over de achterlijn, zodat er een doel genomen kan gaan worden. Er is ook gewisseld bij Volendam. Even kijken. Erik Schouten is eraf en daarvoor in de plaats gekomen. Mabouna aan mij voor. En Mike Klein had natuurlijk al geel en liep bijna tegen zijn tweede kaart aan. Ik denk ook preventief gewoon van het veld gehaald. Want straks loopt hij tegen een tweede aan. De mission de volgende week voor hem in de plek op aan de linksachterpositie. Darren Payne. Dat gezegd hebbende zien we dat Wolf de bal met een kunst- en vliegwerkstukje in bezit houdt. Om dan vervolgens door probeert te koppen naar Veerman. Daar een bosbeen tussen zit. Een bossenbol ook, want er wordt gekopt. En uiteindelijk is het Wolf die hem dan toch oppikt. Dat zelfs in het metergebied in gaat schiet. Op dat doel laat Van der Merbel die bal los. Dan moet hij terugkomen ergens. En dan wordt hij weggewerkt. En goed weggewerkt ook voordat er een been van Veerman aan kan komen. Om die bal achter het, of weer in het net te jagen. Gaat hij over de zijlijn. En gaan we wisselen. Ik denk dat we de grote wisseltrucken gaan krijgen hier nu. Dat er een compleet elftal met Den Bosch vervangen gaat worden. En we gaan zo meteen u daar natuurlijk volledig van op de hoogte brengen. Van wat daar allemaal gaat gebeuren. Maar er staat een stuk of 4-5 langs die zijlijn bij Den Bosch. 2-0 hier in het Kraasstadion.
0: Ja. En dan is bij de wedstrijd Pek Zwolle tegen Feyenoord ook weer opnieuw gescoord. Daar staat het 0-6.

0: was destijds hun laatste liedje voordat ze ja, stopten ermee. Echt een time-out was het niet. Ze gingen gewoon definitief stoppen. Crash Up. Later kwamen ze weer bij elkaar. Ja, FC Volendam, FC Den Bosch 2-0. 74ste minuut nu, Leendert.
1: Ja, heb je helemaal gelijk in, Jaap. En Den Bosch heeft gewisseld. Sile is erin gekomen voor Monchalo. Semedo is erin gekomen voor Breuker. Carlson Kracht ging eraf voor Wolters en Hofman. Voor Bouma Saoudi. Dat zijn de verwissels voor de Bossenaren. Die echt alles op alles gaan zetten. Om die laatste 17 minuten, officiële speelminuten, in deze wedstrijd nog iets terug te kunnen doen. Tegen de 2-0 achterstand waar ze tegenaan kijken met elkaar. En goed, moeten wel voor goede huizen komen, denk ik. Want ik denk niet dat het... we hebben gekkere dingen zien gebeuren. Maar ik denk niet dat het hier heel snel tot een 2-2 zal komen. Nu dan wel aan de bal aan de linkerkant van het veld. Is het een schot dat gelost wordt. Een schotje dat gelost wordt door die nummer 27. Die zojuist in het veld is gekomen. Hofman. Lorenzo Hofman. Hij schiet, maar de bal is krachteloos. En komt uiteindelijk simpel in de handen bij Heer de Jurjus. Terecht de keeper van Volendam. En die legt de bal nu rustig neer. Om vervolgens weer ver en hoog richting Kaelen Wolf te spelen. Die aan de linkerkant geposteerd staat. Wordt de bal vlak voor het heim kan aannemen door Baglan. De bal over de zijlijn gekomen. Betekent dat de Volendammers ze mogen gaan inwerpen. En ook mogen gaan wisselen. Volgens mij gaat Precious Oekwu eraf. Nee. Het zijn de Bossenaren die gaan wisselen. Baglan gaat eraf inderdaad. En voor hem Jaden Etienne. Dus nou goed. De nummer 53. En dus zijn er 5 wissels geweest. Dat is bijna niet wel het al op voor Den Bosch. Dan moeten die het dan maar gaan doen met een 2-0 achterstand. En nog een kwartier officieel te voetballen in deze wedstrijd. Maar we zien dat Feyenoord volledig huishoudt in Zwolle. Daar staat het inmiddels 0-6. Dus die zijn lekker bezig daar met elkaar. Dat is een gezellige wedstrijd ook. Als je van PEC Zwolle houdt, dan heb je echt een topmiddag. In ieder geval is het het terugspelen van Amervoort. Dus daarna goed dat Jurjus hem kan oppikken. En Amervoort vervolgens de bal via een bossenvoet over de zijlijn ziet gaan. En nummer 7, die er zojuist is ingekomen, die Kendrick Gesille, tikt hem over de zijlijn. En dus mogen de Volendammers gaan gooien in de persoon van Precious Oekwu. Die hier een meter of 10, 15 van me vandaan staat. Hem gooit richting Huisman. Huisman hem dan, Oekwu hem dan weer verder dat middenveld in probeert te krijgen. En dan is het uiteindelijk Darren Payne. Die met een hele hoge, harde, verre, diepe bal probeert de dodeman weg te sturen. Als het dan niet over de grond gaat, dan maar hoog en ver. En dan nog heeft hij hem, kan hij hem moeilijk onder controle krijgen. Heeft hij een overtreding nodig? Krijgt hij een vrije trap tegen Doneman? Omdat Metal Ross ja, eigenlijk gewoon fantastisch op Doneman speelt vandaag. Ik kan van alles maar zeggen, maar het is gewoon wel zo. Goede speler. En eigenlijk heeft hij hem al de hele wedstrijd in zijn zak. Waardoor Volendam over rechts nog wel heel veel moeite heeft. Nu dan de diepe bal. Komt uiteindelijk op een hoofd van Huisman terecht. En kan Wolf hem oppikken aan de linkerkant van het veld. En stoomt ook meteen op richting 16 meter. Halverwege de rechter linkerkant komt die bal naar voren. Moet iemand hem wegwerken bij de bos. Er staat ook geen Volendammer in de buurt. Dus je kan ook nog 2 keer naar huis bellen voordat je met strafgebied uitschiet. Dat gebeurt dan ook. Hij belt. Maar dan schiet hem dan vervolgens recht in de voeten bij Daan Huisman opnieuw. En uiteindelijk kan Volendam dan opnieuw overnemen. Bukala die laat de bal van de voet schieten. En kan Den Bosch toch weer overnemen. En gaan ze de middenlijn over. De opening aan de linkerkant van het veld. Dan maar met Payne die moet oppassen. Die ziet dat zijn directe tegenstander er voorbij loopt. En op het moment dat hij een voordeel geeft, glijdt hij ervoor. En glijdt hij hem ook over de achterlijn. En betekent dat een hoekschop voor FC Den Bosch. Goede verdedigende actie ook weer van Darren Payne. Die zich ook eigenlijk eerlijk is eerlijk zijn plek hier een beetje is kwijtgeraakt. Daar aan die rechter, op die rechtsbackpositie. Waar eigenlijk gewoon gekozen wordt voor Mike Klein. En het is wat het is. Voor Payne erg lullig, maar dan moet je hier maar gewoon weer op basis van je kwaliteiten dat elftal inspelen. Maar moet Van der Looy dat ook wel in je zien zitten natuurlijk. Leven nu in ieder geval voor Den Bosch een hoekschop op en wat gevaar geweken door die ingreep van Payne. We moeten even kijken of we die hoekschop dan wel kunnen verwerken. Het draait inderdaad in tweede paal. Moet gekopt worden door Amervoort. Wordt ook gekopt door Amervoort. Maar komt uiteindelijk weer terug bij Jurjus. Die hem hoog uit de lucht kan plukken. Omdat er zonder kracht gekopt wordt. En Amervoort hem dan vervolgens weer kan oppikken. En de linkerkant van het veld weer terug kan geven aan zijn keeper. Zo zal Volendam pogen om wat rust in het spel te creëren. En al combinerend toch die wedstrijd enigszins uit te spelen. Zonder dat er te veel averijen oploopt. Nu wel weer een hele goede paas van Bukala naar de linkerkant van het veld. Richting Kaelen Wolf. Die hem inpaast op Huisman. Die schrikt er een beetje van. schrik er heel erg van. Schrik er dusdanig van dat hij die bal ook kwijtraakt. Balverlies op het middenveld. En dat wil je eigenlijk niet. En uiteindelijk is dat Darren Payne die corrigeert. Die de bal diep geeft richting, richting wie? Richting Henk Veerman. Nee, richting Niemeyer is dat. En die schokt er een beetje achteraan. Maar uiteindelijk wordt hij simpel terugverdedigd richting Van der Merbel. En mag Den Bosch overnieuw beginnen. Ik denk dat het erop zit hier in het Krasstadion. We moeten nog 11 minuten. En tenzij het geen aansluitingstreffer oplevert de komende aanval. Tenminste, tenzij, je weet het niet. Als er geen aansluitingstreffer komt, denk ik dat het potje hier gespeeld is met FC Van Hollendam. Waar het niet dat nu toch wel zijn medo van alles probeert. Wangem nog oppikt. Punt 16. De bal volgegeven wordt. En via de rug van Huisman over de achterlijn gaat. Levert dat nog wel even een hoekschop op. Dat kan nog wel even wat gevaar geven voor het doel bij Jurjes. We gaan kijken of dat wat oplevert. En anders gaan we gewoon muziek luisteren. Want echt veel meer is er dan op dit moment even niet te vertellen. We gaan die hoekschop even meenemen. Waar La Rosse nog maar eens een keer naartoe shock. Die heeft kilometers gemaakt. Die Mees La Rosse gaat nu die hoekschop nemen met zijn linkerpoot. Aan de rechterkant van het veld voor FC Den Bosch gaat die bal dus indraaien. Kijken of er iemand tegenaan kan lopen. Dat komt in ieder geval hoog en ver achter in het strafschopgebied terecht. Wordt weggekomen door Amervoor, dan ingeschoten. Maar dat schot dat gaat werkelijk echt helemaal nergens over. Wordt verkeerd geraakt en met een soort, op zijn Amsterdam gezegd, pisbogie gaat hij over het dak van het doel heen. En dus mag er een doeltrap genomen gaan worden. We gaan wisselen. We gaan kijken. 10 voor 67. Dat betekent dat Reuven Niemeyer er bij Volendam vanaf gaat. En Frederik Ieler zijn debuut maakt in het elftal van FC Volendam. Dat gezegd hebbende gaan we ook concluderen dat het 2-0 is. En dat we muziek gaan draaien, Robert. Of hoor, Robert.
0: Ja, dat is goed, Leonard. In Zwolle staat het inmiddels tegen Feyenoord 0-7.

0: Yeah, de jaren 80 muziek van Matthew Wilder. Met Break My Stride. Ja, HV Kras, Volendam, rookvrij en vapevrij. Ja, er wordt gewerkt aan een gezonde sportomgeving. Ze willen dat kinderen en jongeren kunnen sporten en opgroeien zonder roken en vapen als vanzelfsprekend voorbeeld te zien. Daarom geldt binnen de vereniging een rook- en vapevrij beleid. De kantine, de kantoorruimte en de businessclubs zijn volledig rook- en vapevrij. Dit geldt altijd tijdens trainingen, wedstrijden, bijeenkomsten en andere activiteiten, maar ook daarbuiten. Er wordt dus gevraagd iedereen om ook de toegangen tot deze ruimtes niet te roken of te vapen, zodat bezoekers zonder rook of damp naar binnen kunnen. Voor overige gedeelde ruimtes en buitenterrein van Sporthal Volendam gelden afspraken van de accommodatie. Ja, goede zaak van HV Kras Volendam. Het was nu een beetje in het nieuws, want ze willen gewoon samen het goede voorbeeld geven. Ja. Dat van handbal Volendam gaan we weer terug naar de voetbal Volendam. FC Volendam tegen Den Bosch. Leendert.
1: Waar de 3-0 er niet in gaat. Omdat de paas van Kevin Wolf te scherp is. En die simpel gepakt kan worden door Pepijn van der Merbel. En Volendam moet oppassen hoor. Dat het niet tegen een ketsertje aanloopt. Dat de 2-1 in, dat de 2-1 er nog zo meteen invliegt. Want ze hebben een paar snelle mannetjes binnen het veld gebracht. En die zijn opportunistisch. En die gaan ervoor. In een volle kracht vooruit. En een gele kaart voor hem ervoor. Door een overtreding. Op een van die jongens. Op Semedo. Die glijdt hier van de bal af. En die bal nam hij mee. Maar Semedo ook. Dat kan niet helemaal de bedoeling zijn. Dus geel voor aan mij voor. En vooral omdat het af en toe even aan de noodrem moet nu. En in ieder geval even scherp moet blijven nog in die slotfase. Want als die 2-1 invliegt, dan zijn de monderen hier, de bossenmonderen hier de wereld nog niet uit. Dan kan ik je op een briefje geven. Goed, vrije trap gaat genomen worden. Ik denk een meter of 15 vanaf het strafschopgebied. Rechts van de as van het veld staat La Rosta bij. En die kijkt. En er wordt een voorzet gegeven. Die draait weg. Dan is het Darren Payne die hem het strafschopgebied uitkopt. Gaat erin gegooid gaan. Moet erin gegooid gaan worden. Gaat ook gebeuren. Is het Eikelboom die gaat gooien of laat hij het aan La Rosta over? Hij laat het aan Mees La Rosta over. En wat mij betreft een van de betere spelers van FC Den Bosch. Heeft u als Volendam aanhanger geen bal aan, dat snap ik. Maar het is wel een man die Doneman heel erg verschrikkelijk moeilijk maakt. Gooit nu ook ver de bal het veld in. En wordt hoogte van de penalty. Die zit dan uit het doelgebied van de 16 meter van Volendam gekopt. Komt hij wel weer terug. Aan diezelfde linkerkant bij La Rosta is het steekballetje richting Wang niet goed. Is het verdedigen van Henk Veerman geweldig in eigen 16 meter. Want die zorgt erbij dat Wang er niet bij kan. En dus een doeltrap voor Volendam. Gaat er nog meer gewisseld worden. 9 voor 21. Zien we dat Henk eraf gaat. Gaat zijn aanvoerdersband inleveren. Bij onze grote vriend Amervoort. Onder een luid applaus. Nog ook weer met één schitterend doelpunt. Een geweldige omhaal. Gaat hij het veld af. En voor hem komt El Mahtahi het veld in. Met iets op zijn hoofd. Voor mij heeft hij een mondkapje. Of is er wat met die jongen? Ik denk dat hij heeft wat op zijn gezicht zitten. In ieder geval hij er dus in. Voor zijn eerste minuten hier in de basis zelf van FC Volendam. We zien in de herhaling nog een keer die waanzinnige mooie omhaal van Veerman. Die de 1-0 op het scorebord zette. En Younes Jabbar El Maftouhoui. Die mag er dus in en mag gaan laten zien wat hij nog meer kan dan op de bank zitten vandaag. In ieder geval is het Den Bosch in balbezit. Officieel nog 3,5 minuten op de klok. En Volendam moet even terugplooien. Moet even oppassen als die bal diep gegeven wordt. En dan gaat misschien wel de... Nee, gaat hij niet. Gaat misschien wel de 2-1, wilde ik zeggen. En het is gewoon een bal die naast geschoten wordt. En Blondeau die daar heel goed verdedigd en meeliep. Ik dacht hij hem nog raakte, maar uiteindelijk haalde hij het schot eruit. Waardoor de bal van Den Bosch niet richting het doel kon. En dus naast gaat. En dus haalt iedereen wat dat betreft opgelucht adem. En mag Jurjus de doeltrap nemen. We kruipen naar het einde van de wedstrijd. Officieel 3 minuutjes nog. Het is een lekkere 2-0 nog steeds. Jongens.

0: Only the good die young. Muziek van Billy Joel hier op Olivier Radio. Tijdens de laatste minuutjes van Love Sports voor deze zondagmiddag / avond. Bij de wedstrijd PEC Zwolle in de Eredivisie tegen Feyenoord. Daar staat het 0-7. En ik kan je alvast melden met een soort verrassing. Dat aanstaande vrijdag er weer een gloednieuwe aflevering te zien is van de aftrap. Ja, dan gaat weer afgetrapt worden op Love Televisie. Wie te gast zijn, dat is nog even een verrassing. Ja, goed. Terug naar het stadion, waar volgens mij wat minuutjes bijgekomen zijn, Leendert.
1: Klopt, we zitten in de blessuretijd. 91 minuten en 17 seconden staan er op de klok. We moeten de 93 vol spelen, want er zijn 3 minuten extra bijgekomen. En we kijken naar een doeltrap van Jurjus, waar Volendam in een zetel nu naar het einde van die wedstrijd gaat. En de kopjes bij Den Bosch ook wel zijn gaan hangen. Die geloven er ook niet meer in. En dat is op zich ook wel terecht, want ze gaan nu geen 2-2 meemaken. Laat staan 2-1, denk ik. Gaat niet meer gebeuren. Nee, gaat voorlopig niet meer gebeuren, want Volendam mag gaan ingooien. En dat gaan ze doen vlak voor mijn neus bij de hoekvlag met Amé voor. En dus gaat Volendam hier 3 hele dure punten binnen zijn huis houden. Waarmee ze eigenlijk daarmee, dan moet ik even kijken naar de stand in die competitie, een beetje richting die top 10 schuiven. Ze komen rond de 10e plek terecht. En dat is op zich erg fijn om het zo maar te zeggen. Want dat is waar je wil staan. En als je hier op 6 punten was blijven hangen of over een puntje erbij had gekregen, dan hadden we een heel andere stand gehad. En dan raak je wel heel erg achterop. Maar goed, uiteindelijk heeft Van der Looy met name ook met het inbrengen van Kenen Wolf de ruimte gevonden aan die linkerkant, waardoor er wat meer binnendrukte ontstond in het centrum, waarbij het af en toe heel moeilijk was voor Volendam om eruit te komen. En daar zag je ook dat uiteindelijk dat leidde tot een hoekschop, en uit die hoekschop en aan alles en een vrije trap wat daaruit voortkwam, die schitterende omhaal van Henk Veerman die 1-0 inluidde, en daarna de 2-0 vlak voor het doel door Reuven Niemeijer. En dat maakt eigenlijk het verhaal van vanmiddag wel compleet. Strikker om en snel vergeten en op naar de volgende wedstrijd. Dat is iets waar we aan moeten denken. En die wedstrijd zal de volgende week gespeeld gaan worden. En volgens mij, ik heb geen idee waar ze naartoe moeten. Ik heb het hier ook niet op mijn blaadje staan. Maar dat hoort u ongetwijfeld van de collega's uit de studio wel wat de volgende wedstrijd is. Maar voorlopig staat de officiële speeltijd erop. Kijkt de scheidsrechter met de handen in de lucht naar het middenstip. En zegt hij, het is mooi geweest. En houdt Volendam hier met 3-0 of met 2-0 de 3 punten in huis. En wat ik zeg, strik erom. En lekker naar huis. En genieten, nagenieten van deze overwinning van FC Volendam. Want niks meer dan verdiend als je met 2-0 van dit FC Den Bosch wint. Dat was hem hier vanuit het Krasstadion. We zijn er binnenkort weer, denk ik.
0: Ja, zaterdag 26 september, Leendert. Dan speelt Volendam tegen VVV Venlo. Zaterdagavond.
1: Hier thuis?
0: Hier thuis, ja.
1: Gezellig.
0: Dat is de volgende thuis en de volgende uitwedstrijd. Die zie ik even niet 1, 2, 3 staan. Nee. Maar goed, dankjewel Leendert voor je verslag vanavond.
1: Jullie ook jongens. Fijne avond. Volgende
0: keer. Doei doei. Laatste liedje is een rentje van Crowded House. What Would You. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zondagavond. En Mike Visser, bedankt voor de techniek.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
1: Moet je naar je nieuwe webshop?
0: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
1: Bij wie?
0: Bij Venturi.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
10: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
9: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
10: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
11: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
12: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
13: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
14: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
15: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
16: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
17: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
18: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
5: Maar waarom Ventori?
0: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
5: Dus bij wie?
0: Bij Ventori.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuw seizoen Sukke Zorgen. We zijn er even 9 weken uit geweest. We hebben vakantie gehad, we hebben kermis gevierd, we hebben het allemaal overleefd.
1: Ik kan er niet over.
0: Nee, had je er weer zin in, Klaas? Ja. Frans, ben je nog op vakantie geweest?
2: Nee.
0: Klaas, ben jij nog op vakantie geweest?
3: Nee, Panja.
0: Goed gesprek.
3: Ja.
0: We gaan beginnen. Goed, welkom bij Sukke Zorgen, zoals gezegd, bij de eerste uitzending van dit seizoen. En vanavond bij mij aan tafel zit Debbie Winterberg. En Debbie is rouwcoach. En wat dat is, daar gaan we het uitgebreid over hebben vanavond. Maar we beginnen natuurlijk bij Sukke Zorgen altijd met de eerste vraag. En dat is, wie is Debbie? Ja, de moeilijkste vraag ook meteen, Debbie.
4: Ja,
0: heb je dat gehad?
4: Zeker. Wie is Debbie? Ik ben moeder. Ik woon in Castricum. Ik heb een rouwcoachbedrijfje. Wie ben ik?
0: Huisdieren.
4: Huisdieren, ja, een hond.
0: Oh, kijk, ja, dat wil ik ook altijd weten.
4: Ja, nee. Zeker niet te vergeten de hond, ja. Dus moeder van 3 zoons. Ben ik ook nog.
0: Druk huishouden dus.
4: Druk huishouden, ja. Ja. Dus,
0: Oké, nou, welkom.
4: Dankjewel.
0: En je vertelt dit al, je hebt een bedrijfje, of een bedrijf als rouwcoach.
4: Ja. Een praktijk.
0: Maar misschien moeten we eerst even uitleggen. Want iedereen heeft natuurlijk wel eens iets van rouw meegemaakt. Ja. In welke vorm dan ook. Maar hoe omschrijf jij rouw?
4: Ja, wat is rouw? Dat is eigenlijk een situatie waar je in terecht bent gekomen zonder dat je er zelf naar gevraagd hebt.
0: Ja, sowieso. Ja,
4: ja. Rouw, ja, dat is natuurlijk een heel breed begrip. Maar het is eigenlijk leren omgaan met een nieuwe situatie. Dat is rouwen.
0: En er zit een stukje verlies in, toch?
4: En er zit een stukje verlies in. En wat ik ook over rouw eigenlijk meteen wil zeggen, is het rouw is eigenlijk een hele normale reactie op een verlies.
0: Ja, laten we dat vooral ook benadrukken, want het is niet gek.
4: Nee, rouw is niet gek. Rouw is eigenlijk een hele normale reactie op het verlies van iemand of iets.
0: En die, maar dat hoeft niet per se de dood te zijn, hè?
4: Zeker niet, nee.
0: Want dat is denk ik ook wel een beetje een misverstand, dat het altijd om een verlies van een persoon gaat. Maar dat kan ook bijvoorbeeld iets anders zijn.
4: Ja, zeker. Dat zeg ik ook. Het is de situatie waar je dan in zit, hè, waar je niet voor gekozen hebt. Ik heb het ook wel eens over kantelpunten, dus dat je altijd een voor en daarna hebt.
0: Ja,
4: situaties als een partner die gaat dementeren is al een rouwproces.
0: Een beetje levende rouw eigenlijk.
4: Ja, dat noemen ze ook levend verlies, zeg maar. Ja.
0: Diegene is er nog, maar je raakt diegene eigenlijk al wel kwijt in het hele dementieproces.
4: Klopt, ja. Dus dat is ook rouwen. Ja.
0: Soms lees je ook wel eens verlies van baan bijvoorbeeld, wat een rouwproces kan
4: absoluut.
0: Zijn.
4: Absoluut. Als jij je hele identiteit koppelt aan je werk, hè? Sommige mensen die gaan zo op in hun werk. Of je werk ontzettend leuk vindt en je verliest dat. Dat kan ook een heel pijnlijk verlies zijn.
0: Is natuurlijk ook echt een kantelpunt ook.
4: Zeker, ja. Ja.
0: Ik heb natuurlijk je website helemaal uitgepluist. En daarin lees ik ook dat jij helaas ook ervaringsdeskundige bent. Ik
4: ja.

0: van huiselijk geweld. Dan is ook rouw.
1: Dan trek je het ook wel heel breed, hè?
0: Ja. Ja.
1: Ja. Maar begeleid jij die kinderen ook?
0: Dat zou kunnen, ja. Ja. Want het is, er zijn allemaal kantelpunten. Dus waar jij dacht dat je in een veilig huis woonde, met een, ja, in een gezin met ja, een veilige situatie, is er dan niet meer.
1: Ja, ja, dat, inderdaad. Als je het zo ook omschrijft, dan is het ook logisch dat dat inderdaad ook een vorm van rouw kan zijn.
0: Ja, ja.
1: En wat zijn jouw eigen ervaringen?
0: Mijn eigen ervaringen.
1: Als je daar iets over kwijt wilt,
0: zeker,
1: natuurlijk.
0: Ik ben zelf op 22-jarige leeftijd heel plotseling mijn vriend verloren.
1: Oh,
0: die
1: jeetje.
0: Viel letterlijk dood neer.
1: Was je daarbij?
0: Ik was erbij. En eigenlijk waren daar heel veel mensen bij, want het was tijdens een sportwedstrijd.
1: Oh jee.
0: Ja. Dus mijn vriend speelde rugby in Castricum. En die viel eigenlijk letterlijk dood op het veld. Dus,
1: zonder aanwijzbare vooraf tekenen dat er iets was,
0: niks,
1: zeg maar.
0: Niks. Nee, midden in het spel. Dus in de wedstrijd, ja. En daar stond ik bij. Maar ja, natuurlijk, iedereen stond erbij. Dus dat wordt dan natuurlijk, dat is dan ook alweer meteen een andere ervaring. Omdat het zo massaal is dan, ja.
1: Wat heftig.
0: Ja, ja.
1: Ook voor het hele, voor iedereen die daarbij is, dan.
2: Hoe oud was hij?
0: Hij was 27. Zo. Ja. Ja. Ja. En ik 22. Dus veel te jong om
1: met zoiets om even
0: geconfronteerd te worden. Ja. En ik denk dat daar wel een beetje het zaadje is gelegd wat ik uiteindelijk ben geworden, dus rouwcoach. Maar dan kom je er ook achter dat een scheiding van je ouders als je 5 bent in de jaren 70. Ook,
1: misschien wel meespeelt.
0: Was ook natuurlijk een rouwproces, een verlies. Ik heb. Mijn moeder is later hertrouwd. En deze man kreeg helaas. Toen ik 15 was, een ernstig ongeluk. En had daaraan blijvend hersenletsel.
1: Oh jee.
0: Dat is ook een verlies, want hij leeft nog steeds, de man, maar nooit
1: niet
0: meer
1: dezelfde
0: nee,
1: geworden.
0: Nee,
1: zeg maar.
0: Nee. Het was niet meer die lieve stiefvader, zeg maar. Daarna heb ik wat miskramen gehad, 5.
1: Jeetje, dat heb je even serieus. Wat een aaneenschakeling van de leden. Ja, maar ik ben zelf wel ervaringsdeskundige genoemd,
0: inderdaad. Ik ben uiteindelijk getrouwd met een hele lieve man. En ik heb uiteindelijk 2 kinderen van mezelf en een bonuskind gekregen, dus... maar wel heel
1: veel. Het is goed gekomen.
0: Zeker. Maar ik heb wel veel ervaring zelf. Ja, dat klopt. Ja,
1: ja, inderdaad. Ja. We gaan even naar wat muziek en dan zijn we zo weer terug.
0: Ja.

0: Waldorf. Stedtler en Waldorf achter de microfoon, die zitten weer te mopperen, hoor. Ja, dit stukje, ja. Welkom terug bij Zukke Zorgen vanavond met Debbie Winterberg. En zij is een rouwcoach. En ze vertelde net al even haar levensloop. Dan snap je wel dat ze geïnteresseerd is in rouw.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar op welk moment dacht jij ik ga hier een opleiding in volgen. Ik ga hier meer mee doen. Want ja. Ik neem aan dat het niet je eerste baan was. Zeg maar.
1: Nee, zeker niet. Wanneer dacht ik? Ik heb eigenlijk altijd wel heel erg de hang gehad. Laat ik het zo zeggen, ik vond dat heel interessant. Ik zeg altijd waar andere mensen dachten, ik ga even een straatje om als iemand tegenkwamen. In rouw dacht ik juist, ik stap erop af. Dus dat was een soort al een beetje natuurlijke...
0: Iets wat ik had.
1: Dus het is altijd wel een beetje iets geweest voor mij.
0: Had je hiervoor ook een baan in de zorg? Nee, helemaal niet.
1: Nee. Even kijken. Ja, wanneer dacht ik dat? Ik dacht ook eventjes dat ik iets in de uitvaart wilde. Maar dat was slecht te combineren met jonge kinderen.
0: Ja, snap ik.
1: Dus daar kwam ik heel snel achter, dat gaat hem niet worden. En toen gingen wij met het gezin een tijdje naar het buitenland, naar Amerika. En toen dacht ik, nu moet ik het doen. Nu moet ik gewoon me om laten scholen.
0: Dat heb je daar laten doen? In Amerika heb je de opleiding gevolgd?
1: Ja. Maar uiteindelijk was dat tijdens corona. Dus ja, het werd een soort online gebeuren. Wat ontzettend jammer was natuurlijk.
0: Ja, dat...
1: zo zat de wereld in elkaar toen. Ja.
0: Is rouwcoach ook wel iets wat je in Nederland kunt worden, zeg maar? Is daar in Nederland ook een opleiding voor?
1: Zeker, ja.
0: En wat leer je daar dan? Want je wist eigenlijk al wat rouw was.
1: Ja, dat wist ik zeker. Maar eigenlijk ook niet. Want ik heb heel veel geleerd van mijn eigen opleiding. Daar kwam ik er inderdaad ook achter dat die scheiding ook rouw was. En allerlei andere dingen. En dat, miskramen.
0: Ja,
1: waar we zo overheen binderen. Ja, dat is
0: heel erg de diepte in met die opleiding, of niet?
1: Ja. Dus sowieso moet je zelf natuurlijk behoorlijk met jezelf aan de gang. Dus met elke coachingopleiding natuurlijk. Wat leer je daar? Je leert eigenlijk dat rouw heel normaal is. En dat alles erbij hoort. Ik denk dat dat wel een beetje is wat mij verbaasde. En dat je jezelf ook ontzettend herkent. En ja, de erkenning dat die gekke gedachte allemaal, dat het normaal is.
0: Dat mag zijn.
1: Dat mag zijn. Maar dat, dat stukje erkenning, dat je denkt van, ik was dus niet helemaal gek. Het hoort er dus bij. Ja.
0: Andere mensen hebben dat ook, ja. Maar dan, want hoe lang duurde die opleiding?
1: Een jaar.
0: En jullie zaten ook precies een jaar in Amerika of langer?
1: Ja, we hebben een jaar in Amerika gezeten, ja. Ja.
0: Dat is dan wel mooi dat je dan precies je opleiding nog kon afronden.
1: Iedereen was aan het leren bij ons. Want de kinderen zaten op school, mijn man was aan het studeren. Dus het kwam heel goed uit. Ja.
0: Jeetje, jullie zijn allemaal in Amerika, hebben jullie een studie, zeg maar.
1: Nou, mijn man moest erheen voor een studie. En de kinderen moesten gewoon naar school. Die waren leerplichtig, dus die moesten daar ook naar school. Dus het was een heel
0: het moest gewoon zo zijn,
1: gewoon zo zijn, denk ik, ja.
2: Toeval bestaat.
1: Nee, precies. Nee.
0: Wel een avontuur dan weer.
1: Ja, het was zeker een avontuur, ja.
0: En dan kom je terug met een diploma.
1: Ja, maar dan ben je er nog niet, hoor. Nee.
0: Want ben je toen meteen begonnen ook als rouwcoach?
1: Ik ben wel begonnen, maar ik ben allerlei opleidingen nog gaan doen daarnaast. En eigenlijk ben ik nog steeds niet klaar. Want ik kom iedere keer weer wat anders tegen dan ik denk.
0: Ook dat. Oh.
1: Ja.
0: Zoals, dan kun je voorbeelden geven van wat je nog meer hebt gedaan?
1: Jeetje, afgelopen jaar EMDR was echt, dus echt een prachtig instrument voor, ik noem het maar, voor in mijn gereedschapskist.
0: Ja.
1: Heel veel opleidingen, coaching van gedragsverandering, stukje NLP, systemisch werk. Eigenlijk alle coachingsmethoden wat mij ligt, wat goed, dicht bij me ligt.
0: Ja.
1: Dat gebruik ik, omdat het zo breed is ook. Hè? Het gaat niet alleen om de rouw, maar alles wat er mee naar boven komt.
0: Ja, iedereen gaat er natuurlijk ook anders mee om.
1: Ja, ja.
0: Dus het is handig als je dan natuurlijk verschillende...
1: Ja, maar wat ik al zeg, het is soms, rouw is soms ook een katalysator van andere dingen. Dus wat je eigenlijk je hele leven al meeneemt, is in rouw. Omdat daar ja, eigenlijk je leven eigenlijk soms in puin valt. Komen de dingetjes naar boven die je bijna niet van jezelf wist.
0: Of misschien maar die wel dan wist, opeens weer precies, oprakelen.
1: Die had je zo goed verstopt. Bewust of onbewust.
0: Komt dat dan omdat je dan tijdens die rouw zeg maar ja op een zwak punt bent? Dat het dan allemaal
1: nou,
0: loskomt?
1: Zwak
0: of?
1: Wil ik het niet noemen, want dan zou het klinkt...
0: Ja, dat klinkt ook een beetje raar inderdaad. Of er is een open wond en dan komt het er makkelijker uit.
1: Ja,
0: misschien kunnen we het zo zeggen.
1: Ja, ik denk dat je iets tegenkomt wat je nog nooit eerder tegen bent gekomen. Als het een behoorlijke rouw is. Ja, en dan... Ja, dan kantel je. Je blijft niet meer overeind, zeg maar.
0: Nee, dus je gaat er zo'n sneeuwbal rollen eigenlijk.
1: Ja, wat je normale copinggedrag is van bijvoorbeeld... Ja, ik ga altijd door of wat dan ook. Dat gaat dan niet meer op een gegeven moment.
0: Nee, en dat is dan natuurlijk ook confronterend als dat gebeurt. Dus dan gaat het helemaal...
1: Ja, dus vandaar dat ik wat breder georiënteerd ben. Dus niet alleen de rouw, maar ook al... Ja, wie ben je als mens? Want zo ga je natuurlijk met je rouw om.
0: Ja,

0: Welkom terug bij Zulke Zorgen vanavond met Debbie Winterberg. En als u nou een vraag heeft, app dan even naar onze studio 0299-369916. Ja, Debbie, je noemde net al, je gooit er al even zo een paar termen in, zoals EMDR en systemisch coachen. Maar ja. Misschien moeten we dat nog wel even een beetje toelichten aan de luisteraars, wat dat dan is. Want niet iedereen gaat wel eens naar een coach. Dus ja. EMDR, dat is een beetje populaire afkorting die je vaak hoort, maar wat is het nou eigenlijk?
1: Klopt, ja. Ja, ik dacht ook in het begin, wat is dat nou weer voor iets populairs?
0: Ja.
1: Het wordt heel veel gebruikt. Nou, laat ik zo zeggen, EMDR is een traumatherapie. En een hele doeltreffende. Dus je hebt meerdere traumatherapieën, maar dit is wel een hele goede. En het bestaat ook al 30 jaar.
0: Dus het is bewezen dat het werkt?
1: Het is hartstikke bewezen dat het werkt. Het grappige van EMDR is alleen dat ze niet precies weten wat het nou doet. Dus de een zegt het heeft te maken met dat. Weet je, als baby's gaan slapen, zie je het soms die ogen zo heen en weer gaan.
0: Die rapid eye movements.
1: Ja, precies. Er zijn een heleboel theorieën over, maar ze zijn er eigenlijk nog helemaal niet uit wat het precies is. Maar het helpt.
0: Want wat doe je?
1: Wat doe ik? Het hoeft niet alleen voor trauma of PTSS. Het kan ook voor hele sterke gedachten. Het wordt wel het meeste gebruikt voor trauma.
0: Ja.
1: Nou, bij mij in de praktijk, je kan je voorstellen dat bij overlijden of bij hele nare gebeurtenissen ook vaak trauma komt kijken. Nou, als ik mensen coach in rouw. En die mensen blijven steken op een bepaald beeld of een bepaald gevoel. Dan kunnen ze soms daar een beetje te lang vastlopen. En dan is dit een hele mooie stap om dat stukje eruit te halen. Ik vergelijk het eigenlijk altijd zo met een voorraadkast. Als je die open doet en die hele heftige herinnering of dat hele heftige beeld. Dat is zeg maar op ooghoogte. Dus iedere keer als je die voorraadkast open doet, zie je dat beeld. En bij EMDR verplaats je de herinnering. Dus na de EMDR zou dat beeld onder in het laadje of op de bovenste plank terecht moeten komen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus het is niet dat de herinnering weggaat. Maar
0: zou ook niet goed zijn als het helemaal weggaat.
1: Zeker met rouw niet, want dat is altijd dubbel. Want mensen willen soms dingen niet vergeten. Want
0: de laatste herinneringen.
1: Precies. Dat is echt een ontzettend mooi middel om te gebruiken in mijn werk. Maar het is ook voor hele. Ja, mensen zijn soms heel lang heel boos en die houden dat maar vast, bijvoorbeeld. Ja. Dan zou dat ook kunnen.
0: En wat doe je dan? Want je ziet wel eens van die filmpjes, dan hebben ze zo'n EMDR-lamp. Die gaat dan steeds zo.
1: Ja. Ja.
0: Heen en weer. Ja. Of je moet een opdrachtje doen waarbij je dan op je schouders tikt of zo.
1: Ja. Dus je gaat eigenlijk naar het moment toe. Dan ga je niet vanzelf naartoe, maar dan word je
0: erheen gepraat, zeg maar.
1: Daar coach ik je dan naartoe. Daar praat ik je naartoe. En op het moment dat je dus die hele erge sensatie voelt, dan ga je dus in de afleiding. Dus dat kan met dat licht. Ik gebruik zelf mijn vinger. Dus ik ga voor je ogen dus heen en weer. En als het goed is, gaat het beeld wordt vager. Het gevoel verandert. Dus zo werkt het eigenlijk. Ja.
0: Het is best wel, eigenlijk, het lijkt een soort hypnose dan. Hè?
1: Eigenlijk, ja, zo kan je het ook wel noemen. Ja. Ja.
0: Want je gaat, je wordt afgeleid door iets. En
1: precies, ja. Ja.
0: Ja, het is heel bijzonder. Ik heb het één keer bij iemand het zien doen. En het is wel apart om te zien.
1: Dat
0: ook,
1: klopt, ja.
0: Wat er dan gebeurt.
1: Ja.
0: Dus dat is één van de tools die jij gebruikt in je praktijk.
1: Ja.
0: En dat systemisch coachen, wat is dat dan?
1: Systemisch coachen is onder andere familieopstellingen.
0: Dat is ook weer zo'n term die hoor je heel vaak. Maar wat moet je dan doen?
1: Familieopstellingen kan je doen natuurlijk met een hele groep mensen die dat dan niet je familie is, maar die staan dan zeg maar, dan zou ik jou bijvoorbeeld kiezen voor mijn moeder en dan ga jij op de plek staan. En het is een beetje ingewikkeld om uit te leggen, maar ik werk niet met personen, want ik werk veelal zeker in rouw 1-op-1.
0: Oh ja, dus je kan niet de hele familie want die moet je dan in een ruimte neerzetten of zo?
1: Ja, precies. Ik werk met vloerankers. En bij systemisch werken gaat het vaak om plekken. Dus sta je wel op je plek in het systeem. In bijvoorbeeld
0: klinkt
1: in het gezin.
0: Heel vaag, Debbie. Ja.
1: Oh, sorry. Ja. Nou, in bijvoorbeeld in een systeem. Je hebt systemen op je werk, maar je hebt ook systemen in het gezin. Een gezin is eigenlijk ook een systeem.
0: Ja.
1: Een gezin bestaat meestal uit vader, moeder en kinderen. Als jij de rol van je vader over gaat nemen als zoon, dan sta je niet meer op je plek.
0: En, dan en dat krijg je dan in beeld, zeg maar, met die vloerankers.
1: Ja, ja, want dan ga je ruimte innemen die niet, ja, wat niet jouw plek is. En dan kunnen er dingen verstoren, zeg maar.
0: Dus eigenlijk zo maak je inzichtelijk voor iemand hoe een gezin draait of zo.
1: Ja, nou, soms neem je gewoon dingen mee van je ouders bijvoorbeeld, heel liefdevol, wat eigenlijk niet jouw dingen zijn. En als je dan gaat rouwen en je hebt ook nog alle lasten die eigenlijk helemaal niet bij jou horen, dan mag je die liefdevol teruggeven. En dat moet je soms, ja, bijna gaan staan en doen.
0: Ja, letterlijk?
1: Letterlijk. Ja, niet naar je ouders toe natuurlijk.
0: Nee, dat je dan gaat van, nou, hier maar, heb je het.
1: Nee,
0: maar in dat systeem, zeg maar, geef je dan het terug aan die persoon.
1: Ja. Het is ook best wel moeilijk uit te leggen, hoor. Je moet het gewoon doen.
0: En dan kijken wat er gebeurt.
1: Het valt ook niet zoveel over uit te leggen. Het is, ja,
0: heel praktisch.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, heel simpel.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, allemaal een keer een familieopstelling. Hebben jullie dat wel eens gedaan, Klaas, Frans?
2: Nee. Allemaal nieuw voor ons.
1: Ja,
0: ja, zo leer je nog eens wat.
2: Ja, elke week.
0: Maar dat is dan dat zijn dus twee methodes
1: Ik zou dat in kunnen zetten, ja.
0: En wat doe je dan? Wat, iedereen vraagt misschien ook een andere aanpak. Is het dan iets wat je vaak doet?
1: Nou, ja, als ik... Soms is praten heel fijn. Maar soms praten mensen, maar mensen moeten soms ook voelen. En op die manier ga je veel meer naar je gevoel. En dan wordt sneller iets duidelijk, zeg maar. Maar het is sowieso, het is niet een vast dingetje wat ik doe. Het is echt maatwerk.
0: Ja, het is voor iedereen natuurlijk anders.
1: Voor iedereen is het anders, ja.
0: Want als iemand bij jou komt, waar begin je mee? Want ik denk, neem aan dat je eerst even moet uitzoeken van oké, wat is er nou precies aan de hand?
1: Waar ik mee begin is altijd gewoon, als iemand nieuw komt, die mag gewoon een half uur bij mij gaan zitten, kopje koffie, kopje thee, en dan gaan we eens praten. Want voor mij is het heel belangrijk dat mensen vertrouwen in mij hebben. Dus bij mij zitten in de stoel en denken, nou, aan Debbie...
0: Heb ik al wat aan?
1: Nou, het gaat om voelen. Dat je denkt, ik voel me hier op mijn gemak. Want anders dan heeft het niet zoveel zin. Of dat mensen gestuurd worden.
0: Ja, ik moest naar jou toe. Ja.
1: Ik moest van mijn man of ik moest van mijn kinderen. Heeft niet zoveel zin. Dus mensen moeten echt zelf heel graag willen. Anders heeft het geen zin.
0: Zelf gemotiveerd zijn om door die rouw heen te gaan.
1: Ja, precies. Nou, en als ze dan na een half uur denken, nou, ik blijf lekker zitten, dan mogen ze blijven zitten. En als ze na een half uur denken, nou, dit is niks voor mij, mogen ze gewoon gaan.
0: Oké.
1: Ja,
0: goede deal.
1: Ja, want anders heeft het gewoon geen zin. Het moet gewoon goed voelen. Je moet je op je gemak voelen. Want het is nogal een onderwerp, dat rouw.
0: Ja, je komt natuurlijk, je gaat natuurlijk van alles tegenkomen.
1: Precies, ja. Ja,
0: wat dus, je in de loop der jaren misschien hebt weggestopt.
1: Ja, en dat heeft te maken met vertrouwen. En dat voel je. Of dat past of niet.
0: Klikt.
1: Ja, of dat klikt. Ja, precies. Ja.
0: Maar als het dan klikt het. Dan blijf je nog even zitten voor de tweede kopie.
1: Precies. Krijg je nog een kopje koffie. Ja, wat ik doe. Ik werk met een tijdlijn. Dat is gewoon een stukje papier. En nou, jij zei net, mag ik zeggen hoe oud je bent?
0: Bijna slap 40.
1: 39?
0: Ja.
1: Oké, dan schrijven we dat op, hè? 39 en 0. En vooral min 9 maanden, want dat is ook belangrijk.
0: Oh, echt?
1: Jazeker.
0: Maar daar kan ik niet zoveel over vertellen, dat ik in mijn moeders buik zat.
1: Nee, maar vaak weet je het wel. Of
0: het een goede zwangerschap was of zo.
1: Of je heel erg gewenst was. Of je vader blij met je was. Dat soort dingen.
0: Ja. Nu iets minder. Ja. Het was altijd wel oké.
1: Okay. Ja. Nee, maar hoe iemand op de wereld komt is al heel belangrijk. Voor de rest van je leven.
0: Oké, okay, en dan in die tijdlijn, daar komen dan alle hoogte- en dieptepunten in?
1: Ja, want als we dus die tijdlijn even doornemen, en dat betekent niet dat we overal heel diep op ingaan, maar dan leer ik jou, stel dat jij dat bent, in een hele korte tijd heel goed kennen. En waar we vooral naar kijken zijn die kanselpunten. Van wat is er allemaal gebeurd? En wat voor...
0: Wat is nou een kantelpunt? Weet je, is dat dat een ik een zusje erbij krijg? Of is een kantelpunt dat mijn goudvis doodging? Wacht mij nou, hoe kom je nou achter die key momenten, zeg maar?
1: Wat voor jou heel belangrijk is. Dus dat noem je zelf op.
0: Ja, toch die goudvis dan. Hè?
1: Nou, precies. Ja. Weet je hoe je omgaat met stress? Heb je al heel jong geleerd als jong kind. En bij rouw komt heel veel stress kijken.
0: Ja.
1: En omdat je dat op zo'n jonge leeftijd hebt geleerd, is het soms handig om te kijken van, hey, is dat nog handig? Wat ik doe en wat ik denk.
0: Ja, oké. Dus als jij als kind zeg maar wegging van alle stress, en dat doe je nu nog steeds.
1: Als jouw vader en moeder zeiden, bij elke traan, hier heb je een dropje en ga maar buiten
0: cookie,
1: spelen.
0: Ja, dan stouw ik mezelf nu helemaal vol met koeken. En dan,
1: Dat zou kunnen, maar het is wel... Ja, wat leer je?
0: Zachtjes gillen. Dan doet het minder zeer.
1: Ah, ja. Ja.
2: Zachtjes.
0: Zeg ik nou ook tegen kinderen. Ja.
1: En je moet er ook altijd van uitgaan dat ouders aan kinderen dingen leren waarvan ze denken dat het allerbeste is.
0: Omdat je het misschien thuis ook meegekregen hebt.
1: Ja, precies.
0: Het gaat natuurlijk gewoon door.
1: Ja, maar als het je... tijdens die rouw heel erg in de weg gaat staan, dan is het handig om eens te kijken van, hé, wat gebeurt er nou? Maar je ziet ook van, hé, ik heb dat en dat en dat al meegemaakt en dat heb ik ook overleefd.
0: Ik ben er nog, ja.
1: Ik ben er nog. Dus we kunnen ook kijken van, hé, maar wat voor gereedschap heb je eigenlijk al in huis? En dat kan je misschien nu ook toepassen. En wie waren er toen voor je? En dan komen er soms heel grappig gewoon mensen naar boven. Dat je oma's, dat je denkt van, oh, daar had ik een hele mooie band mee. Dus het is ook vaak... heel mooi.
0: Ja, om te zien dat je eigenlijk ook al heel veel hebt doorstaan. En dat je het misschien nog wel een keer kan.
1: Ja, precies. Dus dat is een hele praktische manier om even heel snel te kijken van... Oké, wat is er gebeurd? En wat gebeurde er toen? En wat gebeurde er toen? En wat is er? Ja.
0: Dus gelijk al de diepte in eigenlijk bij de tweede kop koffie.
1: Ja, nou, ik pak niet meteen die tijdlijn erbij. Nee, mensen mogen natuurlijk wel echt hun verhaal even vertellen. Maar... dat is wel een hele mooie praktische manier om mensen op een snelle manier te leren kennen.
0: Ja, en de ogen misschien al wel een beetje te openen van hey.
1: Ja, en het geeft een beetje structuur. Want het is zo'n puinhoop natuurlijk bij je.
0: In je hoofd, ja.
1: In je hoofd. En misschien wel overal dat je denkt van wat is er allemaal gebeurd? En waar moet ik beginnen?
0: Ja, vooral als het natuurlijk een beetje een heftig proces
1: Want het is soms een opeenstapeling van natuurlijk. Dat mensen al eerder dingen zijn verloren, tegenslagen hebben gehad. En dan, ik zeg altijd, een mens kan ontzettend veel hebben. Maar het is vaak de opeenstapeling van.
0: Er komt een laatste druppel.
1: Precies, ja. Want als jij niet lekker gaat op je werk, je relatie staat op spanning. Dan op spanning. En... je verliest dan iemand, je ouders of zo, dan
0: ja, is dat zo'n domino steentje, zeg maar, die dat doorgaat?
1: Ja.
0: En wanneer stopt die dan?
1: Ja.
0: Ja. We vragen onze gasten natuurlijk altijd om wat muziek mee te nemen. De meeste muziekkeuze is ook van jou in deze uitzending. Ja. Maar je had ook een fragment meegenomen van Joep van het Hek.
1: Ja, een liedje.
0: En kun je daar iets over vertellen, waarom dit lied?
1: Ja, dat is een van de liedjes die gespeeld is op de uitvaart van mijn toen overleden vriend. Het past ontzettend bij ons. Dansen, zingen, we hebben gelachen, geleefd. Het was wel iemand die 27 jaar is geworden, maar wel keihard heeft geleefd. Dus het paste toen ontzettend bij ons. Er stond zelfs een stukje tekst op de kaart. Dus dit is wel echt...
0: zijn liedje, zeg maar.
1: Zijn liedje of mijn liedje, ja. Ja, dat was in begin jaren 90. Joep van het Hek was erg populair toen.
0: Ja.
1: We zijn ook naar een paar shows geweest. En dit, ik denk ook naar deze show. En
0: dus okay, dat is, ik ben wel heel benieuwd.
1: Ja.
3: Land van nacht in mijn slaap. Word ik plots overvallen, straks komt die auto en die rijdt me kapot. Wanneer zal de dood zijn fiets bij mij stallen? Wat zal mijn clue zijn hoe is mijn plot? Misschien zegt een dokter, meneer nog 2 maanden. En word ik door een slepende ziekte gesloopt. Men zegt dat dat beter is voor nabestaanden. Maar 2 maanden pijn is toch niet wat je hoopt. Deze dag is de eerste van de rest van mijn leven. Dat denken er velen bij hun ontbijt. Terwijl ik altijd denk, ik heb nog maar even

Jij mag niet doodgaan en ik wil niet sterven. Laat staan onze liefste, denk niet aan ons kind. Zijn dood zal ons leven voor altijd bederven. Terwijl hij misschien een hemel daar vindt. Niemand mag doodgaan, niemand verdwijnen. Maar je weet net als ik, er gaat veel te veel mis. Oorlog, veerboten, voetballen, treinen. Niemand weet hoe laat het is.

bij. Tijd is toch geld, dus het leven is duur. En ik merk elke dag dat ik me vergis. En dat er dan nog een dag over is. Ik weet als ik later groot ben en ook bijna dood ben, dan is al die angst niet nodig geweest. Maar altijd de bangst, tja, al die angst maakte mijn leven tot een schitterend feest. Want we hebben gedanst en we hebben gevreden. We hebben gelachen en gespeeld met het vuur. God verbood wat we allemaal deden. Leef toch je leven als het allemaal

0: Ja, Debbie, wat mooi. Kijk, zo ontdek je af en toe weer eens een nieuw liedje.
1: Hè? Ja, hè?
0: Daarom vind ik het ook zo leuk dat onze gasten muziek meenemen. Ja. Even kijken, want we hadden het net eens over de eerste sessies, zeg maar, waarin je dan die tijdlijn uitzet.
1: Ja, nou, het hoeft niet altijd met de eerste sessie, maar dat is wel een beetje het begin. Ja.
0: En
1: ja.
0: Dan? Want dan komt daar dus iets uit naar voren, wat misschien niet eens de rouw is van dat moment.
1: Precies, ja. Ja.
0: En dan moet je dan ga je daarmee door.
1: Dan gaan we daarmee door, ja. Ja.
0: En dat is, even kijken, want hoeveel sessies hebben mensen gemiddeld nodig bij jou? Of is dit iets waar je langere tijd, zeg maar, in coacht?
1: Ja, meestal wel langere tijd. Er zijn ook mensen die na 6 sessies genoeg handvaten hebben en zeggen, nou, het gaat alweer. Bedankt.
0: Ja.
1: Jazeker. Maar er zijn ook mensen die 1,5 jaar bij me blijven.
0: Zo?
1: Ja. Ja. Maar dan komen ze op een gegeven moment nog 1 keer in de 6 weken. Hè?
0: Ja, oké. Niet meer. In het begin, hoe vaak
1: in het begin is het meestal een beetje om de week. En dan op een gegeven moment dan merk je al van, hé, het gaat wel beter. Het wordt wat rustiger.
0: Ja.
1: En dat gaat meestal best wel snel. En dan doen we er een weekje tussen. Dus dan op een gegeven moment gaan mensen komen om de 3 weken. En dan 1 keer in de maand. Maar het kan ook zijn dat mensen op een gegeven moment weer terugkomen. Want tijdens die rouw kan er ook nog van alles gebeuren.
0: Ja.
1: Je verzint het soms niet, maar
0: ja, sommige mensen hebben wel echt
1: hebben heel veel pech. Ja, ja. Zo zit het leven soms gewoon in elkaar. Dus, en rouw is natuurlijk ook niet iets wat...
0: Het is geen vlakke lijn.
1: Het is geen vlakke lijn. Het zijn enorm golven. Dus ja, voor sommige mensen zijn het hele diepe golven in het begin. En ik heb heus wel mensen gehad die elke week wilden komen. Omdat ze een beetje in paniek waren.
0: Een beetje stoom afblazen ook bij jou.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat als jij bijvoorbeeld in een jong gezin zit waarbij een van de ouders overlijdt en je hebt jonge kinderen thuis, dat je dan gewoon maar doorgaat en eigenlijk die rouw geen kans geeft.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar op een gegeven moment komt hij toch, denk ik.
1: Hij komt altijd. Want rouw kan je heel lang uitstellen. Heel lang. 50 jaar of zo.
0: Ja.
1: Ik heb echt wel iemand gehad die na 45 jaar bij mij zat en dacht, nu ga ik het doen.
0: God.
1: Maar het is iets wat je niet... Ja, je kan het heel lang uitstellen, maar je kan het niet overslaan.
0: Je moet er doorheen.
1: Nou ja, niks moet. Maar uiteindelijk, ja, dan ga je wel. Want je krijgt lichamelijke klachten. Want ik zeg altijd, rouw is geen ziekte. Ook geen psychische aandoening of zo. Het is een hele normale reactie. Maar zou je echt helemaal niets ermee doen, dan kan je wel ziekte van worden. Lichamelijk.
0: Ja.
1: Want rouw is ook echt een lichamelijk iets. Maar ook, ja, dan kan het wel een geestelijk... Ja,
0: burn-out klachten bijvoorbeeld.
1: Burn-out klachten. Ja. Mensen die compleet paniekaanvallen krijgen. En ja, ja. Want ja. Het lijkt ook best wel een beetje op burn-out.
0: Rauw bedoel je dan?
1: Ja, een beetje kunnen een beetje dezelfde symptomen. Dus...
0: Ja, dat denk ik, dat herken ik trouwens dan ook wel. Want sommige mensen die kunnen echt helemaal bijna een beetje lethargisch zijn. Dus dat je gewoon niks meer wil. Alleen maar in bed wil blijven liggen met de dekens over je hoofd heen.
1: Klopt. Ja.
0: Dus, en alles te zwaar om te kunnen doen.
1: Ja. Ik ben er ook wel van overtuigd dat er heel veel mensen thuis zitten met een burn-out. Waar dan ook zeg maar rouw onder zit. Dus laat ik zo zeggen, niet genomen rouw kan wel op een gegeven moment als een burn-out eruit komen.
0: Ja, dus dan is het goed om misschien eens een keertje aan jou te denken. Of aan iemand die je dan kan helpen om daarover te praten.
1: Soms als je dan gaat praten, dan zit er soms wel een verlies onder waar niks mee gedaan is. En dat kan. Dat kan. Soms heb je gewoon letterlijk geen tijd. Als je inderdaad je ouders verliest en je hebt een jong gezin en een eigen bedrijf of een heel druk leven. En dat je denkt, ik moet gewoon door. En dat heb ik ook geleerd van thuis. We moeten altijd doorgaan. Dus ik ga door.
0: Niet lullen, maar...
1: Precies, ja. En dat is op zich niet verkeerd. Alleen, ja, je moet er niet ziek van worden.
0: Nee, uiteindelijk word je een keertje ingehaald.
1: Je wordt altijd ingehaald, ja. Jammer genoeg wel. Ja.
0: Maar dat is lastig natuurlijk. Want inderdaad, weet je, als je op dat moment dan geen tijd ervoor hebt. En je stopt het maar weg.
1: Nou, het probleem is dat in het begin, als je natuurlijk, als je in de rouw bent en mensen dat weten van je, dat ze daar nog een soort van.
0: Compassie in hebben in het begin.
1: Ja, precies. Maar als dat 15 jaar later naar boven komt, dan denken mensen: wat gebeurt er?
0: Ik werk natuurlijk in de thuiszorg en ik zie heel veel ouderen. Mm-hmm. En ja, vroeger gebeurde het natuurlijk vaker dat er wel eens een kind overleed. Overreden of verdronken. Ja. Of
1: als tijdens de bevalling.
0: Ja, tijdens de bevalling inderdaad. Ja. Maar het verdriet blijft.
1: Ja.
0: En sommige mensen die konden daar nog heel goed over praten. En die werden dan ook echt weer zo emotioneel. Ja. En dan kwam echt alles weer boven.
1: Ja. Juist als je oud bent en de tijd hebt om na te gaan denken.
0: Ja, misschien wel, hè? Dat je de tijd hebt om erover na te denken.
1: Dat ook. En een verlies van een kind en sowieso een groot verlies.
0: Ja.
1: Rouw is niet iets wat ophoudt of er is geen eindpunt aan rouw. Nee.
0: Nee, ik denk dat dat ook wel belangrijk is om dat te benadrukken inderdaad. Want het is niet iets wat overgaat.
1: Nee, dat klopt.
0: En dat moet eigenlijk ook niet.
1: Mensen die in de rouw zijn, willen ook niet dat het stopt. Want het heeft alles met liefde te maken, rouw. Dus Je stopt ook niet van stel je verliest je partner, je stopt niet met het houden van je partner of van je kind. Dat gaat niet over.
0: Dat blijft altijd.
1: Dat blijft altijd. Dus die rouw blijft ook niet weer zo scherp als natuurlijk in het eerste jaar misschien. Het krijgt een andere vorm. Maar het verdriet en het gemis, dat blijft.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
1: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Het is nacht. Edam-Volendam slaapt. En Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
5: Ah! Oeh jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
4: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie. En u slaapt veel rustiger.
6: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security. In de Dieselstraat in Volendam.
7: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
3: Wat zei jij nou?
2: De Nivo-app. Jij binnen toch altijd zo nu?
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
9: Nooi hè, niet nou.
10: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 02-99-32-1928 of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
9: Nou ja, niet nou.
11: Het nieuwe 100% NL Magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique... in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode... en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL Magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
12: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
13: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Ja, natuurlijk hebben we ook weer een momentje voor het club- en buurthuiswerk. En er is een wisseling van de wacht geweest bij het club- en buurthuiswerk. We hebben nou niet het momentje van Marlies, maar het momentje van Isa. En nou, wat is er zo al te doen? 25 september is het Nationale Burendag in Oosterhuizen. Er wordt een gezellige wandeling gedaan en er wordt nog gezocht naar rolstoelduwers. Dus als u wilt meelopen, dan kan dat. De Burendag wordt georganiseerd in samenwerking met Prinsenstichting, de Zorgcirkel, gemeente Edam, Volendam en Wooncompagnie. En aanmelden is niet nodig. Kom gezellig langs en wandel mee. En dat is dus in Oosthuizen. Daarnaast hebben wij wederom de levende adventskalender. Iedereen kent de adventskalender. Van 1 tot met 24 december wordt er iedere dag een nieuw vakje of luikje geopend. En daarachter zit dan iets lekkers, een mooie spreuk of een klein cadeautje. En dit jaar organiseren we voor de tweede keer de levende adventskalender. En in plaats van dat er een luikje open gaat, gaat er een voordeur open. En achter elke voordeur staat een kopje koffie of een kopje thee met wat lekkers klaar. En stelt iemand zijn of haar huis beschikbaar om andere mensen te ontmoeten tijdens de donkere dagen van kerst. Iedere dag een ander adres. Iedere dag een andere gastheer of gastdame. En het is zo een mooie manier om buurtgenoten te leren kennen. Maar u hoeft natuurlijk niet alleen uw eigen straatje langs te gaan. U mag ook zeker bij andere straten en adressen langs gaan. En het is dus iedere dag van 10:30 tot 11:30 op verschillende adressen. En we zijn nog op zoek naar mensen die het leuk vinden om één ochtend gastadres te zijn. Dus vind je het leuk om mensen te ontvangen en om samen gezellige momenten te creëren met koffie en thee? Dan kunt u zich aanmelden bij het CBW. Dat rijmt. En hoe dan? Dan belt u met 0299-363328 en vraagt naar de levende adventkalender. U kunt zich aanmelden als bezoeker of als gastadres. En onze trouwe luisteraar Nanning heeft natuurlijk ook weer gebeld. En hij wilde graag als mijn stoepie maar schoon is. Nou Nanning, voor jou maken we een uitzondering. Want eigenlijk draaien we nu geen kermismuziek meer. Maar omdat jij het bent, deze is voor jou. Als mijn stoepie maar schoon is van mijn zus en ik.

0: Ja, welkom terug bij het tweede deel van Zulke Zorgen. Vanavond met Debbie Winterberg. En als u nou een vraag heeft voor Debbie, dan kunt u natuurlijk altijd even appen naar de studio 0299-369916. We hadden het net al natuurlijk over hoe dat dan gaat als je bij jou komt. Ja. En hoe lang mensen daarvoor nodig hebben. Maar dat verschilt dus heel erg.
1: Heel
0: het kan
1: erg,
0: soms 6 weken zijn tot zelfs 1,5 jaar.
1: Ja.
0: Heb jij gewoon een praktijk aan huis? Of heb jij een...
1: Nee, ik heb wel een praktijk in Kastrikum. Maar niet aan huis. Op een prachtig mooie plek. In Kastrikum, zeg maar. In het bos.
0: Oh, heerlijk. Ja. Ga je ook wel eens met mensen naar buiten? Want
1: ik kan ga soms zeker ook wel eens met mensen naar buiten. Ja, het is een apart gedeelte in Kastrikum. Vroeger noemden we dat Duinenbos. Het is nu een groot gebouw waar allerlei bedrijven zitten. Veelal in de zorg, dus ook veel coaches en psychologen en dat soort bedrijven. En het is juist heel erg geschikt om naar buiten te lopen bij ons.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het soms misschien wat makkelijker praat. Als je gewoon even lekker voor je uitkijkt,
1: zeker,
0: in de natuur
1: zeker,
0: in gaat.
1: Zeker, ja. Ja, dus, maar ik zeg, je loopt eigenlijk zo het bos in. Het staat in het bos, je loopt zo het bos in bij mij vandaan. Dus dat doe ik ook wel eens. Dus echt een wandeling maken met mensen. Ja.
0: Kom je ook bij mensen thuis?
1: Ja. mijn oudste cliënt is begin 90. En zij kon op een gegeven moment, omdat ze gevallen was met de fiets helaas, niet meer naar me toe komen. Dus toen heb ik haar natuurlijk ook thuis bezocht. Dus als het moet, ja zeker, dan kom ik bij je thuis. Maar ja, ook op locaties kom ik natuurlijk. Ja,
0: ja, op locaties zoals... Op het graf dan? Of waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, waar moet je dan aan denken? Ik heb wel eens voor organisaties gewerkt.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb...
0: Maar doe je dan met een heel team iets? Of ook één op één dan nog steeds?
1: Nou, afgelopen mei ben ik 8 keer voor Stichting Landzijde. Dat is een overkoepelende organisatie die zeg maar zorgboerderijen...
0: Oh ja.
1: Coördineert, runt. Ja. Daar was ik gevraagd om op de zorgboerderijen ter plekke. Dus op 8 verschillende locaties in Noord-Holland. Okay. Wat te gaan vertellen over rouw. Dus aan de zorgboeren en de medewerkers. Of de mensen die daar begeleiden. Dat was ontzettend leuk om daar zeg maar een soort...
0: cursus of zo is het.
1: Ja, dus alle zorgboeren daar in de omgeving kwamen daar ook naartoe. Dus dan zaten we met 20 mensen. En dan, ja, wat is nou eigenlijk rouw? Dus daar heb ik eigenlijk, ik wil niet zeggen, want ik ben geen juf, niet van dit is rouw. Maar het gesprek aangegaan van, hey, wat gebeurt er nu op de werkvloer? En wat doet het met jou? En wat kan je allemaal verwachten? En dus dat soort dingen doe ik ook. Dus,
0: wat leuk.
1: Ja, ontzettend leuk. Ja.
0: En ik denk ook dat het anders.
1: Elke dag anders. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat bijvoorbeeld rouw op de werkvloer. Je gaat naar je werk, je neemt je rouw gewoon mee.
0: Ja. En je zit veel tijd, ben je ook op je werk?
1: Ik denk hoe adequater jouw werkgever met jouw rouw omgaat, des te eerder ben je weer terug op je werk. Dus een beetje kennis op de werkvloer is ook wel handig.
0: Ja, dus bij deze, als je luistert.
1: Ja. Nou ja, weet je, als je een klein beetje als werkgever een beetje handvat hebt van ja, hoe ga ik nou om met die werknemer die zijn vrouw is verloren en die komt op een gegeven moment weer terug.
0: Ja.
1: Dat is best wel, ja.
0: Heftig. Ja, weet je.
1: Verdiep je erin. Dus dan zou je dus een rol kunnen spelen.
0: Ja.
1: Hetzelfde geldt voor scholen.
0: Voor mijn kinderen bijvoorbeeld. Die
1: ja.
0: De ouders overleden.
1: Ja.
0: Ja, ga er maar aan staan.
1: Ouders,
0: ja.
1: Leerkrachten overlijden ook. Kinderen, helaas ook. De scholen, ja, die zitten ook soms met hun handen in het haar van wat moeten we nu? Dus daar ben ik ook wel eens geweest op scholen, op locatie zelf. Dus om een leerkracht, zeg maar, wat handvatten te geven. Van hoe ga ik nou om met die leerling die zijn vader er niet meer is? Dat soort dingen.
2: Ja, dat gebeurde op de Jozef ook nog, hè? Een aantal jaren geleden.
0: De schoolmeester, ja, dat is de directeur, ja.
1: Ja.
2: Ik denk van het begin van de vakantie of zo.
0: Ja, maar die hebben dat toen wel volgens mij ook heel mooi opgepakt met de school zelf inderdaad. Maar ja. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat een school dan denkt van ja, we halen er even iemand bij die daar iets meer verstand van heeft.
1: Ja, of eigenlijk al bij voorbaat, omdat je eigenlijk je weet dat het een keer gaat gebeuren. Dus ja. Dat je daar op school goed op voorbereid bent van hé, wat gaan wij nou doen als zoiets gebeurt? En dan kan je eigenlijk al een beetje op voorwerken.
0: Ja.
1: Dus ja, dat doe ik dus ook naar scholen. Of ja, laatst had ik gewoon een leerkracht op zondag aan de telefoon. Die kreeg maandag de leerling weer terug in de klas. En moest even heel snel, want je wil het goed doen op maandagochtend.
0: Ja, je kan maar één keer doen natuurlijk.
1: Precies.
0: Hè?
1: Dus ja, dan loop ik op zondagochtend met de leerkracht aan de telefoon van dit kan je doen, dat kan je doen. Om ja, daarin zo goed mogelijk te begeleiden. Ja.
0: Ja, wat kun je? Kun je een beetje misschien vertellen wat voor tips je zo'n leerkracht dan geeft? Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat misschien wel meemaken, ook op het werk. Dat als een collega terugkomt na een overlijden of na een heftige scheiding. Ja. Wat moet je wel doen en wat moet je niet doen? Misschien kunnen we dat een beetje.
1: Nou ja, ik denk
0: do's en don'ts.
1: Ja, er niet over praten is eigenlijk het allerergste.
0: Ja, gewoon weer verder gaan met de orde van de dag.
1: Ja, ja. Er overheen praten is ook niet zo handig. Ik denk dat luisteren het allerbelangrijkste is. En ook echt luisteren. Dus
0: even een momentje.
1: Als je dus vraagt en voor de rest de andere kant op gaat kijken, dat werkt niet. Dus gewoon er echt blijven staan. Ook als iemand verdrietig is. Maar dat is lastig voor heel veel mensen.
0: Ja, dan weet je soms
1: pijn,
0: niet...
1: Om bij pijn te blijven staan. Dus maar het is wel belangrijk. En wat ook belangrijk is, en daar kom ik ook steeds meer achter, is toch het lichamelijke. En dat is misschien heel gek, maar
0: vragen, ook in deze tijd van me too.
1: Dat kan je altijd vragen. Je kan altijd zeggen, als je geen woorden hebt en je wil iemand troosten, dan kan je wel vragen, mag ik je een knuffel geven? Want dat is wel hoe er getroost moet worden.
0: Al fysiek. Even een knuffel.
1: Yes, dat wordt eigenlijk te weinig gedaan. Want mensen die... Moet je voorstellen dat je partner verliest. En al heel lang... Je wil ook af en toe even aangeraakt worden.
0: Ja. Huidhonger, ja, zoals ze dat zo mooi zeiden tijdens corona.
1: Precies, ja, ja. Maar dat speelt ook mee natuurlijk in rouw. Ja.
0: En zoals voor een leerkracht met een kind wat dan weer in de klas komt. Kijk, je hebt natuurlijk dan nog 30 andere kinderen in die klas.
1: Ja.
0: Je kan niet even zeggen van nou... We gaan nu eerst eventjes luisteren naar wat Pietje te zeggen heeft.
1: Nee. Maar je kan wel hele goede afspraken met het kind natuurlijk maken.
0: Als je eventjes verdrietig bent, mag je eventjes uit de klas.
1: Ja,
0: dat soort
1: maar
0: dingen dan.
1: Daar moet je ook afspraken over maken. Want dat kind gaat niet zijn vinger opsteken. Ik ben verdrietig, meester.
0: Nee.
1: Dus dan kan je afspreken van... als je het gevoel hebt, ik moet in één keer huilen. Dan leg je je gummetje even op de hoek van je tafeltje of zo. En dan zeg ik van, kan jij even voor mij iets halen op de gang? Dus dat je daar, kijk, het ligt er ook aan, gebeurt het in groep 8 of gebeurt het in groep 3?
0: Ja, dat is een beduidend verschil.
1: Dus kijk echt naar het kind en maak daar afspraken over. En spreek bijvoorbeeld af van, zullen we elke donderdag
0: om half vier of half drie...
1: dat je heel even blijft en dat we er even over praten. Of niet. Dat je even een kopje thee drinkt. Ik bedoel, als het kind niet wil praten, dan is ook goed. Maar dat je wel, dat je er bent.
0: Dat je ze ziet.
1: Ja, een kind wil gezien worden. Iedereen wil gezien worden in verdriet. Ja.

0: daar zijn we weer terug bij Zulke Zorgen. En ja, we zitten hier vanavond met Debbie. En Debbie, als mensen nou bij jou zijn geweest, krijgen ze dan ook huiswerk mee voor thuis?
1: Nou, niet altijd.
0: Of opdrachten die ze misschien moeten doen?
1: Ja, dat ligt er wel eens aan. Ja, soms mogen ze wat opschrijven.
0: Een dierbare herinnering of zo? Of wat vraag je dan?
1: Als mensen nog ergens mee... Iemand is overleden. En er komen gevoelens naar boven van schuld, schaamte. Dat kan, hè?
0: Ja.
1: En soms kan dat bijna een heel mensenleven meegaan. En dan gebeurt er nog iets en nog iets en nog iets. En dan gaan we met die tijdlijn aan de gang. En dan komt nog het verhaal. Ja, er is nog iets met mijn moeder. Wat me gewoon helemaal niet lekker zit. En dat wordt een heel groot ding. Want dat is altijd een groot ding geweest. Maar hè, door het overlijden...
0: Kan je dat niet meer uitspreken, zeg maar?
1: Nee. Nou ja, dan zeg ik... Zou het misschien helpen als je dat eens... op ging schrijven.
0: Van een brief.
1: Een brief.
0: Brief aan je. Ik heb hier een brief voor mijn moeder.
1: Ja, eigenlijk wel. En dan, ik heb wel eens meegemaakt dat iemand dat dan voorleest bij mij. Dat zo'n brief aan. En dat, ja, soms kan het heel erg verlossend zijn. Want dan, dat zit maar in je hoofd van, ik heb dit gezegd en dat gedaan. En ja. Dus dat kan bijvoorbeeld een opdracht zijn. Maar het is nooit als huiswerk van dat moet je doen. Het is, als het helpt, is het goed. Ja, ja. Wat ik wel heel graag wil altijd van mensen is dat ze een beetje lief zijn voor hunzelf. Want dat heb je echt nodig in rouw. Beetje
0: ja, aan. Maar dus dat je dan af en toe een momentje voor jezelf neemt? Of nou, hoe wil ik dat zien?
1: Alle vormen, want mensen zijn soms zo streng. Voor hunzelf. En dat helpt gewoon niet zo in rouw. Dus dat je. Dat ze al sorry gaan zeggen voor hun tranen. Of dat ze vinden dat ze van alles moeten doen. Dus een beetje verzachting. Is soms wel fijn. Dus dat zeg ik. Ja, je moet niks. Maar ik zou wel heel fijn vinden als je probeert iets. Ja, een beetje lief te zijn voor jezelf. En dat is heel moeilijk voor sommige mensen.
0: Ja, omdat je natuurlijk ook door moet gaan. In je hoofd. Zo van...
1: Ja. Maar als je heel streng bent voor jezelf in rouw, dan loop je ook een beetje vast.
0: Oké, laat dat dan even een les zijn die we alvast meegeven aan de luisteraars. Dat het uiteindelijk toch wel.
1: Ja, en dat zijn vaak de mensen die zo verschrikkelijk lief zijn voor een ander. Dat kom je vaak tegen. Ze zijn vreselijk lief voor een ander op de een of andere manier en dan voor hunzelf. Terwijl dat heel hard nodig is bij rouw.
0: Daar hebben ze dan geen tijd voor, natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, Frans, had je de brief van mijn moeder klaarstaan? Want die is nou natuurlijk past die wel naadloos in dit verhaal, hè? Van André Haas.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: Ja, André Hazes met een brief voor mijn moeder. Want soms ja, krijg je wel eens een huiswerkopdracht van Debbie.
1: Ja.
0: Heel soms.
1: Ja.
0: Debbie, hoe zit dat? Want je hoort wel eens de term gestolde rouw.
1: Ja.
0: Dat klinkt dan heel heftig, maar wat is dat nou eigenlijk?
1: Nou, soms is een verlies zo heftig dat je het niet aangaat. Of, nou, we hebben het al eerder gezegd, hè, geen tijd
0: uitstelt,
1: voor, hè,
0: ja.
1: Uitstelt. Maar soms kan het ja, zo ja, allesomvattend zijn en dat je er weg bij rent. Want eigenlijk ja, is het zoveel pijn dat je het niet aangaat, dat je er weg bij rent. En dat je bevriest, dat je ja, het niet doet.
0: Het gevecht niet aangaat.
1: Precies, ja. Ja.
0: Maar en dan? Dan zit er zo'n, zo'n kost, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat kost je moet er toch een keer
1: ja, ja. En dat gebeurt ook op een gegeven moment, ja. Ik hoorde vandaag zo'n mooie uitspraak van iemand die bij mij was. Ik kan het wel vertellen. Ze zei, haar vriendinnen dachten dat ze er niet naartoe ging. Naar
0: de rouw.
1: Naar de rouw, naar de pijn. En toen zei ze, ik ga toch ook niet... tegen een kachel, een brandende kachel aan zitten. Ik zeg nee. Ik zeg dan trek je handschoen aan. Ja, ze zegt twee over elkaar heen. En dan ga je het een beetje aanraken.
0: Zachtjes.
1: Zachtjes, ja. Ik zeg nou, misschien moet je dat aan je vriendinnen vertellen. Want die vriendinnen, hè, dat leg ik ook altijd uit, die willen bezorgd. Eigenlijk alleen maar, die zijn bezorgd, die willen dat het goed met je gaat. En die willen het oplossen. Maar rouw is niet op te lossen. Dat is het vervelende aan rouw, je kan het niet oplossen. Ik ook niet.
0: Maar ja, dat is natuurlijk wel iets wat mensen dan willen, weet je. Mensen hebben natuurlijk meteen zo'n modus van... ik ga je helpen, ik ga je redden. Ik los het wel even voor je op.
1: Ja, dus je moet dit en je moet dat. En dat werkt vaak averechts. Dus mensen die met hun goed bedoelde adviezen komen... ja, dat werkt soms helemaal niet. En zij zag wel dat het uit liefde was en dat ze het goed bedoelde. Maar ze kwam met deze metafoor over die gloeiende kachel. Ze zegt, daar ga je toch ook niet tegenaan zitten. Zo voelde het voor haar. Ik zeg, misschien moet je dat dan uitleggen aan je vriendinnen. En dat ging ze ook doen. En ja, en dan misschien die ene paar handschoenen uit. En dan toch nog af en toe even. Maar
0: ben jij dan het handschoentje in dit proces? Of?
1: Nee.
0: Jij pookt de kachel nog een beetje op.
1: Nou, dat niet hoor. Nee, ik ga niet meer pijn doen dan het hoeft. Zeker niet. De pijn is al heel erg.
0: Ja.
1: Maar het is wel geruststellend als ik tegen haar zeg... je hoeft het niet allemaal in één keer te doen. Als je 28 jaar een partner hebt gehad die in één keer weg is... dat is niet in een paar weken opgelost. Daar mag je lang over doen. Dat hoeft niet. En als je daar... heel voorzichtig mee omgaat met die handschoenen. Dat is prima. Alles is goed.
0: Jouw proces.
1: En jouw proces. En dat is ook wel iets... wat ik ook altijd zeg. Je kan het niet verkeerd doen. Dus dat is ook altijd een geruststelling. Mensen komen bij mij en zeggen... ik weet niet of ik het goed doe.
0: Rouwen?
1: Ja, mensen willen graag iets goed doen. Willen alles goed doen.
0: Ja.
1: Maar rouwen kan je niet goed doen.
0: Nee, maar je kan maar het dus blijkbaar verkeerd. Wel. Nou ja, blijkbaar dus wel. Want op een gegeven moment komt het dus toch. Als jij
1: dat is als je het niet doet.
0: Ja.
1: Als je zegt, nee, ik ga het niet aan. Dat kan. Dat is ook prima. Je kan het lang uitstellen. En het is niet dat die mevrouw met die kachel het niet doet. Alleen ze gaat als er niet constant naartoe.
0: Ja.
1: Want als ze zegt, ja, ik wil ook af en toe er even niet bij zijn. En dat is ook goed. Want dan kan je weer even opladen om daarna... als je wel dicht bij die kachel komt, de energie te hebben om dat te kunnen. Hè?
0: Ja.
1: Dus je hoeft niet ook constant ermee bezig te zijn. Want sommige mensen die willen ook af en toe even ontspannen en niet mee bezig zijn. Afleiding zoeken.
0: En dat is ook goed.
1: Helemaal prima. Ja.
0: Even niet.
1: Je kan ook niet constant ermee bezig zijn. Dus het is ook goed om af en toe even erbij weg te gaan. Als je er maar wel ook af en toe even bij gaat zitten.
0: Stel nou dat er mensen zijn die luisteren naar dit programma... en denken van, nou, ik zou eigenlijk ook wel eens een keer in gesprek willen gaan met jou.
1: Ja.
0: Hoe kunnen ze met jou in contact komen?
1: Ze kunnen mij bellen. Ik heb een website, dat zei je al.
0: Gooi hem erin.
1: Gooi hem erin. www.debbiewinterberg.nl. Of gewoon Debbie Winterberg rouwcoach googelen, dan kom je er ook.
0: Heb je een wachtlijst?
1: Nee.
0: Hierna wel, hè?
1: Hierna wel. Ja. Na deze uitzending heb ik meteen een wachtlijst. Ja. Nee, zeker. Ja, als je, ook met het EMDR. Want als je denkt, ja, ik zou dat wel willen. Maar je hoeft niet per se 8 maanden te wachten voor je EMDR. Nee. Dus ik heb geen wachtlijst. Ik werk in principe 5 dagen in de week. Maar niet hele dagen. Dus
0: je spreidt het een beetje.
1: Ik spreid het wel uit. Want ja, ik heb ook
0: een gezin volgens mij. Ja.
1: Ja, ik heb ook een gezin. Ja, en ik, ja. Dus nee. Dus ja, bel. Want op de website staat ook mijn telefoonnummer. Of mail. Of app me. Ja.
0: En wordt het vergoed door je verzekering?
1: Nee, helaas niet.
0: Oh, dat is wel jammer.
1: Nee. Er zijn wel sommige werkgevers die een bijdrage doen. Of soms helemaal betalen. Omdat werkgevers soms wel het nutten van inzien om de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te hebben. En dan kan dat natuurlijk wel een bijdrage zijn. Dus een goede begeleiding in de rouw kan ervoor zorgen dat mensen wel weer eerder op de werkvloer staan.
0: Ja.
1: Ja. Of een beetje begeleiding op werk.
2: Ja, kun je scheiden bijvoorbeeld? Je bent scheiden geraakt. Kun je dat ook onder rouwverwerking
1: Zeker,
2: plaatsen?
1: Zeker, ja, ja, ja. We hebben het in het begin ook over gehad. Hè.
2: Okay.
1: Scheiding. Verlies van werk. Land. Verlies van gezondheid. Hebben we het ook over gehad. Hele ingrijpende gebeurtenissen als een partner die gaat dementeren is ook een rouwproces. Maar ook mensen die hun familie niet meer zien, dus ouders die hun kinderen niet meer zien of kinderen die hun ouders niet meer zien, is ook een rouwproces. Je ouders verliezen aan een verslaving of psychisch lijden of andersom. Dus een kind die wel leeft, maar die verslaafd is en die je op die manier verliest, is ook een rouwproces. Dus het is best breed, zeg maar. Dus inderdaad, een scheiding is ook een heel rouwproces. En ja, dat is ook dat heeft ook soms wat coaching nodig. Ja, absoluut.
0: Om weer verder te kunnen gaan.
1: Ja, weet je, waarom zou je het allemaal in je eentje moeten doen? En soms heb je juist je vrienden nodig om lekker weer gezellige dingen te doen. En wil je niet
0: Heb je hem weer.
1: Hem of haar weer. En sommige mensen willen het gewoon niet delen met hun vrienden, omdat ze. Of familie. Omdat ze gewoon soms ook even gewoon hunzelf willen zijn of hun oude zelf.
0: Dus daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Ja, is het wel lekker als je gewoon met een buitenstaander kan praten over het hele proces?
1: Precies, ja, soms is het.
0: Hou je vrienden voor de.
1: Voor de kermis en voor de gezellige dingen. Nee, soms heb je dat ook even nodig, die afleiding. Ja,

0: Ja, we zijn al bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Nog één keer, hoe konden mensen nou ook weer met je in contact komen, Debbie?
1: Via mijn website, www.debbiewinterberg.nl. Daar staat mijn e-mailadres op en mijn telefoonnummer. Ik kan mijn telefoonnummer ook zo zeggen.
0: Gooi me maar in op jou, hoor.
1: Oké, dat is 06-50-28-48-28. Ik weet het toevallig uit mijn hoofd. Ja.
0: Wel lekker makkelijk.
1: Ja, lekker makkelijk nummer ook. Dus, bel me, app me of ga even op mijn website kijken. Daar staat ook genoeg informatie op. Kijk.
0: En niks is gek aan rouw, hè?
1: Nee.
0: Want je hebt die fases van rouw. Dat is ook een beetje achterhaald.
1: Dat is behoorlijk achterhaald. Ja, daar werk ik niet meer mee.
0: Goed,
1: of nooit mee gedaan ook. Nee. Dat is ooit in 1969. Dus toen was ik nog niet eens geboren. 68. Ontstaan. Dat was eigenlijk voor terminale zieke mensen.
0: Ja.
1: Bedacht door een hele slimme dame. En dat is een beetje doorgecijpeld in het medische gebeuren. Maar zo is niet zoals het in rouw werkt. En inderdaad, niets is gek bij rouw. Niet.
0: Daarmee sluiten we af. En Jaap, u heeft de stem net al gehoord. Die heeft een heel mooi liedje gevonden van Louis Armstrong. En daar is hij nou helemaal idolaat van. Dus daar sluiten we vanavond mee af. En dan zien we u volgende week weer. En dan hebben we een ademcoach. Ik zou kijken en luisteren. Goedemiddag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit-poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Zo luisteraars, hartelijk welkom hier bij Muziek van de Straat op deze 13 september, het jaar 2026. Ja, we zijn weer helemaal terug van de zomerstop.
1: Ja, dat was me wat, hè?
0: Ja, zeker.
1: Dan moet je toch altijd weer een beetje inkomen, maar ik heb er wel weer zin in, hoor.
0: Ja, zeker. Maar goed, je zit nog steeds in het zomersfeer, laat het zomaar zeggen.
1: Nou, als ik af en toe zo naar buiten kijk, zit ik toch gewoon midden in de herfst, hoor.
0: Nou goed, als je hier binnen, dan is het behoorlijk warm.
1: Binnen is het nog lekker warm. Ja. Hé, wat gaan we allemaal doen? Nou, eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd aan onze uitzending.
0: Nee.
1: We blijven gewoon lekker vertrouwd met veel nieuws uit de regio. Lekkere muziek. Peter Nierop, die is er ook weer bij, onze columnist.
0: Ja, heb je volgens mij weer zin in, hè?
1: Ja, hij heeft het wel gemist, hoor.
0: Ja, dat dacht ik al. Dat,
1: dan zit hij ook echt de eerste weken zit hij zich ook te bedenken van... Oh, nee, ik hoef geen column. Nee.
0: Nee, maar zijn kladblok staat vol.
1: Zijn kladblok staat helemaal vol van de afgelopen weken, wat er allemaal gebeurd is. Ja. Dus daar fietsen we met de column een beetje doorheen. We hebben natuurlijk ook weer gewoon in het tweede uur de Love Lieveling, de primeur.
0: Ja.
1: Ook weer een hele leuke, dit keer van een artiest die 30 jaar in het vak zit.
0: Zo, kijk eens aan zeg.
1: En we hebben een nieuwe rubriek.
0: Ja, dat klopt, ja. Iets met een theezakje.
1: Ja, mag ik je theezakje even lenen?
0: Ja.
1: Dat is gekomen omdat jij sinds kort ook thee drinkt. Jij dronk voorheen altijd alleen maar koffie.
0: Ja, goed, s'avonds vind ik het wel lekker om af en toe even thee te nemen. Ja, dat klopt, ja.
1: En op jouw theezakje, op dat labeltje, daar staat altijd een vraag.
0: Ja, dat klopt.
1: En toen dachten wij van nou, in de tijd dat het helemaal hot is om podcasts te maken en van alles en nog wat over jezelf te vertellen, dachten we van, waarom doen we nou niet iedere keer zo'n theezakjesvraag?
0: Ja. Ja.
1: Alleen, ik zit al de hele tijd, wil ik stiekem kijken, maar jij bewaakt die thee.
0: Ja, je mag het nog niet zien inderdaad.
1: Nee,
0: ja.
1: Jij bewaakt het echt met je leven. Dus het is voor mij ook een verrassing welke vraag erop staat. Heb je hem zelf al gelezen?
0: Ja, zeker.
1: Dus jij weet gewoon al wat de vraag
0: het.
1: Is?
0: Ja.
1: Och, jeetje. Nou ja, we gaan in ieder geval lekker beginnen met de muziek uit de jaren 70, zoals u gewend bent. Hier is Queen met You're My Best Friend. MUZIEK

manier voor songwriters om onderling ervaring uit te wisselen en podiumervaring op te doen. Vrijdag 18 september treden diverse artiesten van het Guild om 20:30 s'avonds op. En altijd leuk, de toegang is geheel gratis. En dan over naar de Harmonie in Edam. Want de Amerikaanse singer-songwriter en multi-instrumentalist Ted Russell Kamp die keert in september terug naar Nederland en België. In 13 dagen tijd speelt hij 13 concerten, waaronder op zondag 20 september in de Harmonie Edam. Zijn Americana country en roots muziek brengt hij liefst op kleinere podia ten gehore, daar waar de afstand tussen artiest en publiek beperkt blijft en songs en verhalen centraal staan. Na zijn eigen carrière heeft Kamp een indrukwekkende staat van dienst als muzikant, songwriter en producer. Hij is vooral bekend van zijn jarenlange samenwerking met Shooter Jennings en werkte mee aan Grammy-winnende albums van Tanya Tucker en Robert Randolph. Ted Russell Kamp, zondag 20 september dus om 4 uur 's middags in de Harmonie Edam. En voor meer informatie en kaartverkoop kun je terecht op www.harmonie-edam.nl. En we gaan hier ook lekker naar hem luisteren. Hier is Ted Russell Kamp met Stick With Me.

0: was Douwe Bob, luisteraars. En Note to Self.
1: Ja, en die was de afgelopen week ook de lieveling.
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
1: Dus ik denk van ja, wij hebben hem net niet kunnen draaien natuurlijk. Omdat de lieveling wat later begon deze week. Ik denk nou, ik pak dit lekkere nummer toch nog even mee hoor.
0: Zo is het.
1: Hé, hey, en nu we toch zo lekker bezig zijn met muziek. Er is goed nieuws voor BZN-fans. Want er komt een nieuw schuifje uit van de band.
0: Ah.
1: Vorig jaar bestonden ze natuurlijk 60 jaar. En omtrent dit jubileum werd van alles en nog wat georganiseerd. Waaronder een hereniging van de band en het uitbrengen van een nieuwe single, Thanks genaamd, hebben wij ook wel regelmatig gedraaid. En ja, toen was er ook nog die grote fandag die werd georganiseerd hier in Volendam. En tot ieders grote verrassing beklom BZN opeens gewoon het podium voor een mini-concert, waarin zij 6 nummers ten gehore brachten. Nou, voor alle fans die daar destijds helaas niet bij aanwezig konden zijn, of voor hen die er wel waren, maar het dolgraag nog eens een keer zouden herbeleven, komt op 16 oktober aanstaande zowel een cd als lp uit met de 6 nummers die BZN vorig jaar live zong tijdens de fandag. Dus echt speciaal voor alle fans of gewoon iedereen die het lekker vindt om naar te luisteren. Nou, één nummer die er zeker op staat, dat is The Banjo Man. En die ligt nu ook klaar op onze draaitafel.

0: come from Cotton Eye Joe.
1: Ja, dat was Rednecks met Cotton Eye Joe uit 1994. Ja, en het is vandaag nog de hele dag Open Monumentendag. Alle activiteiten die kunt u terugvinden op onze website www.rtvlove.nl. En voor iedereen die nu lekker op weg is, is het wel belangrijk dat ze weten of ze geen nat pak onderweg krijgen. Dus ik zou zeggen, kom maar door, Richard.
2: Nou goed, eens even kijken hier, want vandaag ziet het herfstachtig uit. Het is grijs met af en toe een bui. De wind is merkbaar aanwezig en komt uit westelijke richting. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen vaker droog en kan de zon nog even doorbreken. De temperaturen komen uit rond de graad of 19. Het is vrij normaal van de tijd van het jaar. Goed, het is wel verkeer?
1: Ja, zeker. En we beginnen met het verkeer in Monnikendam. Vanaf maandag 14 september wordt er gewerkt aan de bestrating en riolering van de haven en een deel van de havenstraat. De werkzaamheden worden in 4 fasen uitgevoerd en duren naar verwachting ongeveer 8 weken. Op werkdagen zijn delen van de haven en de havenstraat tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags afgesloten voor doorgaand verkeer. Buiten deze tijden en in het weekend blijft doorgang mogelijk via rijplaten. En tot slot ook nog wat verkeerssituaties in onze eigen gemeente. In de periode van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 september vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Klemweg in Wadder. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het verkeer.

0: New Media en John West en Habibi was dit. En er was een nieuwe single, maar ook een nieuwe single. Dat was van Raymond Harmens. En Ons pakken ze niet.
1: Nee, pak je me niet?
0: Nee, wat?
1: Als ik heel hard wegren?
0: Nou, ja, oké. Okay.
1: Ik denk dat je maar wel inhaalt.
0: Nou, dat weet ik niet.
1: Ja, ik, ben niet zo, ik ben niet zo snel, hoor.
0: Nou, ik ben ook niet zo snel, maar heb ik begrepen de laatste dagen.
1: Tegenwoordig, als ik keihard wegren, ja. Dan ja, lijkt het wel net alsof overal een steentje los ligt of zo. Want ik leg zo op mijn platte snuit.
0: Ja, oké. Okay. Nou goed, dat is een paar weken geleden lag ik ook om mijn gaten. Maar goed, dat is wat anders. Hey, goed, we gaan over naar Peter.
1: Peter Nierop, ja. Onze columnist, die is er ook weer bij dit nieuwe radioseizoen. Ja, en hij heeft natuurlijk ook een paar weken vakantie gehad. Omdat wij radiostop, zomerstop hadden.
0: Dan moet hij vakantie nemen.
1: En dat viel hem toch wel zwaar. Maar hij heeft zich wel vermaakt met bijhouden wat er allemaal in die weken is gebeurd.
0: Nou goed, we gaan luisteren.
2: Twee maanden geen column schrijven. Dat is lang, hoor. In het begin zit je er nog helemaal in. Hoor je wat in het nieuws en dan denk je, goed onderwerp. Oh nee, het is zomerstop. En dan ga je dingetjes op een bloknoot schrijven, voor als je weer mag. Maar al gauw is dat zoveel dat het je gaat duizelen. Even kijken. Ik weet nu dat huisdieren toch niet gelukkig maken. Nieuw onderzoek heeft dit uitgewezen. Dus ik keek naar Badger, die er helemaal depressief van werd toen hij het hoorde. Hij deed toch zo zijn best. Ach, laat ze maar kletsen. Die onderzoekers hadden niks beters te doen. En we hadden een zonsverduistering. In Nederland 90%, maar in Spanje was de zon eventjes volledig bedekt. Er was de gebruikelijke gekte rond de brilletjes. Mensen die op het laatste moment nog op jacht gingen naar zo'n ding. Als je dan nog 2000 van die eclipsebrilletjes had, nou, dan was je spek kopen. Wij besloten om het spektakel thuis voor de buis te volgen. De manier waarop Rob Tripp uit de presentatiestudio liep, helemaal naar het dak van het gebouw, dat hebben al die brilletjes dragende zonaanbidders mooi gemist. Sukke mooie televisie. Hoewel de politiek met reces was, ging de ophef over asiel gewoon door. Hadden we in mei al gezien dat in Loosdrecht alle remmen losgingen. In augustus wisten inwoners van Engelen daar moeiteloos overheen te gaan. Of beter, ze zakten door de ondergrens van de beschaving. Huizen werden beklad met spreuken van het allerlaagste niveau. Een auto werd gestolen en in de sloot teruggevonden. Explosieven, vuurwerk en een blokkade van de A59. Kortom, het inmiddels standaard pakket om duidelijk te maken dat asielzoekers het land uit moeten. In dezelfde zomermaanden las ik ook dat de stroom Amerikanen die inmiddels naar ons land komen, steeds groter wordt. Dat zijn dan mensen die zich niet meer thuis voelen in hun eigen land, zolang de grote oranje leider daar de baas is. Strikt genomen zijn dat ook asielzoekers. Ik denk dan, onze AZC's zitten al zo vol. Waar laten we ze allemaal? En die Amerikanen, moeten die dan ook een inburgeringscursus volgen en de taal leren? We willen toch niet dat er met twee maten wordt gemeten? Maar dan blijkt dat Amerikanen kennelijk een streepje voor hebben. Die komen hier naartoe onder het Dutch American Friendship Treaty. Dan worden ze ondernemer, krijgen een verblijfsvergunning en starten een bedrijf. En dat kost maar 4.500 euro startkapitaal. Of ze gaan studeren, of nog beter, gezinshereniging. Een Nederlandse of een Europese partner en je bent binnen. Ja, ik snap dit best. Iedereen is op zoek naar geluk, naar veiligheid, naar een vredig bestaan. Maar wat is nou precies het verschil tussen een Iraanse tandarts die zijn land ontvlucht uit angst voor vervolging en een Amerikaan omdat hij simpelweg genoeg heeft van het politieke klimaat in zijn land? De een moet de route volgen langs AZC's, taalkursussen en wachten op een woning. Zijn diploma's zijn hier niets waard en hij mag pas werken als dat allemaal is afgerond. De ander heeft het een heel stuk makkelijker. Maar allebei zorgen ze ervoor dat de druk op de woningmarkt alleen maar groter wordt. En dan komen de eerste politici terug van vakantie. En die gaan weer dingen doen. Jamie van Essen, de minister van Landbouw, moet proberen het stikstofprobleem op te lossen. Ik vind dat dapper, want we hebben helemaal geen stikstofprobleem. Gewoon eventjes de regeltjes aanpassen en klaar. We hebben het allemaal gezien. De inkt was nog niet droog of daar gingen de trekkers alweer. De vlaggen omgekeerd en stapvoets over de snelweg. Dat er 2 doden vielen in de file erachter was heel erg. Maar ja, dat kon je de boeren toch eigenlijk niet verwijten. LTO, dat zijn verraders, want die praten wel met het kabinet. En zonder de boer geen voer. Een spreuk die lekker bekt, maar niet echt accuraat is. Kortom, er is niets nieuws onder de zon en er is nog geen begin van een oplossing. Een aantal kranten kregen een boete omdat ze in de ogen van de inspectie van gezondheidszorg en jeugd te veel reclame maakten voor afslankmiddelen als Ozempic en aanverwante pillen. De kranten vonden dat onzin. De artikelen waren kritisch en wetenschappelijk onderbouwd. En natuurlijk de persvrijheid. Dit was regelrechte censuur. Kom, kom jongens, maak je niet zo dik. En de voetbalcompetitie was nog maar koud begonnen, of de Feyenoord-fans hadden al de eerste gestaakte wedstrijd voor elkaar. Vuurwerk vloog het thuisvak in, 7 gewonden bij het publiek van Cambuur. En een paar weken later deden de hooligans van Utrecht hetzelfde. Als neutrale volger vraag ik me af, hoe komen die bommen het stadion in? Verstopt in hun kont, hoor ik dan. Ik zeg dan, hou bij elke uitsupporter een brandende fakkel onder hun reet. Je hoeft maar 1 hooligan te laten ontploffen aan de poort en dan weten ze het wel. Of sluit het uitvak af nadat er weer iets misgaat. En pas weer open als de daders zijn gepakt. En geen gezeur over de goeden die dan lijden onder de kwaden. Want als de goeden hun kop houden, worden ze vanzelf ook de kwaden. Hé, lekker toch zo'n zomerstop.

0: Ja, dat was wel een nummer 1 dit hoor. Henway en What is Love uit 1993. En daarvoor hoorde je Playa Hitty en The Summer is Magic.
1: Ja, en dat was ook een giga-hit jaren 90 hoor.
0: Ja, zeker.
1: Veel in de jaren 90 zitten we dit keer toevallig.
0: Ja, dat lijkt me ook wel weer zo, dat ik dat zo zie
1: ook wel eens,
0: op de playlist.
1: Ja, ook wel eens leuk. En ondertussen gaan we wel alweer naar het nieuws. Zo'n uur vliegt voorbij.
0: Ja, zeker.
1: En Museum Beeld en Geluid die heeft de eerste 10 namen bekendgemaakt van iconen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis die in de Songwriters Wall of Fame worden opgenomen. Het gaat om onder andere Herman van Veen, Ramse Shaffy, Belinda Muldijk, John Eubank en Frank Boeien.
0: Oh, mijn favoriet ook. Ja.
1: Jouw favoriet inderdaad.
0: Ja.
1: Nou, de artiesten worden morgen gehuldigd tijdens een feestelijke show bij Beeld en Geluid in Hilversum. En over Frank Boeien, die kennen we natuurlijk onder andere van het prachtige nummer Kronenburg Park. Een nummer dat ontstond toen hij in 1985 door de tippelzone van het Kronenburger Park liep en een oud klasgenootje herkende. In een opwelling schrijft hij het nummer en richt zich hierin ook tot haar. Ga die wereld uit, hou er mee op of stop in ieder geval met die heroïne.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
5: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen. MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility, voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility, betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
9: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
10: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
9: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
10: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
11: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
12: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
13: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden: BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Thomas Café Edam, Bakkerij van Pooi, Korf Dakwerken, Mik Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Kramer Toegangstechniek, Sierbestrating Jonk, BGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
15: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
16: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
17: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Michael McDonald en Sweet Freedom hoorde je. En daarvoor hoorde je Elle DeBarge en Who's Johnny. Uit 1986 allebei.
1: Ja, nou ja, Who's Johnny? Nou, wij kennen Johnny wel hoor.
0: Zeker.
1: En dan heb ik het niet over Johnny de Bol. Maar Johnny was vroeger onze buurman. Ja.
0: Echt waar?
1: Ja, onze buurman. En die was ook helemaal gek van radio geluid en radio uitzendingen en radioapparatuur.
0: Ja,
1: je hebt er zelf ook naast gewoond, dus jij kent hem ook heel goed, toch?
0: Oh!
1: Die Johnny!
0: Ja, ik moest eventjes...
1: Je moest gewoon even graven.
0: Klopt, ja, het is alweer 10 jaar geleden. Ja, nee, dat klopt inderdaad, ja. Maar goed, luisteraars, ook welkom hier bij Muziek van de Straat. Het laatste uur alweer. Zometeen hebben wij de... Mag ik jouw theezakje verlenen?
1: Ja, nou ja, ik moest me echt inhouden om niet te kijken wat er op jouw theezakje staat. Ja. Maar iedere keer als ik er alleen al naar wees, dan krijg ik een map op mijn vingers.
0: Nee, dus je mag het gewoon nog niet weten.
1: Ik mag het gewoon nog niet weten.
0: Maar goed, nu luisteraars hebben we ook de Love Lieveling van deze week.
1: En die is dit keer van Edcilia Romri. Want die zit 30 jaar in het vak. En dat viert zij onder andere met een optreden in AFAS Live op 14 november aanstaande. En vooruitlopend op dit concert heeft ze een nieuwe single uitgebracht. Met Jij was bij mij brengt ze een ode aan haar fans en alle mensen die haar de afgelopen 30 jaar hebben gesteund. Het nummer schreef zij zelf in samenwerking met Gentle Paul en haar man Tjeerd Oosterhuis. En een beetje steun kan Romli ook nu wel gebruiken, want ze is onlangs met spoed geopereerd aan haar blinde darm. En ik weet dat dat niet lekker is als dat met spoed gebeurt. En ook de promotie van haar nieuwe single valt daardoor een beetje in duigen. Maar door de single Love Lieveling te maken, geven we het nummer graag een boost. Op het moment dat Romli zelf even noodgedwongen bedrust moet houden. Van harte beterschap, het ziel.

0: Ja, luisteraars, dat was Romy Montero en en Spaans Benauwd hebben we het over.
1: Ook weer een nieuwe single. We hebben weer lekker veel nieuwe singles meegenomen.
0: Ja, zeker. Dat vind ik
1: dus
0: wel weer fijn.
1: Dus ik wil ook gewoon minimaal straks gewoon die jingle weer horen.
0: Die weer, ja.
1: Die. Ja, iets met nieuw of zo.
0: Ja, weer een nieuw single.
1: Ja. Hé, er schijnt nogal wat ophef te zijn over dat stuk N247 vanaf de rontonde bij de Lokkemietjesweg tot aan de stoplichten bij het busstation in Edam.
0: Dat stuk.
1: Ja, omwonenden die klagen over de toenemende overlast van het verkeer op dat stuk weg. En zijn daarom een handtekeningenactie gestart die ze willen inleveren bij gedeputeerde staten. Nou, volgens die omwonenden zou onder andere de snelheid omlaag moeten van nu 80 km per uur naar 50 km per uur. En daar zou dan ook vaker op gehandhaafd moeten worden. Ze pleiten ook voor ander asfalt, het zogeheten ZOAP of fluisterasfalt. En ook wordt er aangedragen om planten te plaatsen. En dat het dan zo'n groene geluidswal wordt. Dat houdt dan en vervuiling tegen, maar ook lawaai. Dus daar wordt ook voor gepleit. Nou, de klachten over dit deel van de N247 zijn niet nieuw. Er zijn omwonenden die echt al jaren hun beklag doen bij zowel provincie Noord-Holland en de gemeente. Maar volgens hen worden ze niet gehoord en schuift de ene partij het dan weer af op de andere partij. Ja, waardoor er gewoonweg niets aan gedaan wordt. Nu dus een handtekeningenactie. En ze gingen van deur tot deur om de handtekeningen op te halen. Maar het kan best zijn dat jij misschien nu zit te luisteren en denkt van ik was helemaal niet thuis, dus ik heb daar niks van meegekregen. Maar ik wil wel graag mijn handtekening hiervoor zetten. Nou, dat kan nog bij Dwars aan de Voorhaven 129 in Edam. Daar ligt een lijst voor je klaar. Ja, het is toch wat, hè?
0: Ja, die weg daar, ja, ik kan het wel begrijpen.
1: Nou ja, ik vraag me, ja, ze hebben het over 80 km per uur. Maar ik weet niet, wij rijden er toch echt vaak genoeg overheen?
0: Ja, maar dat draai ik ook 80.
1: Ja, maar je kan...
0: Omdat je daar 80 mag op dat stukje.
1: Ja, maar je kan daar bijna geen 80 rijden.
0: Nee, je zit... Ja, als je,
1: Want je moet die rondonde moet je gewoon sterk afremmen.
0: Ja,
1: en
0: klopt.
1: Kan je hooguit, neem je hooguit met 30 km per uur.
0: Misschien ben je met 5 seconden, ben je 80, kun je weer naar beneden.
1: Ja,
0: zoiets
1: dus,
0: bedoel jij, ja.
1: Dus en ik heb ook zoiets. Volgens mij ligt die weg er toch al een tijdje. Mm. Dus ja, weet je, kijk, ik kan me voorstellen als je er ooit in het stenen tijdperk bent gaan wonen. Dat je dan zoiets hebt van, dan is er wel heel veel veranderd. Maar ik kan me niet voorstellen dat alle mensen die daar wonen, daar al 60 jaar wonen of zo.
0: Ja, dat... Ja, nee,
1: dus ik, ja, ja en ja. Als je er nu gaat wonen,
0: weer een punt,
1: dan weet je toch ook van dat je last hebt van die weg. Dat weet je toch gewoon.
0: Ja.
1: En kijk, ja, dan heb ik ook nog zoiets van, ja, je kan dan wel weer groen gaan plaatsen. Dat is natuurlijk allemaal mooi. Maar dan krijg je straks weer het gezeik van, de gemeente houdt het groen niet netjes bij.
0: Ik weet niet of dat echt het geluid tegen gaat houden.
1: Nou ja, kijk, weet je, ik vind het sowieso bizar dat je zo'n heel klein stukje mag je nog 80 en de rest mag
0: gewoon
1: je...
0: Gewoon lekker, gewoon 50.
1: Doe gewoon vanaf de rondonde gelijk 50. Dat is niet alleen voor de mensen die daar wonen prettiger, maar ook voor de mensen die die weg gebruiken gewoon veel duidelijker.
0: Mm-hmm.
1: En en kijk dan wat dat in ieder geval al oplost. En ga dan pas kijken wat er misschien voor de rest nog nodig is.
0: Ja.
1: En ja, weet je, kijk, wij wonen in Wadder. En dan weet je ook dat je de tractoren hoort. En je weet ook dat je de trein in de verte hoort. En ja, soms moet je ook gewoon niet zo zeiken.
0: Nou ja, goed. Nou goed. We gaan het wel merken wat er gaat gebeuren. Wel 50 wordt of niet.
1: We merken het vanzelf. En wij gaan trouwens ook lekker rustig de weg op. Hier is Ease on Down the Road met Michael Jackson en Diana Ross.

0: Stevie Wonder met Signed, Sealed, Delivered. Een gouden ouwe uit 1970. En over Stevie Wonder gesproken. Die kunnen we binnenkort in Nederland verwachten.
1: Oh.
0: Want op 28 oktober aanstaande treedt hij op in de Ziggo Dome in Amsterdam.
1: Nou, wel vet dit weer. Ja.
0: Met zijn songs in de Key of Life Performances 15th Anniversary Tour. En met het concert viert de 76-jarige zanger het 50-jarig bestaan van zijn 18e studioalbum.
1: Het is ongelooflijk, hè, eigenlijk.
0: Het is een hele lange tijd. Maar ik kijk zo naar buiten en ik weet het niet, hoor. Het is een beetje hangen wurgen met het weer de laatste tijd. Dus kan jij er nog iets moois van maken?
1: Nou, dat denk ik zelf wel niet dat ik dat zo zie staan hier. Want vandaag ziet het herfstachtig uit. Het is grijs met af en toe een bui. De wind is merkbaar aanwezig en komt de westelijke richting. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen vaker droog en kan de zon nog even doorbreken. De temperaturen komen rond een graad of 19 en het is vrij normaal voor de tijd van het jaar. Wat niet normaal is, zeker het verkeer, hè?
0: Het valt mee.
1: Oké.
0: Vanaf maandag 14 september wordt er gewerkt aan de bestrating en riolering van de haven en een deel van de havenstraat in Monnikendam. De werkzaamheden worden in 4 fasen uitgevoerd en duren naar verwachting ongeveer 8 weken. Op werkdagen zijn delen van de haven en de havenstraat tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags afgesloten voor doorgaand verkeer. Buiten deze tijden en in het weekend blijft doorgang mogelijk via rijplaten. En dan tot slot nog even de wegwerkzaamheden uit onze eigen gemeente. In de periode van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 september vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Klemweg in Wadder. En tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het verkeer.

0: Jorieke Sterken, Cowboy uit de Flat, hoorde je. En daar hoorde je Samantha Steenwijk, Een blik is genoeg.
1: Ja, en ik zit nu met één blik te kijken naar dat theetje van jou.
0: Ja, dat dacht ik al.

0: Ja, dat is dus onze nieuwe rubriek. Mag ik je theezakje even lenen? En iedere week gaan wij elkanders theezakje lenen. En op onze thee staat altijd zo'n vraag. En die vragen gaan wij dan met z'n tweeën beantwoorden.
1: Ja.
0: En iedere keer, ik zei het al, kreeg ik een tik op mijn vingers als ik stiekem op dat theezakje van jou wilde kijken.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik heb geen flauw idee wat er op jouw theezakje staat.
1: Nou goed, ik ga het je zeggen, want even kijken. Hoe denk je dat de ander jou zien als je voor het eerst ontmoeten?
0: Als ze mij voor het eerst ontmoeten?
1: Ja.
0: Oh, ik vind dat zo lastig.
1: Ja, dat lijkt mij wel.
0: Want maar dat legt er dan ook maar net weer aan in...
1: Ja.
0: Hoe voel je je die dag?
1: Ook.
0: Waar ben je?
1: Ook.
0: Want ik bedoel, kijk, als iemand mij voor het eerst in een vergadering ziet, dat is een hele andere setting als dat iemand mij met de hond uitlaten.
1: Ja,
0: bijvoorbeeld,
1: precies. Of
0: tegenkomt.
1: Op een feestje. Of
0: op een feestje,
1: dingen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, ik weet wel. Kijk, ik heb van die overhangende oogleden. En ik heb zelfs wel eens getwijfeld, zal ik er wat aan laten doen? Maar mm-hmm. Ja, dat vind ik toch een beetje engig. Dus dat heb ik nooit gedaan. Maar daardoor lijk ik altijd een beetje bozig.
1: Ja, ja.
0: En nou kan ik af en toe best wel bitchy zijn, maar ik ben niet continu boos of zo.
1: Ja.
0: Maar mensen hebben dan altijd wel het idee van ja, die is boos.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb dan ook nog van die ronde kringen vaak onder mijn ogen. En ik heb niet altijd zin om ze weg te werken als ik de hond bijvoorbeeld uitgelaten. En dan denken mensen ook wel eens dat ik ziek ben of zo, of niet lekker ben. Maar dat zijn dan gewoon die walletjes. Maar ja, soms hebben mensen wel, als het echt over mijn karakter gaat, soms onderschatten mensen mij. Dan denken ze, ah, dat is zo'n lief, klein, schattig meisje. En dat is, die weet niet zoveel. En dan denken ze me een beetje onder de duim te houden. En dan komt in ene dat Jordaanese bloed naar voren. En dan is het van, oeps, ik had me vergist.
1: Ja, precies, ja. Ja.
0: En soms denken mensen ook terecht, omdat ik, dan heb ik gewoon mijn dag niet. Ik zit ook midden in die overgang. En dan denken mensen wel eens van, dat is zeikwijf.
1: Ja, het is gewoon een beetje verschillend nu ook.
0: Ja,
1: ja
0: maar ik ben soms ook gewoon oprecht heel lief, mensen.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, dat weet ik. Ja.
0: Dus ja.
1: Maar dat kan ik ook zijn.
0: Ja, maar hoe zit het bij jou? Als mensen jou voor het eerst ontmoeten, wat voor indruk hebben ze dan van jou?
1: Ook wel een beetje ook best wel weer zagrijnig of zo kijk ik wel eens, ja.
0: Ja, want jij kijkt altijd naar de grond als je loopt.
1: Ja, klopt, ja. Ja, dat heb ik gewoon. Maar als de mensen mij voor het eerst zien, joh. Ja, ze moeten wel eerst leren kennen, denk ik ook.
0: Ja, wij zijn alle twee geen types die gelijk het achterste van ons tong laten zien.
1: Nee, dat is het, denk ik ook. En dan komen ze later toch over een paar weken toch van, nou, het valt best wel mee, deze jongen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar wij zijn wel alle twee heel makkelijk met babbelen.
1: Dat wel.
0: Het maakt mij niet uit.
1: Het maakt mij niet uit hoe en wat.
0: Nee.
1: Of, nee.
0: Wij zijn wel
1: gezelligheid,
0: alle
1: prima. Dat soort dingen. Maar ja, goed. Ja, ik denk.
0: Maar toen je mij nou voor het eerst zag, wat voor indruk had je dan toen van mij?
1: Nou, wel goed.
0: Ja?
1: Ja,
0: toch
1: jij
0: wel?
1: Ook.
0: Ja, ik vond jou gelijk een grote, lieve knuffelbeer.
1: De Winnie de Pooh.
0: En dat lieve, dat klopt wel, maar een knuffelbeer ben je niet. Ja, jij bent niet van het knuffelen.
1: Nee. Ik ben niet zo van de knuffel. Dat ben ik niet. Ik ben wel heel lief, maar knuffel, joh. Oké, misschien is er veel mannen eigenlijk, ik weet het niet.
0: Nou, er zijn ook mannen die wel knuffelig zijn.
1: Ja? Okay.
0: Maar ja, wat ik vooral, kijk, nu we toch deze vraag toevallig hebben. Mm-hmm. Wat ik vooral aan mensen mee wil geven. En soms moet ik dat zelf ook gewoon ter harte nemen. Want ik kan soms ook wel heel snel oordelen. Maar kijk gewoon bij mensen, bij anderen, gewoon even verder dan je neus lang is.
1: Ja, precies. Gewoon eens gewoon de kat uit de boom kijken, noem ik het altijd even. Van oké, die persoon ga je voor het eerst leren kennen. En dan kun je altijd nog kijken van, wil je dan mee verder of niet?
0: Ja, precies.
1: Zoiets, ik bedoel maar wat.
0: En hou ook altijd rekening mee dat ook iemand wel eens de dag gewoon niet kan hebben. En dat,
1: dat je
0: misschien op donderdag denkt van, wat een chagrijn. En als je die persoon een week later treft, dat je denkt, hey, gezellig.
1: Ja, goed. Ik liep van de week hier de deur uit en ik ging mijn hond uitlaten, luisteraars. En er komt iemand aanrijden. Nou, die man die kon ik dan wel. Die stapt uit en zei, wat zie je chagrijnig eruit, joh. Weet je wel?
0: Oeh.
1: Dus, ja.
0: Oeh.
1: En toen zeg ik van, ik ben net wakker. ik was net in slaap gevallen op de bank. Oh, ik moet nog Sepp uitlaten. En toen zag ik een beetje chagrijn. Heb ik ook gewoon gezegd, oh, ik word net wakker.
0: Ja, dat kan natuurlijk allemaal.
1: Dat is wel grappig weer dit.
0: Nou, tot zover de eerste keer van onze nieuwe rubriek.
1: Ik ben benieuwd weer volgende week.
0: We gaan het weer meemaken volgende week. En omdat we het nou toch hebben over de eerste keer, de indruk van de eerste keer. Nou ja, wij hebben elkaar ook ooit de eerste keer ontmoet. En first time I ever saw your face.

0: Mel VF is dit en Forever.
1: Oh ja, ja, ja, heerlijk nummer. En ik kan gewoon niet wachten. Volgens mij is ze weer met nieuwe muziek bezig.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, en ik kan gewoon niet wachten.
0: Ze timmert goed aan de weg, vind ik zo.
1: Ja, nog steeds. Ja,
0: ja, ik, lekker.
1: Ik hoop gewoon dat er binnenkort wat door gaat komen. Ja, ik kijk er altijd wel naar uit. Ja, en over uitkijken gesproken. We gaan er ook weer uit. De twee uurtjes muziek van de straat zitten er weer op. En we gaan eruit met een nummer uit 2008. Dat door viral te zijn gegaan op TikTok. Opeens weer helemaal uit de mottenballen is geraakt. En dat begon allemaal bij een Aisha Viss. En dat is een TikTokster die bekend is van de dansfilmpjes. Terwijl ze het rode uniform draagt van een bekende drogisterijketen. Nou, zij deed haar moves op So Incredible van Ilse de Lange. En opeens gingen steeds meer TikTokkers met het nummer aan de haal. Zelfs Jutta Leerdam, nou, die heeft me een partij volgers. Ja, en toen werd het dus, zoals ze het noemen, een trending topic. Nou, Ilse zelf, die heeft er eigenlijk helemaal niks van meegekregen. Die had het helemaal niet in de gaten. Want ze is niet zo bezig met TikTok. En die heeft het moeten vernemen van haar neefjes. Maar ze vindt het wel allemaal heel geweldig. Dus wij gaan lekker met haar nummertje eruit. Hier is Ilse de Lange met So Incredible. Tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerle is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op één zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

And have we got news?

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend twee keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.